0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. In Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niet bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. ZFM. Is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft.
2: Beste, de allerbeste.
3: We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen.
4: Here we are.
5: Good morning.
6: Yes, goedemorgen. Hier Toebak leeft op de radio. Vanuit een grijsachtige Zandvoort. Maar de temperaturen zijn alweer hoog. En nou ja, geniet ervan. Hier staan de ventilatoren alweer flink te draaien om ons een beetje het hoofd koel te houden.
7: Kijk je dan mijn haar niet in de blauwe...
6: Welk haar?
7: Precies.
6: Je hebt hem gewoon te hard aangezet.
7: Ja, het is al
6: alles is eraf gewaaid. Hot, ja. Verdorie zeg.
7: Net op de fiets hebben ze het allemaal verloren.
6: Ja, zeker. Nou goed, dramatische verhalen natuurlijk uit Spanje vandaan.
8: Goedenavond. Inwoners beschrijven het als een horrornacht. In korte tijd werd hun dorp in het zuiden van Spanje ingesloten door natuurbranden. En niet iedereen kon op tijd wegkomen. Er vielen zeker 12 doden en er zijn nog steeds 23 vermisten.
6: Bizar die brand. En dan vraag je altijd af hoe zo'n brand dan ontstaat.
9: Het vuur zou snel zijn ontstaan door een losgeraakte stroomkabel. Die viel op de grond en die is extreem droog, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. Veel inwoners en toeristen konden op tijd wegkomen, maar een aantal redden het dus niet. Onder de dodelijke slachtoffers zijn waarschijnlijk een Spanjaard en een aantal Belgen en Britten.
6: En gisteren werd nog even gevraagd onder van die peilingen die dan gedaan worden. Houden mensen er nog rekening mee met als er brand ontstaat? Nou ja, het schijnt dat 80% geen vluchttas heeft. Ook niet nadenkt waar hij zijn auto neerzet. En ook 74% houdt helemaal geen rekening mee met boeken. Je hebt gewoon recht op vakantie. Dus hier komen ze ook allemaal nog tribunalen over om over na te denken of we dat af moeten dwingen, weet je wel. Dat je tas moet klaarmaken. En,
7: anders kom je er gewoon niet in het hotel.
6: Dat soort dingen. Dat soort dingen. Nou goed, met verwijzingen naar die tribunalen, die zijn natuurlijk nou zijn geen tribunalen. Getuigenis over de coronavirus natuurlijk gisteren.
7: Ja, heftig hoor allemaal.
6: Ja, zeker. Hugo de Jonge was gisteren natuurlijk. En die had hem ook even... Wat was zo'n one-liner ook alweer?
2: De minister van Volksgezondheid kan geen Zwitserland zijn. Kan geen Zwitserland blijven. Kan niet neutraal zijn. Kan niet denken, joh, kijk maar wat je doet.
6: Oeh, kijk maar wat je doet, joh. Als jij niet wil vaccineren, dan ga je gewoon dood of zo. Dat maakt het allemaal niet uit. Nee, natuurlijk heb je recht op allerlei vrijheid. Natuurlijk zeggen, pak dat maar. Nou, wat hij uiteindelijk wel zei, is dit. Dat was zijn conclusie eigenlijk.
2: Ik mag hopen dat we beter voorbereid zijn in de volgende crisis dan op deze crisis. Als het weer een vergelijkbaar virus is, een vergelijkbare pandemie. En toch denk ik dat aan het einde van de dag het voorkomen van het overbelasten van de zorg, ja, toch altijd in die balans, toch altijd wel het in zwaarte zal gaan winnen.
6: Heeft hij nou echt helemaal niks geleerd gewoon? Het ging toch om onze vrijheid? En nou gaat hij weer gezeuren dat die zorg ontzien moet worden. Dat hij echt gevaccineerd wordt. Nou, we zullen het allemaal maar zien. En natuurlijk werd er in het nieuws nog even stilgestaan bij mensen die tegenover elkaar stonden. En dat was natuurlijk een moeder met een dochter die elkaar 10 maanden niet hadden gesproken vanwege die corona. Nou, herkenbaar, herkenbaar. Ja. Zeker.
7: Ik ken iemand uit Zandvoort, die is gewoon vrijwillig in quarantaine gegaan. Oh. 1,5 jaar.
6: Zo.
7: En dat is, ja, ze leeft nog steeds. Maar ze loopt nog steeds met een mondkapje op. En dat is gewoon, als jij bepaalde klachten hebt, dan, ja, dan ieder virus kan dodelijk zijn.
6: Ja.
7: En de inzicht in hoe het zich verspreidt en wat er kan gebeuren, dit is daardoor wel heel erg gegroeid.
6: Okay.
7: Dat is alleen maar goed, denk ik.
6: Ja. Ja, het lijkt nu net wel of er heel hard gekeken wordt aan het feit dat mensen ontzettend hebben geleden aan het feit dat ze apart moesten zitten. Maar ja, er zijn heel veel mensen heel erg ziek geweest. Heel erg ziek geweest. Ja. Daar hoor je niet zo heel veel
7: vriend,
6: van.
7: Hè?
6: Ja, maar die gelooft nog steeds dat hij ook de goede beslissing heeft om niet te vaccineren. Dat is ook wel een heel raar verhaal.
7: Dat grappig is dat.
6: Ja, grappig is dat.
5: Ben je ziek geworden en niet gevaccineerd?
6: Nee, dan ben je blij dat je niet gevaccineerd bent. Dat soort mensen heb je nog.
7: Dan blijft natuurlijk dat het niet waar is en zo.
6: Ja, omdat je zelf niet mee hebt gemaakt hoe andere mensen tegen je aan hebben zitten kijken. Zo van, oh, die gast gaat elk moment dood. Dat heeft hij zelf niet meegemaakt natuurlijk. Want daar had je een filmopname van moeten maken eigenlijk. Maar goed, het ging net over de brand en nu ging het over corona. Goedemorgen.
5: Nou, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
6: Heerlijk. Waar staan jullie zo bij stil bij deze week? Of wat is er bijgebleven?
5: Toch wel Trump, die heel veel liefde heeft geuit naar de NAVO.
7: Ook naar Iran, hè?
5: Ook
7: de bommetjes.
5: Iran. Ja.
7: Ik hou van je. Boom.
6: Ja.
5: Dus ja, dat viel me eigenlijk wel een beetje op. Want hij gaf natuurlijk al de laatste paar maanden af op de NAVO. En NAVO dit en dat. En we zullen eruit stappen. Maar nu heeft hij heel veel liefde bekend voor de NAVO. Dus ja, misschien moet het dan. Want hij is natuurlijk van de week ook weer bezig geweest met Iran. Om te zeggen van... nou, het is een bababa show.
7: They are all cuckoo. Dat zei hij. Cuckoo.
6: Oh ja. Oké. Okay. Nou, hij is wel teruggekomen bij dat die Oekraïne geen kansen meer zag. En
5: nee, dat denk ik ook.
6: You don't have the cards, werd altijd geroepen.
5: Ja.
6: En dat was voor Poetin ook heel goed. Denk van, en volgens mij heb ik Trump op mijn kant, dacht Poetin.
5: Ja.
6: Maar nu is het toch wel weg de andere kant op. Maar nu zag je ook in de Telegraaf vandaag een foto van die twee die elkaar ontmoet hadden voor de tweede of derde keer. En die zien ze alle twee een beetje zo schaapachtig lachen naar elkaar van... En wat vind je er nou van? Dan hoor je ze denken gewoon. Hè?
5: Ja.
6: Maar nu zijn het even wat anders. En nu staat hij helemaal weer achter Oekraïne. En nou ja, denkt hij toch dat Poetin misschien binnenkort op zijn knieën moet gaan. Dat is wel een hele andere kant weer op.
5: Ja.
6: Goed. Nou goed. De Stoelbak leeft eruit. Die fijne toestel op aansteden. We hebben een mopje muziek, dames en heren. Jazeker. We hebben een tijdje geleden dat ik nieuwe muziek heb gehoord van Eels. Ja, Novocaine voor de Sofas van een grote plaat natuurlijk. Maar ze hebben daar ook heel leuk werk uitgebracht. En vandaag is de dag. Dat is de hele

0: Oh, muziek is van alweer jaren geleden. Is het nu 10 jaar geleden alweer deze plaat van Ills? Today is the day van The Destruction, zo heet het album. En goed, ze hebben 3 weken geleden aangekondigd dat ze waarschijnlijk met nieuw werk komen. En dat album heet dan Cookie Happens. En de eerste single zou dan Cap in Hand moeten zijn. Nou, ze maakt altijd grappige muziek. En zodra ze iets uit hebben, hoor je dat hier natuurlijk, ja.
1: Goed. Is het cat in the hand?
0: Cap in the hand.
1: Oh, cap. Je pet.
0: Cap in the hand.
1: Oh, nee, dat snap ik.
0: Ja, zeker. Ik neem een hoedje af voor iets.
1: Beetje af.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, zo, dat is eigenlijk...
0: Goed, we kijken de wereld dan weer in natuurlijk. En straks hebben we er ook weer geschiedenis... wat er allemaal door de jaren heen gebeurd is op deze 11 juli. Moesten we nadenken welke maand het was.
1: Ja.
0: En we zijn ook even naar de verjaardag en nieuwsgierig. Zeker.
1: Ja, ik vind dat gezien op de televisie over dat verbodsbord... over... dat je bij de Gelderse Meer in Breda... is toplosszone wel toegestaan... maar er was een pictogram op het informatiebord. Dat zorgde voor verwarring. Want het oude bord toonde een naakte vrouw met een rode cirkel eromheen. En dat was zo onduidelijk, want mocht je nou niet naakt? Of, maar het blijkt dus dat de afbeelding is van... je mag wel toplosszone, maar je moet je broekje aanhouden.
0: Oh!
1: Er was echt heel veel verwarring over.
0: Dus dan wil ik, nou, eigenlijk, dat bord ook wel zien natuurlijk.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Hij komt niet tevoorschijn.
0: Nee,
1: dat is een beetje jammer.
0: Ik kwam er nieuwsgierig van. Waarschijnlijk hebben ze een cirkel getrokken om het middelste. Om de, zeg maar, het ondergedeelte. Met daar een streep doorheen. Dat mag wel niet. En nou ja, goed.
1: Nee, want het is dus
0: er was
1: zo...
0: geen bord voor. Ze hebben wat bedacht gewoon natuurlijk.
1: De vrouw op het bord was puur symbolisch bedoeld. Maar het was dus eigenlijk zo van... je mag er niet volledig naakt recreëren. Alleen met een broekje aan, maar je mag wel met blote borsten.
0: Oké, nou hier. Zeker.
2: Nou, er is ook een Italiaans dorp dat af wil van half naakte toeristen. Dan krijg je een boete tot 200, half naakt.
0: Ja.
2: Maar wisten jullie dat er een plaatsje in Vera is in Spanje? Dat is het bekendste naturistenbestemming. En dan kan je overal naakt rondlopen. De promenade, de plek van de Vera Playa zelf. Je kan naar de supermarkt.
1: Je kan
2: lekker in je blootje.
1: Okay. Loop je langs de groenten daar?
2: En dan zeg ik, hey, mag ik 2 bananen van u?
0: Oké, okay, ik vind dat wel heel erg ver gaan.
2: Ja.
0: Ja,
2: ik heb ook maar het is, daar kan je gewoon fijn naartoe.
0: Ja, gewoon door de stad kan je helemaal naakt rondlopen. Ja. Nou ja, goed, ik zeker, er is een markt voor. Ik bedoel, ja. Ja, zeker. Ik ben zelf ook een beetje... Ja, ik hou ook wel van naaktlopen.
1: Jij bent wel een naaktloper.
0: Een naaktloper, daar ben ik wel van. Maar goed, ik heb al eens naakt gedanst. En denk, nou nee, dat hoeft toch niet meer.
1: Een badminton in je blootje, dat is het ook niet, hè?
0: Nee, dat toch wel. Maar mijn dans is toch wel iets apart. Ja, sorry, ik heb binnenshuis gedaan. Hè. Hebben mensen niet gezien.
1: Oh,
0: dus dat is nog wel even vertellen. Is het geval.
1: Ja, ik vond het wel een beetje spannend,
2: dat je dat even erbij vertelt.
1: Toen hij laatst op je verjaardag kwam, vond ik het toch wel een beetje spannend.
2: Ja, je dacht, van moet ik kleding uit?
1: Moet ik nou alles uit doen als ik naar binnen ga?
0: Echt waar? Sta ik zo bekend omdat ik... Nou ja, zeg, dat valt er ook wel weer mee.
1: Ja, toen toch ook zo'n heel groot schilderij met een blote vrouw?
0: Ja, over de bank. Die hing over de bank heen, ja. Klopt, ja. Nee, ik heb achter de bank heb ik een schilderij van een vrouw... die hangt over een bank heen en die is dan naakt.
1: Ja,
0: alleen ja, je moet wel even je fantasie gebruiken van het schilderij. Dat je denkt van, oh, het is een blote vrouw. Nou, ja, ik zie er wel iets in, maar...
2: Oh, ik had het niet gezien.
0: Nee, precies, je had het weer niet gezien. Maar goed, jij bent straks wat minder gefocust op blote dames.
1: Nee,
2: ik kijk er anders naar.
1: Dat lachje is wel heel ernstig, hoor.
0: Ja, kan dat niet? Nee? Kan dat niet? Nou, ik weet het ook niet. Goed, ja, je mag toch wel zeggen waar je op gefocust bent. Ik ben wat meer gefocust op blote dames. Sorry, wordt wel heel mee nu allemaal. Goed. Nou, nog iets anders? Nou?
2: Ja. Nou, dat zijn toch best wel een aantal mensen overleden. Bonnie Raitt is natuurlijk...
0: Ja.
2: Nee, sorry. Oh, excuses. Niet Bonnie Raitt. Noem ze...
0: Bonnie Tyler.
2: Bonnie Tyler is overleden. En daarnaast is ook de singer-songwriter van Toontje Lager... Gerard de Braconier overleden.
1: Wist je de naam Braconier?
0: Nee, ken ik niet.
2: Nee.
0: Heeft hij heel veel geschreven voor...
2: Ja. Hij heeft zoveel te doen. En net als in de film en stiekem gedanst heeft hij geschreven.
0: Oké. Okay.
1: Oh, okay. Dat is wel heel
2: interessant.
0: Ja, dat is wel weer grappig.
2: Ik voel
0: Bonnie Tyler was eigenlijk niet eens zo heel erg oud. Die was 75.
2: Nee. Ja.
0: Ja. Ja, die zag geloof ik wel zijn op internet
2: wat
0: al de foto's.
2: Wat ouder uit.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is natuurlijk rock'n'roll, hè?
2: Ja. Ja. En de artsen die waren vol lof. En de manager ook, die dacht van nou, dan kan ze mooi in het najaar weer op tournee. Want ze moest nog wat afmaken.
0: Ja, zeker.
1: Wat moest ze afmaken dan?
2: Nou, een toertje.
0: Ik wou zeggen.
1: De tour, ja. Dus, nou ja, die mensen krijgen geld terug, denk ik.
2: Ja.
0: Ja, zeker. Ja, het is wel jammer. Ze hebben het verkeerd afgemaakt. Dat is wel duidelijk. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Ja, harde grap hier. Sorry daarvoor. Oké, Role Model heeft er een nieuwe cd uit. Met een opmerkelijk videoclipje erbij.

0: Bijzondere muziek van Mary in the Junkyard. Ze hebben een nieuwe album uit. Het heet Wall Model Hermits. Het grappige, daarvoor hadden we de band. Dat is eigenlijk één zanger. En die heet Wall Model. En die heeft nu weer een nieuwe plaat uit. En die gaat binnenkort spelen. 7 augustus komt hij naar... Oh nee, 13 en 14 februari 2027 speelt hij in de AFAS Live. Dus nou ja, goed, dat is best grappig. Een beetje country in pop door elkaar. Hij had al eerder een plaat uit High Hopes 3000. En dit is de nieuwe plaat, die heet Joy. En het grappige is, ik noemde wel iets over de videoclip. In de videoclip heeft hij een of andere rugzak met zich mee. En dat is dan niet in de vorm, zeg maar een rugzak, maar een vriend. Die is nogal zwaar op de hand en uiteindelijk gaan ze dan water naar elkaar gooien. En uiteindelijk gaan ze ook benzine naar elkaar spuiten.
1: Benzine?
0: Ja, ze staan bij zo'n benzinepomp en gaan ze benzine op elkaar. Ik vind het een hele raar... Ik weet niet. Ik snap niet waar dat die door de keuring heen is gekomen. Dit is, nou ja, goed. Het kan altijd mensen tot raar idee zetten. Maar goed, het is allemaal lollig en het heet Joy vandaag. Goed, die stoelbak leeft op de rijder fan. Toen ze erop aanstaan, vertel.
1: Ja, ik heb hier een heel apart bericht.
0: Ja?
1: Er is een vrouw uit Japanse Koga. Die is gearresteerd. Want ze heeft de mond van haar 42-jarige huisgenoten met naald en draad dichtgenaaid.
2: Oh,
1: jawel.
2: Waarom?
1: Nou ja...
0: Echt, er kwam alleen maar onzin uit.
1: Ja, ik denk het ja. De twee vrouwen wonen sinds april samen, vorig jaar. En slachtoffer verklaarde dat ze het angst voor Sakurai niet eerder durfden te vluchten.
0: Ja?
1: En waarom? Ze vonden waarschijnlijk dat ze te veel praten of zo. Uiteindelijk wist ze te ontsnappen. Maar ze kon door die strakke hechtingen niet praten. Dus ze droeg een mondmasker en vroeg in een nabijgelegen winkel stilletjes om hulp met een briefje. Haar leven is niet in gevaar, maar de ernst van haar verwondingen is ook nog onduidelijk. Maar er staat er helemaal niet bij waarom, maar het zal wel zijn van, praat niet zoveel, weet je
0: wel. S'ochtends werd hij wakker?
1: Nou, ik denk dat ze waarschijnlijk wel eventjes onder zuil geweest is.
0: Ik wil zeggen, dit is heel pijnlijk.
1: Je moet iemand vastbinden of zo, ik weet het niet hoor.
0: Nou ja, er zijn ook altijd mensen die echt willen afvallen, die laten dan hun tanden op elkaar vastnaaien door de tand.
1: Ja, dat is een beugel, dan doen ze een paar slotjes erop.
0: Ja,
1: en dan,
0: nou ja, dat niet alleen, maar dan doen ze via het tandvlees, tussen de tanden door doen ze hechtingen. En dan zetten ze die tanden op elkaar. En dan kan je dus echt niet eten.
2: Oh, nee.
0: En dan kan je alleen vloeibare voedsel naar binnen krijgen. Het is, ja, je moet maar een doel in je hoofd hebben. Dat je focust hebt. Dat je denkt, ach, dan ga ik dat doen. Dan werkt het
1: volgens
0: echt.
1: Volgens mij, als je dat te lang hebt, dan krijg je ook nog dat je gewoon gaatjes krijgt van alles. Ja, hè? Want je kan het gewoon niet poetsen.
0: Je kan niet poetsen. Nee, nog even volhouden. Ja, ik heb kiespijn. Nee. Nog even volhouden. Nou, ik vind het al mooi.
1: Is het goed, dan voel je je honger niet.
0: Nee, zeker.
2: Voel je pijn.
0: Ja, triest nieuws. Ja, we zagen het ook niet aankomen. We zagen het niet aankomen dat het zou gaan stoppen. Soldaat van Oranje.
2: Serieus? Nee,
0: ja, het gaat echt stoppen.
2: Maar dat zeggen ze nu al voor de tichtste
1: keer. In oktober zeker weer.
0: Ja, echt de laatste keer. Ga er nu nog heen. Want dat kan nog. We hebben net nieuwe wielen eronder gezet. Dat jullie kunnen ronddraaien daar op het tribune. Nou goed, het gaat nu echt dat het gaat stoppen. De laatste ronde voor de Soldaat van Oranje is echt gebeurd. En mensen in de Telegraaf te lezen, acteur Joop Paddenbrug. En ook nog Erik Hazelhoff Roelsema speelt. Zegt het bijna niet te kunnen geloven. Ook Tijn Dokter, die ook achter de schermen mee draait. Die zegt, ja, het was één grote familie. Ik ga ze echt missen straks gewoon. Hoe kan ik nou verder met mijn leven? Nou.
2: Hmm.
0: En nou ja, goed, ze gaan waarschijnlijk binnenkort wel met Willem van Oranje beginnen. In hetzelfde theater, toch?
2: Ja, zijn jullie geweest? Ik ben geweest. Ik heb het gezien.
0: Soldaat van Oranje?
2: Nee, Soldaat van Oranje.
1: Ja, ik ben ook geweest.
2: Hij is mooi, hè?
0: Ja. Het schijnt wel echt een bijzondere...
1: Maar het was wel inderdaad, het is zo oud allemaal. Dat ze daardoor... dan heb je op een gegeven moment middenin dat het dan niet draait.
2: Nee.
0: Dat het niet draait?
1: En dan staat iemand van, ja! Die blijft dan gewoon de hele tijd zo staan. Dat hij eindelijk dat het alles het weer doet.
0: Oké, moet iedereen dan duwen?
1: Even kijken, jij als publiek draait eromheen.
0: Ja, dat weet ik. Ja, ik had het gehoord.
1: Nee, even kijken hoor. Nee, jij draait en de stages die staan vast.
0: Jij bent even te veel gedraaid, denk ik zelf. Je bent echt helemaal in de war nu.
1: Toch, ik zeg toch goed?
2: Jij blijft zitten en de acteurs niet meer draaien. Nee.
0: Of is het de leeftijd? Want ben ik ook jarig ook? Dat scheelt ook.
1: Nee, het publiek draait.
2: Ja?
0: Kijk.
2: Oh.
0: Ja?
1: Ja, want ze kunnen toch
0: niet
1: dat water
0: ik ga er niet heen,
1: draaien.
0: Want ik hoor het al. Je raakt echt in de war.
2: Nee, jij moet er naartoe. Dan kun jij het ons vertellen.
0: Is het zeg maar net als in de Efteling heb je zeg maar dat villa nog
1: Villa
0: wat?
1: Villa Volta, ja.
0: Ja, dat je in de war raakt. Ik ga er niet heen. Daar raak ik ook helemaal misselijk van.
2: Ja, je niet misselijk.
1: Ik was wel onder de indruk. Maar dan zie je ook hier of daar blaadjes met commentaren.
0: Yeah?
1: Dat iemand dan gewoon al 20 of 30 keer geweest is. Denk ik.
0: Elke keer zie je weer wat anders.
1: Ja. Nou, goed. Ik vond dat ik ben blij dat ik geweest ben.
0: Ja, zeker. Nou, goed, ik ben blij dat ik niet geweest ben. Want ik hoorde al dat je echt in de war bent en je niet meer weet wat nou draait. Draait de wereld door mij of draait het de wereld... Nou, ik weet het niet meer. Ik dacht dat de hele wereld door mij draait. Ja. Nou goed, zoiets was het allemaal. Goed, nou, ga er nog heen als je wil gaan. Ja, zeker.
1: En tot wanneer is dat dan? Nu?
0: Oh, sorry. Toch had ik me niet gelezen. Want ik, nou, mijn interesse nam meteen al af bij de eerste drie zinnen al. Maar goed. Nou, iets anders nog of kunnen we
2: ja,
0: door?
2: Nou, ja, als je niet weet wat je met je uitvaart wil doen. Er is een, op social media gaat een video rond waarop te zien is een paaldanser is. Nou, dat zijn, hoe heet het, de uitvaartcentrum heeft gezegd van... bij ieder afscheid volgt geen vast draaiboek. Daar willen ze vanaf. Ja? En eerder hebben ze ook nog een techno-uitvaart verzorgd in Amsterdam.
0: Nou goed, straks hebben we het ook onder andere hebben we het over de Herman Brood... destijds van het dag van het Hilton-afsprong.
2: Ja.
0: Ik heb even naar de begrafenis zitten kijken... en daar kwam Hans Theo tevoorschijn. Die had ook een zeer opmerkelijke begrafenis voor... in ieder geval veroorzaakt of een toespraak.
1: Speech.
0: Daar straks een fragment van. Eerst maar even...

0: lekkere, zoetsappige muziek van Blossoms. Meet Me in Love. Songs from the Wedding Cake vandaag. Ja, alleen maar plaatjes over de liefde. Hoe je elkaar moet ontmoeten en et cetera, et cetera.
1: Zandvoortse berichten.
0: Zeker, we kijken even naar Zandvoortse berichten. Ja, 3 juli is Jutters Geluk op het strand geweest. En hebben ze daar weer natuurlijk allerlei troep opgeruimd. En vooral is de concentratie vaak op peuken. En ze hadden er wel even wel geteld op wat was het ook weer op... wat was het? Nou, bij elkaar hebben ze... Jezus, ik heb het opgeschreven. Oh ja, 300... Op 300 meter 1 emmer vol met peuken weten binnen te slepen. Uiteindelijk die ochtend hadden ze 2700 peuken binnengehaald.
2: Dat is een boel, hè?
0: En nou ja, we hebben het al eerder over gehad. Waarom schieten mensen die peuken weg? Ja, het is natuurlijk heel makkelijk. Want ja, je peuk maak je uit in het zand. En daarna doe je het een beetje onder het zand. Dus je denkt, niemand ziet het. En het is er weer vanaf. Dus dat mensen niet zien dat ik er ook snel hier onder. En ja, ja goed, daar moet echt iets aan gedaan worden. En het is jaarlijkse telling dat ze er ook doen. Stichting Plastic Peuk en Meuk is er altijd fanatiek mee bezig. En ze noemen nog maar even. 1 peuk zorgt voor 1000 liter schoon water, had ik begrepen. Toch? Hey, als je 1 peuk zeg maar...
2: Vervuild
0: is het vervuild water. Oh, dat heb ik niet begrepen. als ik een peukje oprook en in het water gooi, dat het allemaal schoon wordt. Nee, dus 1 peukje zorgt voor 1000 liter vervuild water. Hmm. En dat is allemaal natuurlijk allemaal gelulkoek. Dat is allemaal complottheorie allemaal natuurlijk. Maar goed, in ieder geval is het 4 dagen in de week zijn ze mee bezig. En ze hebben een team van 60 personen die regelmatig dus allerlei troep van het strand afhaalt. En er komen periodes dat ze bijna niks meer te doen hebben. Dus nou, zorg dat je in ieder geval je peuken wel op het strand achterlaat. Want anders hebben ze ook niks meer te doen. Goed, andere Zandvoortse berichten.
2: Ja, nou, dus nog even aftellen. Maar dan voor de allerlaatste keer is straks de Formule 1 op Zandvoort.
0: Oh.
2: En het programma is bekend.
0: Ja.
2: En nu komt natuurlijk de klap op de vuurpijl. Dat gaat natuurlijk om de zondag.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk de dag. En daar treedt onder meer voor de finish treedt Martin Garrix, Davina Michel en ja, Dirty Daddy's op voor een spectaculair optreden.
0: Dirty Daddy's, dat is wel grappig. Ja. Een grote spektakel van hapsnap muziekjes.
2: Ja.
0: Hè? Hapsnap.
2: Ja. Dirty Daddy.
0: Ja. Dirty Daddy. Je kent het niet? Nee, het is altijd grappig. Dat is spektakel. En ze doen hele korte stukjes van platen. En alle platen die ze doen, spelen ze op dezelfde manier. Ja. Altijd heel hard en heel snel. Ah. En nou ja, het is een groot feest ook. Ik bedoel, het is zeker een festijn. Ja. Goed, iets anders uit de Zandvoortse bak.
2: Ja, dat is, er is de voormalige SV Zandvoortspeler, trainer Raymond Hulske. Die heeft in Drenthe het NK Voetgolf op zijn naam geschreven.
0: Wat?
2: Ja, NK Voetgolf.
0: Oké.
2: Want met je voetgolf en ook met een gewone voetbal... En dat is een sport die al een tijdje bestaat. En tijdens het Drents kampioenschap voetgolf, dat vond plaats dus op 20 juni op het Gelfpark Exloro in Drenthe.
0: Dit is gewoon voetballen en een gat schieten.
2: Ja, nou, ze hebben dan wel een groot gat gemaakt als jij daar...
0: Is er ook een handgolf? Dat je met je hand een bal vooruit moet...
2: Het zou wel grappig zijn, ja. Maar ja, daarvoor hebben ze die golfsticks, hè.
0: Oké, okay, nou, een hoofdgolf dat je met je hoofd moet doen?
2: Ja, oh ja.
0: Jezus, Mina, sorry. Ik neem het niet serieus.
2: Het is vergelijk met het gewone golf.
0: Ja.
2: En de baan is wel lastig volgens die meneer Hulske.
0: Ja?
2: En hij liep op par, maar het is echt ontzettend moeilijk om birdies te halen om onder par te eindigen. Dat zijn echt van die speciale golf...
0: Al die termen die je dan kan gebruiken ook, hè? Ja. Met een bal... Nou, maakt niet. Goed, ja, sportbabaan ben ik ook. Goed, Samuel Welten is tijdens de pre-party, want we hadden het over de Grand Prix, maar je hebt natuurlijk voor de Grand Prix heb je 1 grote week met allerlei activiteiten. Mm. Dat is zeker voor de bewoners van Zandvoort zeer interessant. Het is donderdag, begint het onder andere van 20 tot 23 is het feest met 2 podia's. Yves Beres was vorig jaar natuurlijk en nu is Django Wagner is er. En Justin de Wild is er dan ook. Ja, sorry. Het zijn mensen die waren niet uit mijn bak van muziek, zeg maar.
2: Nee.
0: En het is echt een groot feest. En voor de horecaondernemers is het ook interessant. Want er komen heel veel mensen aan de Zandvoort om in die feestweek... nou, toch even een gezelligheid op te pikken. En dan kunnen ze wat versnaperingen. Nou goed, als je echt wil weten wat er allemaal te zien is... kijk op het volledige programma even op www.zandvoortracefestival.nl. En dan zie je dus wat voor dingen er allemaal te doen zijn. Nou, dat is over de Zandvoortse berichten. Ja, dames en heren, ja, het is nu tijd voor muziek. Zeker. Wat hebben we hier? Oh, nu Young the Giant. Evergreen.

0: grappig. Dit stukje is echt een stukje van Queen een beetje. Dat ik aan meezingen. Een beetje de stemvormen erin. Leuk. Nieuwe single van John the Giant, Victory Garden. En ze doen het goed. Het hele album. Er zijn een aantal singles vanaf gekomen. De band staat op 13 oktober in Oosterpoort. Gevolgd door een show in Evenaar op 14 oktober. En een optreden in Paradiso op 15 oktober. Dus mocht je nog interesse hebben. Apartments. En ach, ze hebben echt hele leuke hits gehad. En dit is dus de laatste plaat die ze uitgebracht hebben. Toepak leeft op radio. Fijne toestop aanstaan. We kijken nog even naar de wereld wat er allemaal speelt. En in de Telegraaf onder andere te lezen. Grappige witte piratenschip doet bruidsjurk verbleken is te lezen. Het gaat over een schip dat al 10 jaar verdwenen is. Dat noemen ze het witte piratenschip. Er was ooit een kunstenaar in 1964. Die heeft zeg maar een soort boot omgeturnd tot een of andere sprookjesschip. En dat was echt een soort piratenschip, maar dan spierwit. En dat is heel lang gebruikt om op locatie om allerlei dingen daar te doen. Je kon het huren, je kon er een trouwen, je kon er foto's laten maken van alles. Maar op een gegeven moment is die verdwenen, 10 jaar geleden ongeveer. En aan een keer is hij weer tevoorschijn gekomen. En de huidige eigenaar, Emmanuel Verhagen, die zit erachter. Die fietste daar vroeger in de jaren 70 al voorbij. En hij was gebiologeerd door het schip en dacht van, wat een mooi schip. Wordt wel minder dat schip. Op een gegeven moment heeft hij het opgekocht. En toen merkte hij dat hij toch wel grondig moest gaan renoveren. Toen heeft hij het schip weg laten slepen. En nu in één keer was dat weer tevoorschijn gekomen. En Leiden is er blij mee. Want het is echt een aandachtstrekkertje. Het is echt een, hij ligt op een mooie plek. En binnenin kan je dus ook weer gewoon op locatie allerlei dingen doen. Dus dat is grappig. Een wit piratenschip. En binnenkort of Johnny Depp dan ook wordt uitgenodigd voor de officiële opening. Dat zou het ook wel leuk zijn. Goed, wat zitten jullie allemaal te lezen?
1: Ja, er is een toestel van vliegtuigmaatschappij Ryanair in Griekenland teruggekeerd. Nadat het raam tijdens de vlucht was
0: gebroken. Oh, dat is wel heftig, want een man is bijna naar buiten gezogen.
1: Ja, ja, ja. Die is ene armhand naar buiten geweest. Ja? Maar die hebben ze kunnen terugtrekken als het ware.
0: Ja.
2: Een nachtmerrie.
1: Ja, dus het toestel moest gelijk omkeren.
2: Ja, terecht.
1: En hij is naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij, de beste man maakt het gelukkig goed.
0: Het handje doet het nog?
1: Ja, en de arm ook.
0: Ja, oké. Okay. Ik zie het echt zo voor me dat je dan vast zit tot in je arm zo. Tot in dat ding naar buiten slingert. Ja,
1: en dat raam is niet echt groot, hè?
0: Nee, klopt. Nee, je kan er gelukkig niet helemaal naar buiten. Maar goed, kan wel boven afknijpen. En dat is ook, spannende momenten.
1: Nightmare.
0: Als een vlucht, hè?
2: Ja. Nou, ik wil een artikel, dat was in de grootste krant van Nederland, zeggen ze. Maar dat vrouwen op social media claimen dat ze serieuze verwondingen op hebben gelopen door extreem wijde struikenbroek.
0: Ja, dat zagen ze niet aankomen natuurlijk. Je koopt zo'n broek en je denkt jezelf, tuurlijk, die kan ik gewoon aan. Maar je ziet verder niet dat hij over de grond heen sliert.
2: Ik heb dus een gebroken botje in mijn schouder, omdat ik ook door zo'n broek ben gestruikeld.
0: Ja. Door ook zo'n extreme struikelbroek?
2: Nou ja, het was niet extreem. Het was de broek die ik nu aan heb.
0: Ja.
2: Maar ik durf hem nog aan te doen. Ja. Maar ondertussen, ik ging met kopjes naar de keuken. En ik blijf in mijn hak, in mijn andere pijp hangen. En je gaat echt vol op je plaat gewoon.
0: Ja, nou,
2: en dan wil je, ik had dus dat ik op mijn elleboog terecht kwam. Dus daar zat de schaafwond, maar mijn hele arm is donkerblauw. En dan blijkt dus gewoon een botje in mijn schouder gebroken te hebben.
0: Oké, maar je had niet echt de officiële struikelbroek aan, maar gewoon een normale broek aan.
2: Een redelijk normale broek.
0: Gewoon een ja. Ik had het gelezen in de krant dat er steeds meer ontwerpers niet voor terugdeinzen om dingen te ontwerpen waar vrouwen toch redelijk moeten afzien. Corsetten die ze aan moeten trekken. Waar ze bijna in kunnen ademhalen.
2: Die kleine voetjes die helemaal
0: daar heb ik niks over gelezen. Daar heb ik niks over gelezen. Maar echt jurken waar ze dus die heel zwaar zijn. Ook waar ze bijna bloedheet in krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een of ander robotpak dat loodzwaar is. Waardoor je ook je lichaam in een bepaald soort vorm wordt gegoten. Maar goed, de struikelbroek is wel het bekendste. Die schijnt echt bijzonder te zijn. En je moet echt opletten hoe je loopt. Wijdbeens. En dat is heel charmant.
2: Ja,
0: en anders struikel je ogen je eigen broekspijp. Maar goed.
2: Maar het kan ook nog gebeuren met je fiets. Hè? Dat je, vroeger had je ook veel vaker dat die kettingkast niet goed was.
0: Laten we even teruggaan naar het begin. Wie beslist eigenlijk dat je zo'n broek koopt? Is dat die man? Zegt hij tegen je moet zo'n broek kopen?
1: Nee, toch? Volgens mij is het mode.
0: Volgens mij is het toch echt je eigen keuze als je zo'n broek koopt?
1: Maar dan wil ik mensen er niet over horen. Zeggen, dat is wat klagen. Je moet kopen. Zegt een man dat?
0: Ja.
1: Ik wil dat je dat koopt.
2: Ja. Nou, de grote mode dingen. Nou, het is meer die vrouw uit New York, hè, die dan de mode wel of niet goedkeurt. Ja. Van die film waar Meryl Streep dan die dame speelde. Van,
1: Devil Wears Prada?
2: Ja, wat? Devil Wears Prada. Die dame die... Ja? Die bepaalt het allemaal.
0: Oké, okay. Dus dan kan je dan ook zeggen, maar zo'n fabrikant kan je dan ook, als jij valt aansprakelijk zeggen van ja, ik kan gewoon niet lopen met die broek.
2: Nee,
0: oh, mevrouw, had je dat niet gezien dan? Ik vind het echt huilen omdat je zelf iets gedaan hebt. Sorry. Ja. Je ziet het toch. Ik kan me nog herinneren dat ik zeg bij een broekspijp aantrok in, de jaren 90. Woon ik in Amsterdam. Mm. En dat ik in het Vondelpark reed. En nou, ook een beetje stoerde met zijn wijbroekspijp. Maar ik had nog zo'n oude fiets.
2: Solbroek heette het.
0: Solbroek was dat, ja.
2: Oh ja.
0: En toen had je nog van die krenkspier. Van die krenkspier waar je trappers, zeg maar, mee vast worden gemaakt aan de trapas.
2: Ja, ja.
0: En daar bleef je ook aan vast in. Toen lag ik ook bijna in, in het Vondelpark.
1: Maar dan doe je toch zo'n klem om je broek? Of je broek in je sok?
0: Maar ga ik toch ook niet lopen klagen? Nou, stom hoor, die broekje. Ja. Jezus. Maar goed, nou, zover even een klaagzang hier over kledingstukken. Kijk uit wat je koopt.

0: Is dat je zelf zegt, there's something wrong in my head. Ja, ik had het niet gezegd hoor, maar het is jezelf opgevallen. Heel fijn. Nieuwe zingen van Baby Queen. Permanently obsessed. And there's something in wrong in my head. En we zitten nog even naar de foto's te kijken van ja, die aparte jurken die allerlei ontwerpers hebben gemaakt voor vrouwen. En een van die jurken die heeft Kim Kardashian aangetrokken. De borstenjurk. En daar zijn alleen de tepels zeg maar bedekt. Dan gaan mensen nog naar mijn borsten zitten kijken. Oh, dat had de ontwerper niet gezegd. Dat ze dat zouden doen. Zeg. En ook onder andere hier nog Zendaya. Die had een sculptuurjurk aan. En dat is echt zo strak in het middel. Daar word je ingesnoerd, zeg maar. Kan je bijna geen adem halen. En Maxima heeft zelfs ook nog een jurk aan gehad. Een elfenjurk. En die was ook redelijk zwaar.
1: Zal zij ook zijn gevallen?
0: Nee, niet. Ja, ze is gevallen voor Willem. Maar dat snappen wij allemaal. Ja. Verder ook Zendaya trok later ook nog in 2024 een wereldwijde aandacht. Trok ze wereldwijd aandacht met haar robotpak. Die was van Cherry Mugler. En daar zie je ook gewoon haar borsten door, ja, door een onzichtbare iets wat ze aandekt. En dat is ook heel zwaar. Nou ja, goed, ja, het zijn bizarre dingen allemaal die mensen aantrekken om aandacht te krijgen natuurlijk. Ja. Wat er pas geleden had ik er nog over. Dat heel vaak kom ik van die vrouwen tegen in zo'n billenbroek, weet je wel.
1: Dat is op je salsa les, volgens mij.
0: Die ook hebben ze soms ook van die billenbroeken aan.
1: Waar kom je er meer vrouwen tegen dan?
0: Wat?
1: Waar kom jij nog meer vrouwen tegen?
0: Op straat gewoon iets aan het hardlopen met zo'n billenbroek. En dan denk ik me, ik ga niet omkijken. Ik ga niet omkijken, weet je wel. Dat stelde ik tegen twee andere vrouwen bij de salsa. Die zeiden van, ja, maar die vrouwen vragen er gewoon om. Echt waar, joh. Dat is echt victimblaming, weet je wel. Dat is niet oké. Maar goed, ik zeg, ja, ik ga gewoon, dat is de vrouw niet meer aankijken. Ik ga mooie vrouwen gewoon niet meer aankijken. Dus die salsa vrouwen zeiden van, oh, vandaar dat je nu bij ons staat.
1: Nu weet ik het. Ik was van de week in de sportschool. En er zei een jongen van, oh, zegt hij, ik word helemaal gek als ik vrouwen in een string zie.
0: Ja.
1: En dan doe ik mijn ogen open. En dan ga ik kijken. Maar ik denk, ik zie helemaal geen string.
0: Oké.
1: Dan zit ik echt heel goed te kijken, maar waar word jij dan opgewonden van? Want ik zie niet dat hier vrouwen zijn die een string aan hebben. Hoe zie jij dat?
0: Oké, dat weet ik ook niet. Nou, ja, nee. Misschien waren die toevallig
2: dan ook niet. Ik denk dat Wilco het wel ziet.
1: Ja, zie jij dat?
2: Je hebt die hele dunne broek en als je aan een string aan hebt, zie je die billen gewoon veel duidelijker dan dat je een dichte onderbroek aan hebt.
0: Oké, nou goed. De vraag is, als vrouwen elkaar gaan aanspreken, zeggen, ja, maar dan vraag je erom. Dat vind ik toch niet helemaal oké eigenlijk, hè?
1: Nee. Zit dat lekker?
0: Ja.
2: Nee.
0: Daar gaat het helemaal niet om natuurlijk. Je moet er gewoon lekker uitzien.
2: Nou, je hebt twee gasten die op Instagram.
1: Ik ga met de verder.
2: Ja. Er zitten twee gasten op Instagram die zeggen, wij doen dingen die vrouwen altijd doen. En laten we dat ook eens doen. Die gingen het ook een string aan doen.
0: Ja.
2: En die hadden echt zo van, jezus, weet je wat is het? Dat zit dat raar. Dat vonden ze wel heel erg apart.
0: Ah. Ja, dat je denkt van dat je dat...
1: Oh, dus het zit niet lekker.
2: En in de Afrikaans heet dat een amperbroekje.
0: Oeh,
2: wist je
0: een
2: dat?
0: Een amperbroekje.
2: Ja.
0: Zeker. Nou, nog andere belangrijke berichten waar we ons mensen mee kunnen verblijden? Of
1: nou, het gaat niet over broeken en over wat dan ook. Maar het gaat over de bruidsvlucht van de mier. Je hebt nu de warmte en heb je van die vliegende mieren. Maar je hoeft zeker niet naar de gif of wat dan ook
0: te grijpen.
1: Want het is, die vliegende mieren zijn maar van tijdelijke duur.
0: Oké.
2: Okay. Ja, heel kort.
0: Ja, oké.
2: Okay. Heeft het te maken met hegen en broeien? Die mag varen met de koningin.
1: Ja.
2: Toch?
0: Oké. Nou, dat is over even dierennieuws. Gaan we even naar een Nederlandse band. Of een Nederlandse vrouw die muziek maakt. Dat vroeger Judith. Dit is weer een nieuwe Judith die opgestaan is. Die haar naam gewoon kort houdt. Judith. Om verwarring te voorkomen, denk ik dan.

0: Wie niet? Wie houdt er niet van om lekker die liefde verliefd te zijn? Liefde in je buik te voelen. Judith. De nieuwe single. I love to be in love. Zeker mooie teksten. En nou goed, de vraag is natuurlijk wat er nou precies gebeurd is in Berlijn. Daar wordt een vrouw gegijzeld. En alle hulptroepen staan daar om het gebouw heen verzameld. En, ja,
1: in een supermarkt.
0: Ja, de supermarkt is het. Ja. En het is niet helemaal duidelijk. Ja, wil die man met die vrouw trouwen? En die vrouw wil gewoon niet. Is dat het? Zit er zo'n liefdeverhaal achter? Of is het toch iets anders?
1: Ja,
0: het
1: gaat echt om
0: één vrouw. Hè? Eén man en één vrouw. Die, nou ja, dus ik ben nieuwsgierig wat eruit vandaan komt. Of het echt om losgeld gaat. Om toch relationele motieven zou het nog kunnen. Goed. Dat lezen we allemaal zo.
1: Ja, vorige week nam het aantal kinderen toe die krentenbaard ontwikkelen.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat schijnt niet zo, alarmerend te zijn. Dat komt doordat mensen in de zomer meer zomerkleding dragen. Zou je denken, is toch goed?
0: Ja.
1: Maar oké. Okay. En dichter bij elkaar zitten.
2: Het is besmettelijk waar, ja.
0: Maar goed, wat is het gevolg van krentenbaard? Je krijgt heel veel pukkeltjes.
1: Ja? Ja, je krijgt er rondom je mond wat korstjes en het ziet er een beetje raar uit. Ga je niet naar buiten, zou ik denken.
0: En is er ook een vaccinatie voor?
1: Nee, het is een virus.
0: Een virus, maar goed, het is vooral onder kinderen, toch?
1: Ja, ja.
0: Of kunnen ouderen ook krentenbaard krijgen?
1: Nou, dat vraag ik me dus af. Want ik kreeg op latere leeftijd, ik was 21, dat ik waterpokken kreeg. En daarvoor had ik als kind zijnde nooit waterpokken gehad. Dus je krijgt het toch. Dus zal je ook iets van een virus bij je kunnen dragen?
2: Ja.
0: Oké. Nou, gewoon sommige ziektes.
2: Opzoeken.
0: Ja, precies. Dat hadden we van tevoren even moeten
1: doen. Dokter.nl.
0: Kunnen informeren. Goed. Nou, dingen die altijd tot de verbeelding spreken. Is natuurlijk de UFO. Althans, ik ben daar zelf altijd door gebiologeerd. Ik heb er ooit eens op zitten kijken. En dan krijg je natuurlijk altijd weer de filmpjes. Nou goed, Pentagon heeft voorbijgaande maanden 3 maal geheime UFO-files openbaar gemaakt. En hoewel de smoke gun nog ontbreekt, zijn er daarin toch wel aanwijzingen van hele mysterieuze dingen. Dingen die sinds kort zijn er UFO's die uit het water vandaan komen. En het zijn niet echt zomaar rondebielen die allerlei meldingen maken. Het zijn vaak al officieren die ook bij het leger werken en die met beelden komen die ze niet kunnen bevatten wat het is. En dan is natuurlijk altijd de vraag toch, is de regering geheime toestellen aan het uittesten? Of is het gewoon echt iets wat je niet kan verklaren, weet je wel? Nou goed, ze willen daar steeds transparanter in zijn. Maar goed, ze zijn nog steeds op zoek. En er komen echt afgelopen tijd zijn er echt heel veel beelden tevoorschijn komen. En ik hou ze altijd een beetje in de gaten. Het zijn soms onverklaarbare dingen. Soms zou je kunnen denken, het is gewoon een ballon die een beetje meewaait met de wind. Zou kunnen. Mm-hmm. Maar sommige dingen zijn wel bizar. Alleen, ja, je hebt natuurlijk tegenwoordig AI. En ja, je kan tegenwoordig heel veel dingen namaken. Dus wanneer is de echte smoking gun gevonden? Ik weet het niet. Het is al een tijdje geleden is er ook de video op de markt geweest. Het voorschijn gekomen van Skinny Bob. En Skinny Bob is een buitenaards wezen met een heel groot hoofd. En die ogen daarvan gaan ook bewegen. En hij beweegt ook een beetje. Hij ziet eruit als een alien die we allemaal kennen. Weet je wel. Denk je, oké, ze hebben weer zo'n alien gemaakt. Maar dit is toch wel een een heel bijzonder video. En Skinny Bob, je moet er eens op googelen. Het is een bijzonder verhaal. En sommige mensen zeggen, maar, dit is echt zo grappig in elkaar geknutseld. Het is een gast die ook van die videoclips maakt van dat en dat. Tool heeft bijvoorbeeld ook videoclips. En die zijn ook heel vaag. En dit is ook zo'n vaag videoclipje. Maar goed, anderen zeggen, nee, het is echt. Dus, nou, goed.
2: Ik heb nog een kleine aanvulling erop. Want ik ben pas geleden geweest naar de film Disclosure Day.
1: Oh,
2: en daar komen dus ook aliens ervoor. Ik vond het erg leuk. Hij draait nu ook in Zandvoort trouwens, zag ik. En hij is gemaakt door Steven Spielberg. Dus daar moet er wel iets buiten Azië voorkomen natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar tot het einde bleef je echt wel op het puntje van je stoel zitten. Dus dat vond ik wel heel leuk.
0: Nou goed, als je helemaal in die sferen bent, kan je meteen doorpakken.
1: Geloof jij in UFO's?
0: Nou, ik vind dit is wel. Het spreekt wel tot de verbeelding, maar sommige dingen kunnen ook wel verklaard worden. En ik zie sommige verklaringen over die gewoon uitgelegd zijn van, nou ja, maar dat is een ballon. Dat is een ballon die, ja, wat zeggen ze dat? Het is koud, weet je wel. Ja. Hij gaat een hoge snelheid, ja, maar hij wordt door de wind meegenomen, zegt er iemand anders. Sommige dingen kan je echt niet verklaren. Hè? Die komen voorbij schieten, maar dan nog moet je het eigenlijk eerst de hand moet je het hebben. En ja, vaak zie je het op internet en je denkt van, ja, maar dit kan natuurlijk ook mooi in elkaar geknutseld zijn. Ik bedoel, tegenwoordig heb je er allerlei tools voor.
2: AI kan je helemaal los, hè?
0: Maar goed, er zijn natuurlijk wel heel veel aanwijzingen die toch niet verklaard kunnen worden. Dat je denkt, ja, dit is wel bijzonder wat hier
1: en,
0: gebeurt.
1: En waarom, of niet waarom, het verbaast mij of valt mij dan vaak op dat het niet in Europa is. Tot op heden, maar al vaak Amerika. Wat is dat dan?
0: Nou, in Engeland zijn ook heel veel dingen geweest. En je hebt een golf geweest in de jaren 70 hier in Nederland. En daar zijn echt wel tientallen tot 100 mensen hebben wel

0: dingen gezien. Ja. Dus daar is echt een golf. Ik ben de dorp even vergeten, maar daar kwamen heel veel dingen vandaan. En of dat mensen er allemaal ingebeld hebben, omdat één iemand wat gezien heeft en de andere het ook hebben gezien. En dat ze gek is ontstaan. Mm. Maar dat kwam echt wel voor. In België zijn ook heel veel sightings.
1: Het komt ook een beetje door dat je soms, dat is dan hoger, die satellieten die dan om de aarde heen gaan. En
0: ja, oké. Okay,
1: binnenkort gaan er nog veel meer bij komen.
0: Dus maar dat zijn echt constante bewegingen die om de aarde heen gaan. Maar dit zijn soms echt bewegingen die zo in één keer alle kanten op vliegen.
1: Ik heb ook geen idee hoe lang een satelliet erover doet om een rondje te maken. Hoe hard ze gaan.
0: Dat weet ik ook. Maar dat is een constante beweging. En echt die andere dingen zijn wel heel anders, hoor, als je dat ziet.
1: Grappig, hè?
0: Goed, zover even over UFO's, dames en heren. Zeker. Bridget Calls Me Baby is een band. Ik vind het echt zo lekker jaren 80 klinken. You can get the sun out of the sky.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Tech-gigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
3: Dit is echt niet normaal.
4: Nee, dat snap ik allemaal wel.
5: Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij ZFM.
4: Zeker. Toebak leeft weer uit het tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks gaan we het erover hebben.
6: This land.
4: Jazeker.
6: Is mine.
4: We hebben er gewoon recht op, dat land.
6: God gave.
4: Zeker, daar gaan we het over hebben. En onder andere ook, wat gebeurde daar nou?
7: The sound hits first. A low, tearing roar that slams through canvas and glass.
4: Het is bizar als je dat ziet. Nou, het is echt ongelooflijk wat er gebeurt op een campingsite daar in Spanje. En onder andere is er iemand jarig, of zou jarig zijn geweest.
8: Premier de Jong, die schraapt zijn keel en schikt zijn halve bril.
4: Och, vreselijke zanger. Was dat echt makkelijk. Je moest er van houden van deze man met al zijn woordspelingtjes. Maar goed, tweede geld zit eruit, het programma. Tijd voor muziek. Foster the People. Is dat een lekker band? Lijkt het wel op. Call it what you want.

0: Ja, noem het wat je maar wil, hoor. Pak mij niet aan. Ik vind het gewoon liefde. Zo is het. Muziek van Foster the People and Call It What You Want. Is de zaterdagmorgen. Even een 9 uur en jawel.
1: Een kijkje in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Zeker 1947. En daar hoort dit natuurlijk eigenlijk bij. This land is mine. Ja, Exodus 1947. Vernoemd naar een bijbelboek. Kapitein, wat was het ook weer? Ike Arnorswijk, ik kan het niet uitspreken. Goed, die gaat eigenlijk met bijna 5000 passagiers vertrekt hij uit Frankrijk en hij wil naar Palestina. En daar wil hij de Joodse mensen naartoe brengen. Dat mag eigenlijk niet zomaar, dat zijn illegaal. Dus uiteindelijk worden ze gevolgd door twee oorlogsschepen en een schip van de geheime dienst. En die proberen op open water proberen het schip tegen te houden. Uiteindelijk is dat een 4 uur durende strijd, waar het ook al 3 bemanningsleden bij de dood vinden. Alles wordt een slag van gedaan op de boordradio. En dat hoor je dan weer op de radio. Hoor je dan in Palestina, hoor je dat op de radio. Uiteindelijk komen ze toch aan, worden ze nog een tijdje gegijzeld. Op dat schip mogen ze er niet vanaf. Nou ja, goed, dat is een hele drama. Uiteindelijk zijn er nog 75 mensen uitgeput, van boord gehaald. Nou, dat is heel iets bizars. De Britten willen eigenlijk niet dat Joodse mensen illegaal daar naartoe gaan. Wil dat tegenhouden. En uiteindelijk lukt dat niet. En nou, goed, daarvoor deze tekst ook.
3: Je ziet
0: wat
3: er van gekomen is.
0: Ja, je ziet er wat van gekomen is. Vandaar dat ik toch zeg, this land is our land. Dit is niet helemaal waar. En uiteindelijk is daar een film van gekomen.
4: After being intercepted by the Navy, the illegal immigrant ship Exodus 1947 entered Haifa Harbor under escort. As the President Warfield, the vessel had done good war service. But now she had on board some 5,000 Jews.
0: Er is daar een film over gemaakt en Paul Newman heeft daarin gespeeld. Uiteindelijk kregen nog regisseur en andere medewerker van die film kreeg nog ruzie. Want ze hadden de Arabieren wel heel negatief afgebeeld. Dus daar wilden ze wat tegen doen. Goed, dat was 1947. Vertel, wat nog meer?
3: Ja, de gebroeders Lumière, die maken hun eerste vlucht. En de,
0: vlucht? Nee, is film.
3: Film. Vertoon de eerste film. Ik doe het helemaal fout. Ja. Ja. Maar ze waren Franse zakenlieden en filmpioniers. En ze hadden de cinematograaf hadden ze uitgevonden. Ze wilden het eerste projectieapparaat. En ze waren echt de grondleggers. Dus Louis Lumière wordt ook wel de vader van de cinema genoemd.
0: Ja, ja.
3: Grappig, hè?
0: Ze hebben zeg maar, de eerste film, dat was een trein die zeg maar, een station binnenkwam. Ik heb de film even zitten kijken. Het ziet er heel grappig uit. En mensen in die bioscoop, die het voor het eerst zagen, want dit was eerst voor wetenschappers, later hebben ze het ook voor meer mensen laten zien, die schrokken altijd een beetje van, oh, komt die trein echt uit, uit van het doek af?
5: Ja, is dat dan een doof, stomme film?
0: Ja, ja, ja. Vandaar dit muziekje. Dit is de muziek die er een beetje onder liet horen altijd. Uiteindelijk hebben ze zeg maar, ze hebben het maar een paar jaar gedaan. Ze hebben heel veel films opgenomen. Ook mensen die zeg maar uit een schuur vandaan kwamen, waar ze aan het werk waren geweest. Mm-hmm. Bij een industrie. En uiteindelijk hebben ze de rug toegekeerd aan deze filmindustrie. Ze zagen er geen toekomst in. Uiteindelijk hebben ze zich helemaal toegelegd op kleurenfotografie. En dat is ook nog wel bijzonder. In 1903 kregen ze patent op het proces van zo'n autochroom. Lumière, dat was dan zeg maar hun manier van kleurenfoto's maken. Heel bijzonder hoor, want dat is een heel romantisch beeld wat ze dan maken eigenlijk met die kleurenfotografie. Goed, wat nog meer?
5: Ja, vandaag de Nederlandse enige rock'n'roll man Herman Brood pleegt zelfmoord.
0: Ja, zeker.
5: Na een jarenlange drugs- en alcoholmisbruik in zijn lichaam. Afkikken heeft geen zin en bij tijd is Herman incontinent en loopt hij onophoudelijk te rillen. En Herman heeft dus van zichzelf van het leven beroofd. Dat is in het Hilton Hotel. Zeg ik dat goed?
0: Ja, Hilton Hotel.
5: Hilton Hotel. Ja. Wat, het nummer Checking Out beschrijft over de blazer Fats Domino. En dat brengt Herman zelf op 11 juli in praktijk. Herman springt van het Amsterdamse naar Hilton. En in zijn zak wordt een briefje gevonden met de tekst. Maak er een mooi feest van.
0: Ja, zeker. Nou, bizar. Dat hebben ze ook gedaan. En Herman Brood, die, waarschijnlijk heeft hij het zelf aangevraagd. Hij wilde op zijn afscheid, Hans Steeuwen wil die zeg maar een toespraak laten maken. Nou, een klein stukje daarvan.
6: Een zanger, songwriter, beeldenkunstenaar, dichter, mediakunstenaar, levenskunstenaar, levensgenieter, filosoof, junk. Maar genoeg over mij. We zijn hier natuurlijk voor Herman Brood. Dat is hij. Ja, ze noemden Herman de enige echte rock'n'roll artiest van Nederland. Maar ik vind toch dat we dan Peter Koelewijn groot onrecht aandoen. En ik denk ook dat we Herman's laatste actie ook zouden kunnen interpreteren als een knipoog naar Peter Koelewijn's grootste hit.
0: Het ging heel ver. Het ging nog veel verder. Ik heb een klein stukje uitgeknipt, maar het was wel bizar. Je zag ook dat Hans Theo best wel zenuwachtig was. Hij had een briefje bij zich. En dat bewoog de hele tijd. Zo van, oh, ik vind het toch wel spannend om te doen gewoon. Maar hij was echt snoeihard. En ik denk dat Herman Brood het ook wel gewaardeerd had natuurlijk om dit te doen. Ja goed, en echt een heel mooi moment was van Herman Brood natuurlijk bij Villa Velderhof.
7: Zo, dan zit je lekker in het zon. Zal ik eens even jouw rug goed schoonwassen?
8: Ja, je hebt wel een beurt nodig.
7: Je bent wel goed verbrand.
8: Ik laat niks merken.
7: Je laat een sushi.
0: Het was zo ontwapend om dit te zien gewoon. Je moet er maar eens terugkijken. En dan krijgen ze het over geloof. En dan vraagt Boshart ook van... bid je dan wel eens? Hij zegt, nee, ik bid nooit. Ik geloof er niet in. Ik geloof alleen in dingen die ik vast kan houden. Dat was wel mooi. Oh. Nou goed, dat ging over Herman Brood in... was het ook 2001?
5: Ja, dat is natuurlijk ook wat leuker ervan. Want zoals de Twin Towers en dan met Herman Brood... Er zijn altijd die momenten, daar blijf je altijd bij. Dan weet jij ook waar je was op dat moment.
3: Weet je dat nog?
0: Ja, nee, Herman Brood had ik dat niet trouwens.
5: Nee? Okay.
0: Nee. Klopt, ik woonde toen nog wel in Amsterdam trouwens. Ja, zeker. Okay. Wat nog meer?
3: Nou, in 1975 ontdekken Chinese archeologen in Xi'an... Het Terracotta-leger.
5: Ja.
3: Een grote begraafplaats met 6000 kleine beelden. Nee, niet klein. Ze waren helemaal niet klein. Maar kleine beelden van strijders uit 221 voor Christus. En die beelden worden toch vaak gebruikt. Ook in Christusfilms. Ook van de mummie en dat soort dingen. Ook.
0: Oh ja, natuurlijk.
3: Ik vind het wel indrukwekkend.
0: Ander drama is toch wel in 1978.
9: It is July 11th, 1978. On Spain's Mediterranean coast, near Alcanar. South of San Carles de la Rapita. The national road N340 runs tight along the shore. The Los Alfaques campground sits wedged between that road and the sea, separated by a low wall.
0: Goed, vlak bij deze camping stopt dus een vrachtwagen vol met gas en daar zit 25 ton propane in. Dat is vloeibaar gas, is zwaar. Dat gaat ook naar de grond als het loskomt en er mag eigenlijk maar 19 ton in. Dan mag 19 ton toegestaan. Dus er is 6 ton te veel in die gaswagen. Uiteindelijk raakt hij een muur. Hij raakt open. De gas loopt eruit. Het loopt over de camping heen. Omdat het zwaar is, gaat het niet omhoog. Maar kruipt het over de camping heen.
3: Het vervliegt gewoon niet.
0: Het vervliegt niet, nee. En uiteindelijk komt hij daar een vuurtje tegen. Je begrijpt wel, er komt een steekvlam. En uiteindelijk komt dat terug bij de tankwagen. Die explodeert. Er is een explosie van ongeveer 100 meter doorsnee.
3: Oh,
0: dat is echt bizar. Daar komen wij weer ruim 200 mensen bij om het leven. Die worden gewoon verbrand. Het is gewoon heftig als je de beelden terugziet. Mensen die zelfs op de zee aan het dobberen zijn op een matje, die worden daar verbrand. En het is ongelooflijk wat daar gebeurd is. Mensen zeggen maar aan de ene kant, want de vrachtwagen blokkeert daar ook de weg. Aan de ene kant van de vrachtwagen moeten naar het ene ziekenhuis en de andere naar een ander ziekenhuis. Nou ja, goed, zelfs ook appartementen boven een restaurant aan die weg zijn slachtoffer. Het is een bizar iets. Als je die beelden terugkijkt, nou, je gelooft je ogen gewoon niet. Je denkt dat het meer een...
3: Inferno, hè?
0: Het is echt een inferno geweest.
3: Ja,
0: Nog iets leuks om af te sluiten?
5: Ja, nou wel, ja, inderdaad leuk om af te sluiten. Want in 2010 was het wereldkampioen voetbal in Zuid-Afrika. En daar verliest Ajax ook.
3: Oh.
5: Geen Ajax, maar dan verliest het Nederlandse voetbalteam ook tegen Spanje. Dus, nou ja, niks
3: nieuws. Ik heb nog eentje, want wij zijn natuurlijk ambtenaren, Marco en ik. En in Nederland wordt in 1919 een wet opgesteld waarin de 8 uur gewerkdag en een vrije zondag worden vastgelegd.
0: Okay.
3: Dus toen had je nog wel de 48 uur gewerkweek, hè, zes dagen werken. Van
0: ja, zaterdagochtend werd vaak ook nog wel, ging ook naar school.
3: Ja.
0: Dus in 1919 al. Dus goed, uiteindelijk.
3: Ruim een eeuw.
0: Bijna een eeuw. Ja, ruim een eeuw, ja, zeker. Goed, straks de verjaardag.

0: Bijzondere muziek van Personal Trainers, de Nederlandse band Mumping Around Human Asshole. Sorry? Ja, dat is het nieuwste
1: leeftijd.
0: Human Asshole, goed. Ja, waar staan de mensheid? Dat is zo duidelijk. Goed, het is tijd voor de verjaardagen wel.
1: Jee, jee, jee.
0: Sorry, wat zegt hij nou precies? Oh, zeg, dat was niet helemaal compleet. Goed, we kijken even naar de verjaardagen. Een van de verjaardagen die we hebben is Yul Brynner. En Yul Brynner was een acteur. Je kent hem wel, het was die gast die kaal. En hij is onder andere heeft hij de koning van Siam gespeeld in The King and I. Hij was ook fotograaf. Hij heeft onder andere gespeeld in Westworld. Ook The Magnificent Seven. Het grappige in Westworld, die kwam later. Dus in de jaren 80 kwam die uit. Dus trok hij dezelfde kleren uit als in The Magnificent Seven. Dat was een Wild West film, zeg maar. Hij overleed in 1985. Toen was hij 65. En het grappige is, Westworld, dat was ik zelf van onder indruk. Dat ging over een amusement park. En daar kon je zeg maar in de Westworld plaatsnemen. En dan kon je dus met cowboys kon je schieten. En de gasten konden de robots neerschieten. Maar de robots konden de gasten niet neerschieten. En onder andere komt ze dan in een bar. En er staat Yul Brynner. Is dan zo'n robot, hoe noem je dat? Cowboy. En die daagt dan zeg maar een gast uit.
2: Your move.
0: En dat is het geluid van de computer natuurlijk. En dan wordt hij neergeschoten door de gast. Maar goed, uiteindelijk, zeg maar, komt deze Yul Brynner als robot cowboy weer terug in het spel natuurlijk. En dan hebben ze, zeg maar, op achtergrond hebben ze eigenlijk al in de gaten dat het niet helemaal goed werkt.
3: They're not responding. Should we cut the main power grid, sir? It'll kill the life.
4: Shut it all down. Shut it all down.
2: Hold it.
5: Oh, come on, not now. Not you again. Your move.
6: I'm shot.
0: En dan wordt de gast wel neergeschoten. I'm en dit shot. Is een duidelijk voorbeeld van hoe zou het bij ons in de toekomst gaan. Want we zijn het ook bezig met het AI en al die robots gaan steeds sneller. En je ziet overal van die poppen die alles zelf kunnen doen. En beveiligingsambtenaren. Dus waar gaan we naartoe? Dit is een duidelijk voorbeeld uit de jaren 80 al. Dat we straks robots krijgen die beslissingen gaan nemen waar wij geen controle meer over hebben. Nou goed, als je het interessant vindt. Westworld, dat was een film waar Yul Brynner in speelde. Wat hij nog vlak voor zijn dood heeft gedaan, heeft hij een spotje opgenomen. En dat ging over smoken, over roken.
7: Ladies and gentlemen. Hey. The late Yul Brynner.
8: I really wanted to make a commercial when I discovered that I was that sick and my time was so limited. I wanted to make that commercial that says simply, now that I'm gone, I tell you, don't smoke. Whatever you do, just don't smoke.
0: Precies. Echt, wat maakt niet uit wat je doet, ga niet roken. Dus dat was zijn boodschap in 1985 al. Goed, wie is er nog meerjarig?
1: Ja, vandaag is ook de geboortedag van Seth Gaikema. Die was in 1939 geboren en hij is inmiddels overleden. Hij is 85 geworden. Maar hij was zeer bekend ook van de staatsloterij. Ja. Van de Oudejaarsshow 1969. Maar hij heeft dus ook, dat vind ik ook wel leuk om te zien, hij heeft dus heel veel musicals vertaald naar het Nederlands. Zoals ook My Fair Lady, Les Miserables, The Phantom of the Opera.
0: Goed.
1: Nou, ik vind het wel heel knap.
0: Ja, nou goed, ja, sommige mensen vonden het een beetje oudbollig met al die versprekingen, al die woorden, dingetjes. Ik denk dat het vlog geweest. Goed, in 1969 kwam dus die oudejaarsshow en daar was dit de grote hit van.
9: Wat de spreker is die man, wat de spreker.
0: Er was Jan Buskus op bezoek en Johan Cruijff. En dit was de strekking van het verhaal. Dan allerlei verhalen en dat was eigenlijk een hit. Uiteindelijk, ja, Seth Gaikema had natuurlijk ook altijd van die liedjes.
10: Premier de Jong die schraapt zijn keel en schikt zijn halve bril. Je weet al voor het grootste deel.
0: Het was altijd een beetje
1: oudbollig.
0: Oudbollig was het al.
1: Dat is het juiste woord.
0: Koef Noen had er altijd weer een leuke parodie op gemaakt.
11: Dat typisch Hollands vingertje, daar gaat het weer omhoog. Met een parmantig slingertje onderstreept het betoog. Dat typisch Hollands vingertje. Wat
0: nou, je begrijpt wel welk vingertje dat is natuurlijk. Dat de middelvinger, daar gaat het over. Goed, het ging over Seth Gaikema, maar hij overleed in 2014. Toen was hij 75, man.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, vandaag eigenlijk jarig, maar helaas van de week ook overleden, Marianne Berk.
0: Ja.
1: Ze is Nederlandse actrice. En op haar 18e wordt ze verpleegster. En een paar jaar later wordt ze toegelaten tot de toneelschool. Nou, ze is veel bekend van al haar romans die ze heeft geschreven. Maar wist jullie ook dat zij de 66 tellende serie afleveringen van Vrouwenvleugel heeft geschreven? Ja, ze heeft zelf een klein rolletje erin gespeeld.
0: Oké. Nou,
1: leuk, hè?
0: Ja. Goed, wie nog meerjarige Suzanne Veka wordt vandaag 67. En Luca. Suzanne Veka is natuurlijk bekend van onder andere Marlena on the Wall. Het grappige, ik werd eigenlijk gegrepen door de andere plaat, Luca. En ik had eigenlijk nooit op de tekst gelet waar het nou precies over ging. En het gaat dus over geweld tegen kinderen. En zij beschrijft dus eigenlijk als kind zijn. Ik dacht eerst dat het over relatiegeweld ging. Dat zij als vrouw dat heeft meegemaakt. Maar het gaat vanuit een kind die zeg maar een ander kind ziet. En niet wil zeggen hoe het met haar gaat. Nou, ik vond het een zeer aangrijpend stukje muziek eigenlijk wel. Na al die jaren heb ik er al anders naar zitten kijken. Ik vond het zelf wel bijzonder. Suzanne Veka wordt vandaag 67. Goed, vertel me nog meer.
1: Vandaag is ook Mel Appleby jarig.
2: Hey.
1: Die werd op 11 juli 1966 geboren. En samen met haar zus Kim heeft zij in de jaren 80 veel succes. En het nummer ook It's the Weekend. En Showing Out. Showing Out. Dus is misschien wel de Jolande keuze.
2: Een van die meiden is toch overleden?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Staat, Mel Appleby verloor op 18 januari 1990 haar strijd tegen kanker.
0: Ja. Ja. Ja, dat is al een tijdje geleden, hoor.
1: Ja. Hallo, nou, 36 jaar geleden gewoon.
2: En wie er ook vandaag jarig is en 77 jaar wordt, is Robert Paul. Ja. Vinden jullie de beste man? Hij is bekend als imitator van, bekende Nederlanders. En vanaf de jaren 80 brengt Robert regelmatig nieuwe theaterprogramma's. En aanvankelijk ligt de nadruk op sterke imitaties, liedjes. En het grootste succes is toch met Het kan vriezen, het kan dooien. En daarmee imiteert hij bekende Nederlanders als Connie van der Bosch, Jan Pelleboer en Lee Towers.
0: Ja,
2: inmiddels is hij gestopt als entertainer. Wat hij nu doet.
0: Hoe oud is hij geworden?
2: Hij is vandaag 77.
0: Oeh, dat valt op zo'n dorp. Goed, vandaag, ze is overleden in 2020, was ze 69. Die kennen haar natuurlijk van The Pointer Sisters. Met al die grote hit die ze hadden. Yes. Later is ze solo gegaan, in 1978 is ze solo platen gemaakt. Even nu solo platen als dit. Bonnie Pointer. Er waren vroeger vier Pointer Sisters. Later zijn er drie overgebleven. Ze zijn nog steeds actief. Steeds meer Pointers die zijn overleden. Bonnie Pointer dus ook al. En uiteindelijk, dit is een hit. Maar het grappige is, er zat een grotere hit met dit. Your Touch. Het grappige, ik zat hiernaar te luisteren. En als je goed naar de muziek luistert, hoor je Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, hoor je op de achtergrond. Daar schijnt het een klein beetje op gebaseerd te zijn. Dus dat is wel leuk om te weten. Goed, ze is erg graag gezien een gast geweest bij Amerikaanse gay parades. En mooi, mooi. Iets gemaakt. Goed.
1: De Nederlandse keuze staat gewoon klaar.
0: Staat al klaar? Ja. Nou, laten we meteen maar de Nederlandse keuze doen dan.
1: Even zingen met Mel en Kim.

0: Ja, die landenkeuze deze week. Kent Fresh The Weeknd.
1: Showing out.
0: Ja, zeker. Dit weekend is helemaal uitsloven. Gewoon 86, hè. Het is gewoon 40 jaar geleden.
2: 40 jaar geleden was het een enorme hit. Ah. En hij blijft leuk.
1: 40 jaar geleden.
0: Dat is echt wat je... Ja, het is gewoon belachelijk. Gewoon 40 jaar geleden, toch? Dat voelt als gisteren.
2: We zijn wel oud.
0: Ja, goed. Dus in de tijd dat ik nog met net DCQ was... en dacht dat ik de hele wereld zou gaan veroveren. Nou, kijk wat er van gekomen is. Jezus, Mina. Wat een teleurstellend altijd weer. Maar goed, je hebt op andere gebieden natuurlijk veel meer voor elkaar bereikt. Toch?
2: Jawel.
0: Jawel, zeker.
2: Tuurlijk hebben we van alles bereikt. We hebben kinderen gekregen en zo.
0: Oh ja, precies. Je bent allemaal sterfelijk geworden in ieder geval. Dat is wel zo. Ja, nee, je hebt gelijk. Ja, stel je voor dat je geen kinderen had gekregen. Nou goed, maakt niet uit. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Eerste joppie is aangekomen in de Watstraat. Dinsdagochtend. En ja, goed, het is voor een nieuwe jongere ontmoetingsplek. Daar staat joppie voor. Job voor. En ja, we hadden wel wat voeten in de aarde. Dat is een voet in de aarde. Maar goed, op de hoek van de Watstraat en de Gravenzandestraat, daar is hij geplaatst. En ja, de vrachtwagen kwam vast te zitten in het Mullerzand. Het heeft urenlang geduurd voordat deze vrachtwagen loskwam. En uiteindelijk konden ze hem daar plaatsen. En nou goed, hij wordt binnenkort officieel in gebruik genomen. Daar komt natuurlijk iedereen mee uitgenodigd. Pluspunt, jongerenwerk, de burgemeester. Ach goed, en dan komt
2: je
0: de volgende.
2: Je moet even zeggen waar de Watstraat is. Dat weet jij niet, hè?
0: Wat?
2: Wat? Nou, die straat die zegt, je hebt ook de Remise en dan heb je de Voltastraat. En dan heb je daar achter is de Watstraat.
0: Oké, nou goed. Mensen die niet dus in Zandvoort zitten, die zullen het denken boeien.
2: Ja, diegenen die in het dorp wonen, die moeten ergens een stukje lopen dan. Maar ze hebben tegenwoordig allemaal vetbikes.
0: Ja, precies. Natuurlijk. Lopen. Lopen is zo goed.
2: Wie loopt er nou nog?
0: Zeker lopen. En dat is echt zo leuk als vetbikers lekker band hebben. Dat is echt zo gênant. Ja, man. Dus dan kan je wel lekker vapen, maar je moet nog steeds lopen. Hè? Goed. In het zuid komt ook nog een joppie. Job, bij het overloopterrein naast de P. Op parkeerplaats de P. Maar goed, dat was ergens in september.
2: Oh, oké. Okay.
0: Vertel, nog meer.
2: Wethouder Wiegmans die is van de week aanwezig geweest... bij de plaatsing van de nieuwe dynamische parkeerborden. En op deze digitale borden zien ze bezoekers direct... hoeveel parkeerplaatsen er per locatie beschikbaar zijn. En zo kunnen ze meteen naar een parkeerterrein rijden waar nog plek is. En die Wiegmans die zegt ook al... met de komst van deze borden zorgen we ervoor... dat de bezoekers sneller en makkelijker een parkeerplek vinden... en voorkomen we zoekverkeer in de woonwijken. Dus ze zijn bijna helemaal klaar. En ga maar lekker parkeren hier dan.
0: Ja.
2: Lekker dokken.
0: Jazeker, dat is zeker dokken. Nou, nog meer dingen die in Zandvoort spelen?
1: Ja, gedurende de eerste twee weekenden van juni... hebben zo'n 3000 mensen de gratis strandbus... tussen Hoofddorp en Zandvoort
0: gepakt. Is die al gereden?
1: Gepakt. Ja, ja, die bus die rijdt dan als proef 10 weekenden... tussen Vijfhuizen en Zandvoort. En nou ja, de provincie wil aangemeten of de strandbus... een goed alternatief is voor de auto. Dus je kan je auto gratis parkeren... daarbij het Expo Greater Amsterdam... in Vijfhuizen. En nou ja, je mag gratis instappen, maar je moet wel in- en uitchecken met je kaart.
0: Oké, nou goed. Ja. Balans in begrazing is nodig. Hebben ze onderzocht. 5 jaar lang hebben ze onderzoek gedaan naar de invloed van begrazing in de Amsterdamse waterleiding Duinengebied en Nationaal Kermen Zuidpark. Hebben ze gekeken, grote grazen als damherten en runderen en paarden. Het is toch noodzakelijk om alles een beetje in balans te houden. Als het weinig wordt gegraasd, dus wordt geknaagd aan al dat gras, dan krijgen ze de overhand. En nou ja, goed, en als weer te veel graast, wordt weer te weinig. Nou ja, goed, het moet goed in balans zijn. En het schijnt dat in waterleiding Duinengebied moesten er nog wel een beetje bijstellen. En daarentegen in het park Zuiden-Kennemerland is de begrazing beter verdeeld.
2: Goede snoeiapparaten, die beesten.
0: Dus zo is het. Ja, en er moet ook wel wat achterblijven. Want uiteindelijk moeten het insecten en bijen, zeg maar, en hobbels, en zweefvliegen. Die moeten zeg maar wel iets hebben om daarop te nestelen. Goed, nog één ding.
2: Ja, in ons dorp is het zomerse race-spectakel wat je niet kunt missen op het circuit. En 7 spectaculaire raceklassen uit heel Europa zorgen voor een weekend vol actie, snelheid en sensatie. En niet alleen op de baan spatten adrenaline eraf. Naast het circuit ook allemaal zomerse gezelligheid met activiteiten en bezienswaardigheden voor jong en oud. Dus ga gewoon even kijken naar het circuit. En ik zie hier wel meer informatie over tickets. Ik heb geen idee hoeveel het kost. Ik zie dat kinderen... Vrijdag is het gratis allemaal.
0: Oh ja,
2: leuk. Donderdag, maar ja, dat is al voorbij. Maar vandaag zijn de kinderen tot 12 jaar gratis. Alleen de volwassenen betaalt een tientje. Nou, is goed te doen. En op zondag ook.
0: Oké, maar het parkeer is wel 18 euro.
2: Ja, maar je gaat gewoon lopen.
0: Natuurlijk, je gaat er lopen heen.
2: En daarnaast kan je dan nog even... Na dit feest kan je misschien... Of voor dit feest even gaan krijten op de boulevard. Want we hebben vorige week Donna Corbani
0: gezien. Ja, klopt. Ja, gezegd.
2: Of we nog even langskwamen. Nou, misschien ga ik zo even kijken.
0: Goed. Ondergrondse parkeerplaats komt er niet bij de Vauwsjeplein. Het college van BMW heeft het laten onderzoeken. En ze vinden het te duur. Het is niet rendabel naar onderzoek. En nou, CDA is erg teleurgesteld. Pieter Bluis had echt had een geweldig idee bedacht. Ook andere partijen waren zeer populair. Of waren wel, wel enthousiast hierover. Maar uiteindelijk hebben ze gekeken. Het is financieel niet haalbaar. In 40 jaar tijd wordt het nog niet terugverdiend. En nou goed, Kevin Steffen legt zich er niet bij neer. En hij gaat desnoods zelf nog een onderzoek bekostigen. Weet ik veel allemaal, hij wil nog gaan kijken. Nou, hij wil nog kijken of er op andere parkeerplaatsen nog weer een extra parkeerdek opgeplaatst kan worden. Daar zullen mensen daar in de buurt niet blij mee zijn. Maar goed, de strijd is nog niet gestreden. Dus, en het grappige is, we hadden zelfs ook nog al een naam voor deze ondergronds parkeerplaats. Dat zou dan de Anne Frank parkeerplaats worden. Nee, geintje. Nee, geintje. Dat kan helemaal niet. Nee, dat is fout grap. Nee, het zou natuurlijk gewoon de Peter Bluis garage worden. Ja, maar goed. Maar goed, iets anders van nee. Tot zover de zalt. Het wordt veel te lang allemaal. Goed, eerst tijd voor muziek. Nee, kijk, een Mopping Round hebben we net. Hebben we nu. Oh ja, deze gast heb ik afgelopen zondag zien optreden. Zaterdag was het trouwens. Sorry. Kunt u het nog volgen thuis? Schrijft u met ons mee. Of u het programma uitgeschreven krijgt, dat kan ook natuurlijk nog. Goed, ja. Tim Knol trad op zomer op het plein in Alkmaar. Had leuke verhalen. En trad onder andere op, alleen op. En liet dit horen. The Wandering.

0: Ja, sfeervolle muziek van Tim Knol. Hij trapt op het zomer op het plein in Alkmaar op. Dat is nog een gratis festival waar je naartoe kan gaan. En hij deed het leuk. Alleen een man met de gitaar. En je denkt, oh mijn god, hoe lang hou ik dat vol? Met, ondertussen werd het afgewisseld met verhalen die hij dan weer tussendoor vertelde. En het grappige had een verhaal over dat hij altijd nog eens een hele graag een klassieke auto wilde hebben. Dat leek hem echt leuk. Weet je, een artiest met een klassieke auto. Nou, had hij een of andere oude Mercedes op de kop getikt. En hij ging met zijn vader naartoe. En zijn vader zei van, nou, we moeten wel even onder de motorkap kijken. Want onder de motorkap kan je zien of hij goed is. Vader ook helemaal geen verstand van auto's. Hij zegt, ouwe, wat ga je onder die motorkap dan kijken? Dus binnen 5 minuten had hij die auto gekocht. Half uur later had hij al problemen met de wagen. En de volgende dag stond hij helemaal vast. Dus hij dacht van, ja, shit, wat doe ik nou met zo'n wagen? Maar ja, goed, ik laat me toch even fotograferen. Dus had hij bij het weekblad, geloof ik, over de auto, Autoweek, had hij gebeld. Zei van, nou, ik wil eigenlijk nog wel op de foto met mijn klassieke auto. Kan dat? Ze hadden zelf, nou, moeten we eerst maar even googlen wie Tim Knol is. En uiteindelijk is dat gelukt. En een week later had hij zijn auto verkocht. Ik ben wel klaar met die auto. Goed, leuke verhaal. En ja, het is echt een aanrader. Hij doet ook wandeltochten. En tijdens de wandeltochten doet hij dan ook verhalen. Oh. Dan speelt hij ook. Dus het is echt een entertainment. Echt een entertainment geworden. Ja. Goed, wat vertel, nog meer.
1: Minister Karremans die denkt erover om een tussentijdse toets te doen voor rijbewijs. Maar eigenlijk is dat gewoon zakken vullen, toch?
2: Want nou, het kan geen kwaad, hoor.
1: Nee, tussentijds examen, €143,50.
2: Oh, waar, nou hoeveel jaar dan?
1: En wat zegt dat?
2: Wat? Ja, nou, ik denk dat er best wel veel mensen zijn die rijbewijs hebben die bijna niet rijden. Nee. Als dat een nood aan de man is, dat ze toch gaan rijden. En dan zijn ze gevaar op de weg. Ik durf het ook wel een beetje toe te geven dat ik zelf ook te weinig rijd. En er zijn er heel veel die dat...
1: Maar als je rijles volgt, dan zegt de instructeur toch van, nou, het wordt tijd om het aan te vragen. En die kan toch ook zeggen van, doe nog maar 10 lessen en dan gaan we het aanvragen.
2: Ja, maar wanneer is je rijbewijs geweest dan? Ja. Hè? Ik bedoel, ik heb mijn rijbewijs gehaald toen was ik een jaar of 2, 3, 24 of zo.
1: Ja.
2: Daarna heb ik veel gereden, maar ik heb ooit een ongeluk gehad. En ik denk dat het misschien ook een beetje daardoor komt.
1: Ja, dat denk ik.
2: En je wordt een beetje trutterig. Ja, dat is ook als je ouder wordt.
0: Maar goed, de vraag was nog steeds van tevoren een ding doen.
1: Ja, als je tijdens je theorie, tijdens je praktijk.
0: Nog
1: even het rijden.
0: Examen.
1: En dan zeggen ze, ja, even tussen tijdens het examen. Een rijinstructeur die bepaalt dat toch. We kunnen het wel aanvragen, want je rijdt goed.
0: Ja, ik wil zeggen, het is gewoon weer een melkkoet. Zo klinkt het ook wel weer een beetje.
1: Nou,
0: slim bedacht. Hè?
1: Oh, dat sowieso.
0: Ja, zeker. Maar goed, het is allemaal een tussenfase. Want straks krijgen we het ook allemaal van die auto's die allemaal allerlei beslissingen voor jou nemen. En dan hoef je bijna zelf niet meer na te denken. Of, dus het is nu nog even...
1: Of misschien moet je voor je examen een proefexamen doen. En als je daardoor bent, dan mag je dag daarna je examen doen.
0: Ja, maar goed, als je niet slaagt voor je examen, dan ga je hem toch automatisch overdoen. Dan kost het sowieso al geld. Dus ik bedoel, ja... Dan moet je die tussentijdse examen goedkoper maken.
1: Ja.
0: Dat je eigenlijk een beetje een tussenstap voor je maakt. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
1: Ja.
0: Nou goed, gisteren kwam, als we toch over autorijden, kwam dit in het nieuws.
3: Een rit door België wordt volgend jaar waarschijnlijk duurder. Want vandaag besloot de Vlaamse regering over het invoeren van een tolvignet. Afhankelijk van de uitstoot betaalt een automobilist straks €8 tot €11 per dag. Ze kunnen het vignet online kopen en het wordt dan gekoppeld aan het kenteken.
0: Zeker. Nou, de wegen worden binnenkort in België opgeknapt, want ja, er wordt geld opgehaald.
1: Ja,
0: wij gaan het allemaal bekostigen natuurlijk. Want
1: dat
0: wij gaan vaak door België op vakantie. En moeten we een andere weg vinden via Duitsland of zo? Dan moet je zomaar even rijden.
1: Zonder hobbels.
0: Ja.
1: Zonder gaten.
0: Zonder gaten.
1: Ja.
0: Maar goed, het gaat best wel wat geld kosten. En de Belgen, die moeten zelf ook betalen. Alleen dat wordt weer op een andere manier dan weer gecompenseerd. Dus nou ja, goed, binnenkort betere wegen daar in België aan de hand van dit tolvignet.
1: Ja, en als je het niet doet, kost het je €70.
0: Ja, ook nog een keer boete.
1: Boete.
0: Ja. En ze gaan natuurlijk in 2027 gaan ze dat invoeren.
1: Ja.
0: Voor die tijd gaan ze zeg maar wel alvast de dingen sturen. Weet je wel... gaan ze je herinneringen van, nou, pas op hè. Vanaf 1 juli 2027 gaan we het handhaven. Dus dan moet je betalen, pannenkoek.
1: Mm.
0: Zeker bijzonder dat België daarmee begint.
1: Ja.
0: Ja, meestal draai je het om. Meestal ga je de wegen opknappen en ga je dan tol heffen.
1: Ja.
0: Maar ze draaien het om.
1: Ja, ze hebben geld
0: slim.
1: Nodig.
0: Ze hebben geld nodig.
1: Geld nodig.
0: Hartstikke slim natuurlijk.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Ja, ja, ja.
0: Goed, nou, muziek. Ja?
1: Ja.
0: Oké, eerst maar even muziek, dames en heren. Straks naar Tine, goedemorgen Zandvoort. Eerst maar even Wesley Joseph. White teeth. Witte tanden, gebleekt.

0: Forever and Someday. Zeker. Mooie filosofie. En het heet de YT. Zeker, Toepak leeft op de radio. Het loopt tegen einde van het radioprogramma. En bijzonder bericht de afgelopen week. Natuurlijk een relatie geschikt van Erdogan. Tijdens een NAVO-ontmoeting. Hij heeft ze allemaal een revolver gegeven.
1: Oh.
0: En zelfs ook Rob Jetten heeft een revolver gekregen.
1: Ja.
0: Die mag je dan niet meenemen.
1: Die
0: mee
1: heeft hij wel meegenomen. Maar dan wordt dat in een loterij natuurlijk. Met alle geschenken die je als overheid binnenkrijgt. Die mag je niet zelf houden. Maar via een loterij. En dan gaat het geld naar het goede doel.
0: Oké. Okay, maar dat heeft hij niet meegenomen?
1: Altijd. Hij had hem meegenomen om te laten zien. Rob Jetten, ja.
0: Oh, ja. Ik dacht hij daar gewoon in, in Turkije ja, maar, had achtergelaten.
1: Nee, maar Rutte die had hem niet meegenomen.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar goed, ik had gehoord dat hij had gezegd dat hij in Cairo achter had gelaten.
1: Oh.
0: Ja, dus dat hij het niet mee had genomen. En goed, de interviewer gisteren bij Eén Vandaag die vroeg nog... hoeveel kogels heeft u erbij gekregen? Want dat zullen ook nog iets zeggen.
1: Ja?
0: Hoeveel vijanden moet je uitschakelen? Zoiets.
1: Ja, 200 of zo hoorde ik.
0: Ja, nee, de ene had wat meer kogels gekregen dan de ander. En er waren foto bij het bericht. Je denkt, het is echt een hele stoere revolver gewoon. Maar hoe kom je op het idee?
1: Ja,
0: nee, goed. Een tijdje geleden is het natuurlijk investering in wapens. Het mag weer, want het is natuurlijk weer belangrijk. Want we moeten ons gaan bewapenen. Dus ja, dan is dit misschien
1: een
0: mooi gebaar.
1: Dat is waarschijnlijk een zakelijk geschenk. Omdat we zoveel afgenomen hebben dan bij de wapenhandelaren. Dan krijg je dit in return.
2: Voor rouw.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat klinkt echt een beetje als, weet je, die gast ook die vroeger zo streed voor RCA. Nee, weet ik wel. For my gold dead hands.
1: Ja,
0: gast die heel vaak bij de wapenhandel een woordje deed. Nou goed, het is een bijzonder geschenk wat Erdogan uitreikt aan heel veel landen. Een revolver.
1: Ja,
0: je had het niet meegekregen. Die
2: nou, zoiets. Nee.
1: Ja.
0: Nou, vertel, wat is er weer te melden?
2: Ja, nog eens leuk. Nou, er is flink ophef over de plannen van de Duitse regering om het ziekteverzuim naar beneden te brengen. Nu komt het.
0: Ja?
2: Werknemers zouden op een eerste ziektedag een verklaring bij de dokter moeten halen.
0: Oh, oké. Okay. Biedt echt een heel slecht plan trouwens.
2: Toch?
0: Nee.
2: Maar het is natuurlijk wel veel kritiek, want onder de huidige regels is het in Duitsland alleen nodig om een doktersverklaring te hebben als een werknemer langer dan 3 dagen niet kan werken.
0: Oh ja.
2: Maar ja, stel voor dat je morgenavond wat hebt. Morgen is zondag.
0: Ja.
2: Dan bellen wij, ben ziek, kom niet.
0: Ja.
2: Ga eens maar even langs je huisarts even een briefje halen.
1: Ja, maar zondag doe je dat er niet en dan meld je maandag pas ziek.
2: Precies.
0: Nou ja, het is wel, ik merk, nu hebben we een andere leidinggevende gehad. En die is ook daar anders in geworden. Die is jonger ook.
2: Ja.
0: Dus die zegt ook zelf, nou ja, als je je ziek meldt, dan ga je eerst even met mij bellen. Dan gaan we even overleggen.
2: Neem me naar sprintje en kom naar het werk. En als het dan echt niet gaat, dan
1: bellen
2: we 112. En anders word je naar huis gebracht.
0: Nou ja, zoiets, weet je. Want dat je tot op het tandvlees doorgaat gewoon. Ja. Dat is de bedoeling eigenlijk.
1: Mm. Nou ja, ik heb dan gisteren mijn ogen laten lezen. Eén oog dan. Ja? En toen zegt een collega van, dan kom je toch niet meer naar kantoor? Ik denk, hoezo dan? Want het is één oog, mijn andere oog is prima.
0: Je hebt er nog één?
1: Werken
0: dan kunnen, ziek in je eigen tijd.
2: Hoeveel vingers steek ik op?
1: Ja, het varieert.
0: Je hebt er een heldere kijk op de wereld gekregen.
1: Het is wel geweldig. Want de dokter die dat aan het doen was, die zei tegen die ander van, nou, dit is wel een dikke naastaar.
0: Een dikke naastnaar.
1: Ja, dus...
0: Ze hadden over dikke naastnaar. Oh ja, goed.
1: Dikke naastnaar.
0: Maar in ieder geval, wanneer ben je ziek? Collega zegt altijd, ziek is ziek. Dan denk ik, ziek is ziek is niet helemaal zo duidelijk hoor.
2: Een graadmeter.
1: Weet je wanneer je echt ziek bent? Dat ik naar kantoor ging en toen was ik overspannen, wist ik nog niet.
0: Ja?
1: En ik kon de deur niet in en ik stond daar te huilen bij de ingang. En dan moest ik daar mijn druppel tegen aanhouden. En ik was gewoon helemaal...
0: Mevrouw, u staat bij de verkeerde deur.
1: Ja. Waarom huilt hij? Ja, ik wil naar binnen, maar het lukt me niet.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat is heel naar.
0: Iets veel werken. Hoor je het ervoor genomen. Dat is wel duidelijk.
1: Ja.
0: Dat lasten we natuurlijk afgelopen week nog over de stressballen. Dan denk je, ik neem een stressballen mee naar het werk. Maar nou, dan krijg je weer stress van, want het is kankerverwekkend.
2: Is dat zo?
0: Ja, al die stressballen die momenteel populair zijn onder de jeugd. Die zijn allerlei soorten en vormen verzamelen. En je koopt zo'n dingetje en dan weet je niet wat erin zit.
1: Ja.
0: Dat wil je natuurlijk als iemand je koopt iets, dan weet je niet wat erin zit. Dat wil je. Dus,
1: ook met kinderspeelgoed, dat mag dan ook vaak niet. Er zit ook iets in.
0: Ja, klopt. En, dat,
1: en vibrators volgens mij ook.
0: Oh. Goed, nou wordt het allemaal veel persoonlijker.
1: Het wordt wel spannend allemaal.
0: Het is allemaal heel spannend. Goed, even de laatste plaatjes voor 10 uur. Dat hier draaien, zie je natuurlijk. Ja, wat hebben we? The Maine.

Joy Next Door. Dat het laatste album van The Main Harper Spark. Hier bij Toepak leeft aan het einde van het radioprogramma. Kijken we nog even naar de geschiedenis. 31 jaar geleden dat de Bosnische Serven... die nemen de Bosnische stad Srebrenica in... en voeren uiteindelijk 8000 mannen worden afgevoerd... en die worden dan vermoord. Staan ze vandaag bij stil, 31 jaar geleden. En nou ja, goed, verschillende mensen hebben daar, zijn er fanatiek mee bezig geweest om dat op te lossen. Ze zijn nog steeds bezig met lichaam te identificeren. Er zijn 6800 lichamen geïdentificeerd. En ze zijn nog bezig met die resterende. En ja, onder bevel van Radno Mladic is daar dus de ernstige doodgenocide, of de genocide uitgevoerd in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, komt er een beetje verdraaid uit, maar goed, het is wel heftige materie natuurlijk. En

0: bevestigd. Maar, en de minister zegt van, nou nee, dat gaan we niet onderzoeken, want Israël is een bevriende staat. Dus
1: het
0: is,
1: meen je dat?
0: Ja, het is een opmerkelijk nieuwtje wat ik tot me kreeg. Ik denk, echt waar joh? Dat kan je toch wel onderzoeken gewoon? Dan kan je daarna nog wel kijken. Nee, dat bevriende staat, daar komen
1: we. Nee, dat ze aan de kloppen voelen dat het niet
0: dat het
1: klopt
0: in orde is, en dat het niet klopt.
1: Nee, goed. En dan moeten ze wat, als ze het echt weten.
0: Ja, dus ze gewoon die ogen ervan sluiten. Bevriende staat Israël, het komt allemaal wel goed.
1: Echt nou, ik werd niet meer bevriend zitten hoor, echt niet.
0: Ja, goed. Ja, we hebben niks met Palestijnen, hè?
2: Nee, helemaal niks.
0: We hebben gewoon niks met Palestijnen, we hebben met Joodse mensen. Jammer joh. Niks goed zware materie, iets anders.
1: Ja, iets heel licht. Er is een jongen uit Hengelo, Benjamin.
0: Hengelo?
1: Benjamin Bullock. En die is, omdat hij hoorde dat iemand op de fiets naar China ging, vanuit Rome of zo. Had hij zo van, oh, misschien ga ik het ook maar eens doen. En hij is niet bepaald de fietser. En hij is echt van de computer zo op de fiets gestapt.
2: Zo, en, met de computer.
1: Hij is daar inmiddels al 2 maanden geleden vertrokken. Maar hij fietst zo gemiddeld 70 kilometer per dag. Ja, dat schiet je ook niet echt op. Je kan beter de trein pakken of zo. Nee. Maar ja, het is allemaal heel erg spannend. En voor de fiets is het een enorme beproeving. En in
0: Alleen voor de fiets?
1: In Tbilisi heeft hij dus allerlei onderdelen moeten vervangen.
0: Ja.
1: En, maar de achterband heeft hij al 2 keer lek gereden. En nou ja, het is natuurlijk wel heel erg pittig. En hij verwacht nog zo'n 2 maanden onderweg te zijn. En als hij in China is, fietst hij door naar het noorden, naar de stad Urumqi. Want daar hebben ze nog goede Chinees volgens mij.
0: Gaat hij nog iets onderweg doen? Ik bedoel, alleen dat fietsen weten we wel. Maar gaat hij nog mensen interviewen? Gaat
1: hij nog een dak komen? Je kan hem volgen op Instagram en zo. En dus, misschien maakt hij ondertussen reclame voor fietsenbanden.
2: Crowdfunding, misschien wordt hij wel gesponsord.
0: Joh. Ja, maar het is leuk als je door dat land heen gaat.
1: Ja, maar je moet wel 4 maanden eten. Ik bedoel, als je dan geld en zo moet.
0: Gaat het weer alleen al over eigen pijn met dat fietsen? Of gaat hij ook nog iets doen hiermee? Klinkt dat zo plattig.
2: Zijn Instagram vullen. Zijn of haar Instagram vullen.
0: Ja, snap ik.
1: Hij neemt gewoon een tussenjaar.
0: Ja. Nou ja, het is wel stoer dat iemand die achter de computer zit in één keer op de fiets stapt en denkt zelf, ik ga gewoon de wereld over.
1: Ja, met die bananen. Ik vind het wel stoer.
0: Ja. Ja.
2: Maar misschien zal het hem helpen, maar het is niet zo positief, want het Nationaal Vergiftiging Informatiecentrum in Nederland doet een bizarre uitspraak dat cafeïnesupplementen die momenteel onder sporters zo populair zijn, die verzorgen nogal klachten als trillen, hoofdpijn, misselijkheid en slapeloosheid en duizeligheid.
0: Oké.
2: Maar zonder cafeïne kan je toch ook sporten? Vraag ik me af.
0: Ja, maar je wil gewoon langer doorgaan natuurlijk.
1: Ik doe het altijd.
0: Ja, je wil natuurlijk van alles in je mond blijven stoppen. En uiteindelijk dan wil je dat er weer af sporten. Zo is het. Goed. Ik weet ook niet hoe we hier toe komen. Goed, het laatste plaatje voor 10 uur. We hebben een nieuwe plaat uit de Strokes. Ja, die hebben leuke plaatjes uit. En even die plaatjes. Reality Awaits. Dat is het cd'tje. Going Shopping.

0: Er zat een leuke plaat natuurlijk met Saturday en Sunday. En weet ik wel allemaal. Dit is Going Shopping. Lekker zeurig stemmetje in van Julia Casablanca. Die ook solo projecten uit heeft. En nou goed, het einde van dit radioprogramma hebben we het nog over de verslaving. Een nieuwe verslaving heet Snets. En ik hoorde mijn zoon er al over. Dat is van die kleine zakjes die je onder je lip heen prop. En het schijnt dus echt dat 2% van de scholieren, Nederlandse scholieren van 12 tot en met 18, nee 16 zelfs, regelmatig dat spullen onder hun lip stoppen. En dat is gewoon pure nicotine.
1: Ja.
0: En je hebt dan verschillende soorten sterktes. En er was één meisje, Amber Liesker, die was 14 of 15. Die heeft toen voor het eerst geprobeerd. Die werd meteen misselijk, moest braken. Wel een stuiptrekking kreeg ze. En toen zei ze, nou dat is niet voor mij. Maar misschien een lichter zakje. Laat ik dat eens proberen. Doorpakken. Goed doorzetten. Maar goed, dit schijnt echt een serieus probleem te zijn. Er worden steeds meer van die zakjes ook gevonden. Juni vorig jaar was het nog 70.000. En dit jaar was er 80.000 die zakjes zijn gevonden.
2: Dus is dat nog net ergens al die filters van de sigaretten?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar dit is nog echt verslavender. Dus rechtstreeks nog. Ja.
1: En dit doet me denken aan vroeger. Maar opa, die koude
2: ruimtebak. Ja.
0: Ja, dit is eigenlijk hetzelfde. Alleen dit is nog wel even gevaarlijk. Ja. Nou goed, even een waarschuwing voor als je iets...
1: Wat het weekend leuk vindt.
2: En
0: maak er een mooi weekend van.
2: Blijf weekend en drink water.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkt de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM.
1: Ja, luisteraars, een hele goede morgen, want Goedemorgen Zandvoort is weer in de lucht. Van 10 tot 12 met een boel spannende onderwerpen. De redactie is gedaan door Hans Botman en Ger Loogman. De techniek en de muziek is in de handen van Marja Kop. En het vertrouwde stemgeluid wat u de hele tijd niet gehoord heeft is van Roy Dongen, uw presentator vandaag. We gaan het hebben vandaag over verschillende onderwerpen. In het eerste uur hebben we in de studio Boma Collectibles. En daar gaat u straks heel veel meer van over horen. Daarna komt wethouder Lars Carré en die gaat het hebben over de jongerenontmoetingsplek. Danielle Wiegmans, wethouder in Zandvoort, gaat praten over het stikstofbeleid van het kabinet. En in de tweede uur krijgen we nog Walter Sands. Hans Botman en Ger Loogman die een bezoek gingen brengen aan het informatieparkeersysteem. En Kevin Stefan van het CDA komt praten over een onbekondigde parkeergarage aan het Vauvageplein. Ja, we hebben natuurlijk ook altijd veel nieuws en veel muziek. En de muziek laat ik helemaal over aan Marja, want die heeft het ook helemaal samengesteld. Waar hebben we naar geluisterd, Marja?
2: We hebben net naar Bonnie Tyler geluisterd. Die is natuurlijk deze week overleden. Ja. Op 74-jarige leven.
1: Veel te
2: leeftijd. En voor de rest heb ik allemaal filmmuziek bij me.
1: Nou, dat is heel erg spannend. Bonnie Tyler is veel te jong overleden op 74-jarige leeftijd. Als Mick Jagger op zijn 82e nog een album uitbrengt, dan mogen we toch hopen dat...
2: Er is een nieuw album uit, hè, van ze.
1: Ja, ongelooflijk. Ja,
2: helemaal geweldig.
1: Oké, ik heb twee gasten aan tafel van Boma Collectibles. En stel jullie even voor.
3: Ja, goedemorgen, ik ben Maxine. We zijn inderdaad van Boma Collectibles, de nieuwe winkel in Zandvoort. Collectibles store. Zelf komen wij ook uit Zandvoort en we missen dit heel erg. Dus we zijn heel enthousiast om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ja.
4: En ik ben Manon. En samen met Maxine en met Dennis en Timo hebben we dus Boma Collectibles geopend afgelopen week.
1: Ja, en dat was een opening van je welste.
4: Dat mag je wel zeggen, ja.
1: Ik woon er natuurlijk boven en ik heb nog nooit zo'n rij op het Raadhuisplein zien staan als voor de winkel. En ook urenlang.
4: Ja, we hebben inderdaad ook gehoord dat het mensen zich niet konden heugen wanneer er voor het laatst zo'n lange rij heeft gestaan. En dat, ja, daar hadden we alleen maar voor kunnen dromen. Het was fantastisch. En zoveel lieve mensen en leuke reacties en gezelligheid. En voor zo'n lange rij is het ook echt gewoon heel goed gegaan.
3: Ja, het is echt heel soepel verlopen. We hadden van tevoren contact gehad met de gemeente. Ook gevraagd, zijn er dingen waar we rekening mee moeten houden? Want het kon druk worden, maar we weten natuurlijk niet van tevoren... dat het zo'n rij tot aan het raadhuis zou staan. En we zijn heel blij dat het zo goed rustig is verlopen. En dat iedereen zo gezellig was.
1: Ja, de mensen stonden gewoon netjes in de rij. Het was een zeer ontspannen sfeer. Maar ze hebben het ook uren volgehouden om in die rij te staan.
3: Ja, zeker 2 uur heeft hij er gestaan.
4: Ja, zo
3: lang. 2 uur echt een lange rij. En daarna dunde het een klein beetje in. Maar het is ontzettend druk.
1: Ja, nou, en vertel nou eens. De luisteraars die zijn vast helemaal verbaasd. Boma Collectibles. Dat zijn collectibles, postzegels, muntjes, sigarenbandjes van onze oudere luisteraars. Wat verkopen jullie nou als collectibles?
4: Wat zijn dat? De basis is Pokémon. Dat is natuurlijk al 30 jaar lang heel populair in Nederland. Het is een tijdje wat minder geweest en dat komt nu weer helemaal terug. Dus het voornaamste wat we verkopen is Pokémon. Zowel de dichte producten als losse kaarten voor de echte verzamelaar die zijn collectie compleet wil maken. Maar daarnaast hebben we ook figuurtjes van anime, dus van One Piece, Naruto, Bleach. We hebben Lego, we verkopen knuffels, petten, tassen, shirts, eigenlijk alles een beetje wat hoogwaardiger verzamelmateriaal voor de liefhebber van toch wel de anime en de fantasy. En daarnaast hebben wij een kleine side passion van Maxine en mij, de Engelse fantasy en romantasy boeken, er ook bij gezet. Met daarbij ook manga, wat ook heel goed loopt. Maar echt een verzamelwinkel inderdaad voor de verzamelaar van tegenwoordig, ja.
1: En zijn dat bijna allemaal Japanse tekenfilmfiguurtjes, zeg maar, als ik het zo mag noemen?
3: Ja, Pokémon komt natuurlijk uit Japan. En daar is het eigenlijk gewoon wel mee begonnen. Pokémon is het grootste gedeelte binnen de winkel. En de meeste mensen kennen dat natuurlijk. Iedereen kent Pikachu wel. Maar het is veel breder dan alleen Pikachu. En we hebben eigenlijk de winkel ook zo ingericht dat de hele achterkant is trading cards. Want dat zijn het natuurlijk. Het zijn eigenlijk gewoon verzamelplaatjes. waar Pokémon het grootste deel in is. Maar er zijn zoveel meer dingen die zoveel verschillende mensen verzamelen. Omdat ook de spellen gespeeld worden. Dus ja, je hebt eigenlijk verschillende keuzes in welke kant je op wil. En dan uiteindelijk kan het spel ook daadwerkelijk gespeeld worden. Maar de meeste mensen willen gewoon mooie kaartjes voor in de map te bewaren.
4: En dat zou je dan kunnen vergelijken met postzegelverzamelingen. Dat je gaat kijken welke postzegel mis je nog in je verzameling. Oh, dat is een hele speciale, die is maar een paar keer geprint, die wil ik echt hebben. Nou, zo heb je dat ook met Pokémon-kaarten. Er zijn bepaalde kaarten in sets die echt super gewild zijn. Waar mensen echt stad en land voor doorreizen. Om die kaart te vinden om toe te voegen aan hun collectie.
1: Ja. Maar die kaarten die zijn waarschijnlijk dan niet losverkrijgbaar. Want anders zou je zich meteen die kaarten voor heel veel kunnen verkopen.
4: Ja, die kun je dus ook loskopen. Ja, de vraag is een beetje, hebben wij liggen wat iedereen zoekt? Het antwoord daarop is heel vaak nee. Omdat mensen toch ook echt wel op zoek zijn naar specifieke kaarten. Maar het kan voorkomen inderdaad dat een kaart toevallig, of dat een winkel toevallig die ene kaart heeft die jij al heel lang zoekt. En dan heb je dus echt mazzel dat je hem daar vindt. Ja,
3: ja. En we hebben ook veel contact natuurlijk. Verzamelaars die zijn eigenlijk dus vanaf de zaterdag dat we open waren direct naar ons toegekomen. Met de vraag, heb je dit? Kan je eraan komen? Want de kennis en de connecties zijn allemaal best wel groot. Dus op het moment dat mensen iets zoeken, dan weten wij wel al, kunnen we misschien via die of via een andere persoon daar aankomen. En zo, je bouwt een beetje een community op waarbij mensen weten dat ze bij jou terecht kunnen, ook al hebben we het wellicht niet liggen op dit moment. Ja, dat we via nog wel iets kunnen betekenen.
1: Maar die kaarten zijn natuurlijk ook best duur, denk ik. Of valt dat mee? Ik bedoel, ik heb geen idee zelfs.
3: Ja, ze zijn er eigenlijk in heel veel verschillende varianten. Pokémon is gewoon heel erg breed. Dus we hebben in de winkel een ontzettend grote tafel staan met daarop allemaal mappen. En die kaartjes gaan eigenlijk vanaf 1 euro. Dan heb je een leuk kaartje met een mooie Pokémon erop. Achterin hebben we de echte verzamelaarscollectie liggen. Dus dat zijn echt hele dure kaarten. Die liggen ook netjes in de vitrine. En eigenlijk alle verzamelaars weten ook wel dat dus niet in een van de mappen zit. Omdat je daar wel specifiek om moet vragen. Want van Pokémon, er wordt nog steeds uitgegeven. Er wordt veel van geprint. Maar ja, ze zijn heel slim. En ze printen natuurlijk niet alles even vaak. Dus zo ontstaan de verzamelobjecten. Dus sommige kaarten zitten minder vaak in een bepaald pakje. Ja, die liggen dan bij ons in de vitrine.
4: Ja.
1: Ja. Maar een rare vraag. Dus vanaf 1 euro, wat is nou de duurste kaart die jullie verkopen?
4: Ik denk dat je dan tegen de 500 euro aan zit.
1: Dat is wel heel erg veel.
4: Ja, ja. En dat is dan nog bij lange na niet de duurste kaart die er ooit bestaat. Want dan zit je echt wel, een paar ton. Maar de duurste kaart die wij in de winkel hebben liggen is tegen de 500 euro. Ja.
1: Wow.
3: Ja.
1: Dat is best wel interessant. Ja, maar met postzegels vroeger natuurlijk ook zo. Je had ook postzegels die enorm duur waren.
3: Ja, nog steeds wel, denk ik. Zijn er natuurlijk nog steeds wel specifieke postzegelverzamelaars die, denk ik, daarmee...
1: Ja, maar die kom ik niet zo vaak tegen.
4: Nee. Minder vaak dan Pokémon.
1: Zeker weten. Maar jullie zijn niet helemaal in het diepe gesprongen. Jullie hadden natuurlijk al een achtergrond. Niet zomaar gedacht van, we gaan morgen een Pokémon-winkel openen.
4: Nee, zeker niet. Nee, Dennis is de eigenaar van de winkel. En die heeft al, ik denk een jaar of 8, een goedlopende webshop. Eerst onder een andere handelsnaam. Is toen 3-4 jaar geleden begonnen ook met beurzen draaien. Dus je hebt hem met Boma Collectibles ook kunnen zien op bijvoorbeeld een Heroes Dutch Comic Con, op Collecticon, de grotere verzamelbeurzen. En toen hadden we toch wel zoiets van, wij zijn ook allebei heel erg gek van de hobby. Is het niet een mogelijkheid om ook een winkel te gaan openen? We weten inmiddels echt wel waar we het over hebben, waar we de spullen vandaan moeten halen. Dat lijkt ons gewoon superleuk. En we kunnen in Zandvoort en omstreken gewoon eigenlijk bijna niks vinden met het aanbod wat wij hebben. En toen kwam toevallig het pand vrij waar we nu zitten.
1: Ja.
4: En daar zijn we opgesprongen. En het had zo moeten zijn. Het was echt fantastisch.
1: Ja, jullie hebben enorm verbouwd.
4: Ja.
3: Ja.
1: Ja, het is wel heel erg mooi geworden. Het is echt heel erg verbouwd. Het is een hele mooie winkel ook. Maar het is ook wel leuk om te merken dus dat... bij collectibles dacht je eerst van, dat is alleen maar heel erg duur. Maar je kan dus ook gewoon voor je kleinkinderen of voor je kinderen een kaart van een euro kopen. Ja,
4: het is een bewuste keuze ook wel hoor. Om niet alleen maar hele dure producten neer te leggen. Omdat je ook wel heel graag wil een gat invullen in Zandvoort. Van mensen die op zoek zijn naar een leuk cadeautje voor een verjaardag. Die kunnen ook goed slagen bij ons, vinden we zelf. En inderdaad, je hebt nu een heleboel gezinnen die binnenkomen met kinderen waarvan ouders zeggen, joh, je mag één kaartje uit de map uitzoeken. Dan ben je een keer 2 euro kwijt. En dan zijn die kinderen blij, want die hebben een heel leuk kaartje. En die ouders die hebben niet meteen een hele portemonnee leeg hoeven trekken.
3: Ja. Ja. En je merkt ook dat er kinderen binnenkomen die zeggen, ja, we mochten blikjes inleveren. Dus ze verzamelen blikjes. Dan krijgen ze het statiegeld terug. En dan kunnen we weer een kaartje komen halen. En daarnaast heb je ook heel veel mensen inderdaad die binnenkomen die zeggen, ja, ik heb zelf bijvoorbeeld niet echt veel met Pokémon. Maar ja, het is wel heel leuk voor de cadeautjes en verjaardagen. Er zijn gewoon heel veel meer dingen dan alleen Pokémon-kaarten. En dat vonden wij heel belangrijk, omdat we dat zelf misten inderdaad in de omgeving.
1: Ja, maar dat betekent dus ook dat mensen speciaal voor jullie winkel naar Zandvoort toe komen. Dus ja, dat is wel het mooie, dat je een winkel hebt, een extra winkel hebt die weer specifiek publiek trekt, die misschien anders niet zo snel zou komen en nu dan wel gewoon speciaal voor het winkelen komt en niet alleen maar voor het strand.
4: Nee, precies. Je hebt inderdaad een stukje toerisme waar we het op zullen gaan doen. Dus daar hebben we dan ook de petten en de t-shirts en de tassen voor. Maar ook zeker het stukje TCG Collectible, dat is iets waar mensen inderdaad gewoon het hele land voor afreizen om te kijken, heb jij die ene kaart die ik zoek? Dus dan heb je mensen die inderdaad nog nooit een voet in Zandvoort hebben gezet, die dan opeens naar Zandvoort toe gaan komen.
1: Ja.
4: En daar hopen wij dus inderdaad ook van dat ook heel vaak gaat gebeuren en dat daar de naastgelegen bedrijven ook van zullen gaan profiteren. Dat ze lekker een terrasje gaan pakken, dat ze even een kledingwinkel induiken. Dus dat eigenlijk Zandvoort daarvan gaat profiteren.
1: Ja. Nou, het is een verrijking van het winkelaanbod, denk ik. Een heel ander soort winkel.
3: Ja, klopt. Ja. En wat wij ook willen gaan doen, dat wordt in het najaar, na de zomer. Door het spelen van de kaarten heb je, ja, je hebt toernooien, je hebt ruildagen. En eigenlijk willen we dat ook gaan aanbieden in de rustigere tijden. Zodat mensen het bij ons kunnen gaan leren, spelen. Je bouwt een community op. En dan heb je inderdaad ook in november, december, januari aanwas van mensen. En ja, toch een beetje gezellige sfeer op het plein.
1: Ja, dus je krijgt echt de hele community die dat gevoel erbij gaat ontstaan.
3: Ja, ja.
1: En dan komen dan ook van die Comic-Con mensen met van die pakken als stripfiguur.
3: Als stripfiguur misschien niet. Nee. Maar het is wel mooi, want je ziet wel dat de verzamelaars zijn toch vaak, als ze heel erg fan zijn, dan stralen ze dat ook uit. Dus ze hebben toch altijd wel iets van een Pikachu t-shirt of een bed. En er zijn ook wel meiden die bij de opening waren echt wel in een beetje anime geklede stijl. Dus dat is wel echt heel leuk.
4: Alleen ik verwacht geen Comic-Con
3: daar. Nee.
1: Het is er nu in ieder geval te warm voor.
3: Ja.
1: Nou, de winkel is open. De webshop hebben jullie ook nog steeds?
4: We hebben wel een webshop op dit moment. Die is niet gevuld. Omdat we gewoon eerst even wilden kijken hoe de winkel loopt. We kunnen iets online zetten. Maar als dat online verkocht wordt en mensen in de winkel dat ook graag willen hebben, verkopen we het liever in de winkel. Dus dat zal in het najaar weer gevuld gaan worden. En verder draaien we ook gewoon nog beurzen. Dus je kan ons op Instagram volgen en op Facebook en op TikTok. En we hebben ook een website waar je de beursagenda op kan zien. Dus dat blijven we gewoon doen. En verder zijn we dus inderdaad open. Maandag, dinsdag dicht. Woensdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 open. En zondag van 12:00 tot 17:00.
1: Nou, heerlijk. Dus de luisteraars die nog een kaart willen kopen voor hun kleinkinderen of kinderen kunnen gewoon altijd langskomen.
4: Ja.
1: Hoeven niet bang te zijn dat ze heel veel hoeven te betalen.
4: Nee, absoluut.
1: En als ze eens een keer uit een bol willen gaan, kunnen ze ook nog een collectible.
4: Precies. En voor de echte liefhebber die bijvoorbeeld ook kaarten graag zou willen verkopen, wij kopen op zondag ook kaarten in.
1: Aha.
4: Dus kom op zondag gerust ook langs met je collectie. Als je er vanaf wil en je wil er een leuk centje aan overhouden, dan kijken we met je mee wat het waard is. En dan kopen we het graag van je op.
1: Nou, heel erg interessant. Laten we eens kijken of we het volgend jaar nog een keer kunnen interviewen om te kijken hoe het gaat. En of de community in Zandvoort echt tot stand is gekomen.
4: Ja, lijkt het me heel gezellig.
3: Ja.
1: Oké, dank jullie wel voor jullie komst. En heel veel succes vandaag in de winkel. Want die gaat zo open.
4: Ja, die is open.
3: Ja,
4: open.
3: Ja.
4: Dankjewel.
3: Bedankt.
4: Voor vandaag.
1: Graag gedaan.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, nou, dan gaan we meteen beginnen met politiek. Want inmiddels is aan tafel aangeschoven wethouder Lars Carré.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En ja, de wethouder die is bezig met een job. Ja, en daar bedoel ik dan niet mee dat hij een andere baan aan het zoeken is. Maar hij is wel heel druk bezig met een job. En die heeft nog wat voeten, of in dit geval wielen in het zand. Want wat is een job? Laten we dat eerst even uitleggen aan de luisteraars.
2: Dat staat voor jongeren ontmoetingsplek. Het is eigenlijk een plek in de openbare ruimte waar jongeren kunnen samenkomen, met elkaar kunnen praten, spelen, sporten, tafeltennis, noem maar op. Nee, het is gewoon een plek waar tieners, jongeren naartoe kunnen. Kijk, ik ben zelf ook jong geweest, heel lang geleden.
1: Ik ook.
2: En op het moment ja, dat je puber wordt, dan wil je eigenlijk het huis uit. Hè? Wil je niet meer bij je ouders zijn. En dan ga je maar de straat op. Hè? En dan, nou, dat weet ik van mezelf. Ga je een beetje rondfietsen met je vrienden. En dan denk je, ah, wat een leuk plekje. En dan ga je daar staan. En dan komen er nog een paar vriendjes bij. En nog een paar vriendjes. En op een gegeven moment wordt de fiets een scooter. Nou, en dat brengt ook wat hinder met zich mee. Dus een job is eigenlijk een plek waar jongeren naartoe kunnen, maar waar ook jongeren gewoon naartoe verwezen kunnen worden. He, dus op het moment dat ze op straat staan en hinder geven, dan is dat een plek waar jongeren naartoe kunnen.
1: Eigenlijk is het een beetje een hangplek. Als je het negatief zegt. Maar
2: als je het negatief zegt, ja, is het een hangplek. Ja, het is een ontmoetingsplek. En daar kan je hangen. Klopt, maar je kan ook lekker tafeltennissen met elkaar als aan een tafeltennis tafel staat. Of je kan lekker kletsen met je vrienden.
1: Ja, en de mensen die in de omgeving van die plekken waar die jobs komen te staan zijn er blij mee, heb ik begrepen. Althans, er is geen bezwaar in Zandvoort tegen de jobs.
2: Nog niet, de formele procedure loopt nog. Volgens mij tot 20 of 21 juli. Kijk, wat je ziet natuurlijk is, we weten gewoon in Zandvoort dat er jongeren zijn die s'avonds de straat op gaan en als je het negatieve wil framen gaan hangen. En dat geeft op bepaalde plekken geeft dat hinder met zich mee. Nou, en dit zijn echt plekken waar die jongeren dan gewoon naartoe kunnen, die iets meer op afstand staan, die ze zelf ook in eigen beheer willen nemen. Dus ze willen het echt hun eigen plek maken. En dat betekent dus op andere plekken waar de jongeren nu hangen, omdat er geen hangplek voor hun is, dat ze dus nu naar een plek gaan waar je hoopt dat het in de andere plekken in Zandvoort wat rustiger gaat worden.
1: Ja, en er is natuurlijk ook voor jongeren ten opzichte van toen ik ook nog jong was, lang geleden, ook veel minder te doen. Want je mocht als jongere, we gingen altijd bij de snackbar rondhangen. En daarna gingen we naar het café. En dan mocht je wel zwaar soms niet drinken. Maar je mocht er wel in. En je was daar gewoon wel aan het hangen.
2: Ja.
1: Totdat je 16 was. Want dan mocht je ook aan het bier.
2: Ja.
1: Nu is alles natuurlijk wat strenger geworden.
2: Ja.
1: Dus jongeren moeten wel ergens naartoe kunnen.
2: Ja. Nou ja, ik weet van mijzelf dat ik een jaar of 13, 14 was. Dat ik voor het eerst naar de kroeg ging. Ja. Daar kan je in deze tijd wat van vinden. Maar in die tijd was dat zo. En het was een jaar of 16, dat je toen mocht drinken. En nu mag dat allemaal niet meer. Dat is ook goed, hè, want we weten dat het slecht is. Tuurlijk. Net als roken, de sigaretten stonden vroeger op tafel.
1: Ja.
2: Nou, daar weten we ook van dat het slecht is. Dus, toen ik 16 was, ging ik 's avonds de kroeg in. En was ik gezellig met mijn vrienden en had ik een sociaal contact. Ja, nu kan en mag dat niet meer. Dus moet je iets anders gaan creëren. Want de behoeftes van die 16-jarigen zijn nog steeds hetzelfde.
1: Ja.
2: Van de huidige 16-jarigen of dat ik bijna 30 jaar geleden 16 was.
1: Ja, nou ja, dit is inderdaad een gelijke behoefte. Mensen willen natuurlijk wel van alles doen als je jong bent.
2: Ja, en je wil gewoon het huis uit. Dat is zo, als je puber wordt, dan wil je zelfstandig worden. Je gaat je irriteren aan je ouders, aan dat vervelende televisieprogramma wat ze gaan kijken. Dus je wil het huis uit. En dat is ook goed. Want daar ontplooit een jongere zich door. Daar vormt een jongere zich door. Ja, alleen niet op de manier zoals we dat 20, 30, 40, 50 jaar geleden deden.
1: En dan is natuurlijk meteen de vraag die iedereen roept. Hè? Is er dan ook een vorm van toezicht op die plekken? Dat er bijvoorbeeld geen daklozen gaan slapen of dat het een rommeltje wordt. Ik noem maar even iets.
2: Ja. Nee, ja. Natuurlijk is er toezicht. Maar de vraag is, wat voor toezicht wil je daar hebben? Ja, jongerenwerkers lopen daar rond. Per mens, onze straathoekwerkers lopen daar rond. Ja. Handhaving weet er ook vanaf. Dus je zal ook veelvuldig zijn gezicht laten zien. Maar we moeten ook zorgen dat er niet 24 uur per dag... iedere seconde toezicht is. Nee, want daarom gaan die jongeren het huis uit. Ja. Dus je moet ze ook de ruimte geven om te ontplooien nogmaals. En zichzelf kunnen zijn. En dat is ook het mooie. Dat ze zelf ook de verantwoordelijkheid willen nemen. Dus ze willen met de groep zelf... willen ze ook zorgen dat dat echt van hun is. En ze geven dus ook aan... dat ze eigenaarschap voor die plek willen nemen. Dus wij als gemeente zorgen ook dat er vuilnisbakken staan... en dat soort zaken. Nou, ze willen het zelf schoon houden. Natuurlijk blijven het kinderen. Dus zoals ik mijn kinderen ook nog wel eens moet aanspreken op dingen... zullen we dat bij deze jongeren ook moeten doen. Maar we moeten ze wel de verantwoordelijkheid geven. En laten we dan kijken... hoe die gepakt wordt.
1: Ja, ja, ze moeten ook wel jong kunnen blijven. Je moet ook wel jong kunnen je ontwikkelen... en kleine foutjes maken... en een lol met elkaar hebben... zonder dat er meteen een volwassene naast staat.
2: Ja. Ja. Ja, dus er is toezicht. Nogmaals, jongerenwerk loopt daar rond. Die houdt contact met de jongeren. Onze straathoekwerkers, handhaving. Politie heb ik niet genoemd net... maar die weet er ook vanaf. Maar je moet niet verwachten dat als je daar... naartoe loopt dat je iedere keer een jonge werker ziet... of iedere keer een handhaver ziet staan. Want nogmaals, die jongeren moeten zelf verantwoordelijkheid
1: hebben. Het is hun plek.
2: Het is hun plek.
1: Ja, met hun verantwoordelijkheid.
2: Van en door hun.
1: Ja, nou, dat is heel erg mooi. Dus we gaan kijken hoe dat gaat lopen. Ik denk dat er heel veel behoefte is bij Zandvoortse jongeren... aan een dergelijke plek.
2: Ja, nou ja, er is ontzettend behoefte. En ze hebben zelfs vorig jaar januari in de raadscommissie ingesproken... de jongeren zelf, om echt aan de raadscommissie kenbaar te maken... hoeveel noodzaak er tot deze twee locaties in Zandvoort is. En dat hebben ze echt keurig gedaan, moet ik zeggen.
1: Ja, ik moet zelf wel eens zeggen... want als je nou even terugkijkt naar de jeugd van onszelf waarschijnlijk... dat de jongeren van tegenwoordig eigenlijk veel minder overlast geven... dan dat ze vroeger deden. We waren er misschien meer. We hadden knallende brommers. Tegenwoordig zijn de helft van die dingen elektrisch. Dus die maken niet zoveel lawaai meer. Dus ja, en er zijn er ook minder.
2: Ja, nou ja, je hoort mij ook het woordje overlast niet steeds in mijn mond nemen. Ik zeg hinder.
1: Ja, dat is een beter woord. Ja.
2: Overlast is heel negatief geframed. En als ik wel eens in bed lig 's avonds en ik hoor wat jongeren om 11 uur 's avonds hard praten... en ik heb een zware dag gehad, dan ja, is dat nou overlast of is dat nou een hinder? Ik denk dat we in Zandvoort heel veel met hinder te maken hebben.
1: Ik woon op het Raadhuisplein en dan heb ik ook wel eens hinder van volwassenen 's avonds om 1 of 2 uur 's nachts. Dus, toch? Ja. We hebben besluiten ook niet om de Haltestraat af te sluiten of zo. Ja. Dus is helemaal goed. Nee, ik bedoel, de kroegen daar te sluiten. Dus ik denk dat het goed is dat we zo'n plek hebben waar jongeren zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontdekken. En met elkaar ook ontdekken van hey, hoe we met elkaar kunnen samenleven. Want dat moeten ze dus ook leren.
2: Ja, nee, zeker. En ze hebben zelf ervoor gekozen. En er komen er 2 in Zandvoort. 1 en Nieuw-Noord bij Tunneltje.
1: Ja.
2: En eentje op Peder-Zuid. En ze hebben zelf ook thema's eraan gegeven. Dus op Peder-Zuid zal het meer een sportief karakter worden. Er ligt natuurlijk al een voetbalveldje daar. Maar ze willen nog wat om eromheen te gaan doen. Dus ze willen ook een tennistafel neerzetten. Dus dat zal meer de sportieve plek zijn. En in het Noord willen ze meer de rust, de chill plek. Nou, het is ook heel leuk dat ze daar thema's aan gegeven hebben. En op basis van je behoefte kan je in Zandvoort zeggen... ik ga naar Zuid of ik ga naar Noord.
1: Ja, of allebei.
2: Of allebei, want Zandvoort is niet zo groot dat je uren onderweg bent tussen Zuid en Noord.
1: Ze gaan vast ook allemaal niet lopen.
2: Nee.
1: Dus heel fijn dat die plekken er komen. En dat de jongeren dus een beetje echt zichzelf kunnen zijn. Ook hier in Zandvoort. Dat ze ook een beetje, nou ja, wat je zegt, zonder toezicht, direct toezicht. Gewoon een beetje kunnen ontdekken van hoe de samenleving in elkaar zit. En ook met elkaar ontdekken van groepshiërarchie, groepssamenwerking, groepsbeleving.
2: Ja. Ja.
1: En het was heel spannend. De eerste die kwam, nog voordat de bezwaartermijn afliep, strandde die eigenlijk al min of meer in het zand.
2: Ja, met de vrachtwagen. Hij moet in Noord op een stuk. We wonen in Zandvoort.
1: Ja.
2: Dus onze ondergrond is zand. Het was een leverancier uit Leeuwarden. Dat zegt misschien dat ze wat minder ervaring met zand hebben. Ze waren al 4 keer geweest om hier te kijken hoe ze iets moesten plaatsen. Maar toch bleek de grijparm die op de vrachtwagen zat iets korter te zijn dan ze bedacht hadden. Dus de chauffeur dacht, ik rij even een klein stukje het zand,
1: het zand
2: in. Dat ging heel even mis. Dus de vrachtwagen stond vast.
1: Ja.
2: Maar die Job staat op zijn plek.
1: Kijk, dus dat is gewoon gelukt.
2: Dat is een belangrijke.
1: Het resultaat is behaald.
2: En daarna met wat rijplaten en goed technisch inzicht van de chauffeur is die er gewoon weer keurig uit gekomen. Dus het is minder spannend dan dat het in de krant bijvoorbeeld gestaan.
1: En komt er nou nog een speciale opening voor de jongeren? Of is dat dan juist iets waar je zegt, dat hoeven we niet te doen?
2: Dat laat ik ook aan de jongeren over. Er is een werkgroepje van de jongeren gevormd die dit ook gerealiseerd heeft. En die zijn nu bezig, want nu staat hij in Noord. In Zuid, bij Peter Zuid komt hij in september.
1: Oké.
2: Daar moet nog even wat grondwerk gedaan worden. Dus ik weet dat hun met Permens en Jongerenwerk in gesprek zijn om te kijken hoe ze het willen openen. Of ze het één voor één willen openen. Of dat ze het tegelijkertijd willen openen. Ook die organisatie laat ik aan de jongeren over. En als ze willen dat de wethouder erbij is, dan ben ik er zeker bij. Maar het is een plek van en door hun. Dus dat laat ik ook helemaal aan de jongeren zelf over. Maar ik verwacht dat er wel een opening gaat komen, jongeren kennende.
1: Okay. Ja, met Red Bull en cola. Ja.
2: Daar laat ik me niet over uit.
1: Oh ja, dan maar Red Light. Ja. Ja. Dat de jongeren zelf zullen dat beslissen. Is het dan waarschijnlijk wel prettig werken als wethouder? Je kan gewoon alles loslaten, aan een jongere overlaten.
2: Op dit punt kan ik het vrij goed loslaten. Ja.
1: Ja, dat is wel heel erg fijn. Ik denk dat het ook heel mooi is dat die plekken er zijn voor de jongeren. Ze zullen waarschijnlijk niet naar dit programma luisteren. Maar het is denk ik ook heel goed voor de luisteraars te weten dat die plekken er zijn. En ik zeg ook, ik heb zelf een keer een column geschreven. Als je nou eens een keer een jongere in de bus ziet zitten met een hoodie op, ga er gewoon naast zitten. Ja. En zeg eens iets aardigs tegen de jongeren. Dan zul je zien dat niet iedereen met een hoodie per definitie angstjagend en bedreigend is. En dat het ook gewoon leuke jongeren zijn onderweg naar school, naar sport en andere dingen.
2: Zeker. En spreek de jongeren gewoon in onze openbare ruimte ook aan. Ga je zelf naar de Jobs, want daar staan ze ook voor open. Dus ga eens een keer met je fiets langs. Of als je hondje gaat uitlaten, loop er eens langs. Ga gewoon een gesprek aan. En mocht je een keer in je straat hinder ondervinden, dan weet je ook dat deze plekken er zijn. En dan kan je ook in dat gesprek met de jongeren zo even zeggen, even niet hier bij mij, maar loop even verderop naar een van de Jobs.
1: Ja, we hebben dus je hebt een mooie job gedaan met een Engelse J ervoor. En de tweede die komt nog. Dus dan hebben we misschien wel 2 openingen in Zandvoort. Je kan niet op allebei tegelijk zijn.
2: Het zou kunnen, ja.
1: Ja, ik ben benieuwd wat de jongeren daarvan doen. Ik kom ook graag langs om te kijken. Anja gaat ons een mooi stukje muziek. Maar ja, bezoek.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, luisteraars, we gaan nog gewoon door met politiek. Want we gaan een interview doen met wethouder Danielle Wiegmans. En zij zal het hebben over de kabinetsplannen. Maar dan over het stikstofbeleid van het kabinet. En welke consequenties dat mogelijk zou kunnen hebben voor ons in Zandvoort.
0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.
2: Ze is krap 3 weken wethouder in Zandvoort. Maar deze week komt Danielle Wiegmans aan de slag met een van Nederlands grootste hoofdpijndossiers. Het stikstofbeleid. Samen met andere gemeenten stuurde zij een brief aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Ze willen dat minister Van Essen bij de uitwerking van het stikstofbeleid rekening houdt met de bijzondere positie van kustgemeenten. Die vrijwel volledig worden begrensd door Natura 2000 gebieden. Gisteravond vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de nieuwe stikstofplannen dat tot ruim na middernacht duurde. Of de brief het gewenste effect heeft gehad, bespreek ik met de Zandvoortse wethouder Danielle Wiegmans. Danielle, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Rut.
2: Allereerst even in het kort. Waarom is het voor kustgemeenten anders de uitvoering van een eventueel stikstofbeleid?
3: Nou ja, ten eerste omdat er weinig mogelijkheden zijn om stikstof te verminderen. Wij hebben bijvoorbeeld geen intensieve landbouw, wat minder industrie. En we zijn volledig omgeven door Natura 2000, Zuid-Kennemerland en het Nationaal Park. Daar gelden al zeer strenge regels voor. En we hebben gewoon een ontzettend grote opgave als het gaat om de woningbouw. En als die nieuwe voorgenomen zonering vanuit het kabinet ja nog ruimer gaat worden, zoals in hun plannen nu is aangekondigd, ja, dan zou het kunnen betekenen dat grote woningbouwprojecten gewoon niet door kunnen gaan.
2: Ja, want en heeft dat dan echt direct alleen gevolgen voor de woningbouw? En geldt het dan voor grote projecten, kleine projecten? Waar ligt de grootste zorg?
3: De grootste zorg ligt, nou ja, om een voorbeeld voor een project te noemen, bijvoorbeeld het Curidex-project. Het plan is daar om een flink aantal woningen te bouwen. En dat is eigenlijk de grootste opgave voor Zandvoort voor de komende jaren. En dat levert ook de grootste bijdrage aan het aantal te bouwen woningen. Op dit moment ligt dat al in een straal van 250 tot 300 meter van het Natura 2000-gebied. En het kabinet is voornemens om daar een generieke zone in te stellen van 500 meter. En dat betekent eigenlijk, als je gaat bouwen, dan heb je allerlei verkeersbewegingen. Dus je hebt bouwverkeer, er moet gebouwd worden. Dat telt ook mee voor je stikstofuitstoot. Vervolgens heb je gebruikersruimte stikstof. Er gaan straks mensen wonen op een plek waar eerder geen of minder mensen aanwezig waren. En dat telt allemaal op. En voor je vergunning moet je aantonen dat je dat je onder een bepaald niveau blijft voor stikstofuitstoot. Dat moet in verband met de regels voor Natura 2000. Op het moment dat je die zone gaat vergroten, dat betekent dat meer verkeersbewegingen en industrie en andere zaken die meetellen voor je stikstof wordt vergroot. Dus die zone wordt vergroot, waardoor je al sneller aan een hoger aantal stikstofuitstoot komt. Nou, en omdat we dat dus niet met zekerheid kunnen zeggen wat de gevolgen zijn van die voorgenomen 500 meter zonering, hebben we die brief gestuurd. Omdat wij ook van mening zijn van, joh, Rijk, u vraagt van alles aan ons. We moeten woningen bouwen voor de mensen. We hebben een maatschappelijke opvang. En we moeten aan natuurherstel doen. Maar ja, dat op een gegeven moment, het gaat niet allemaal. Dus het beleid lijkt elkaar tegen te spreken. En er moet gewoon snel duidelijkheid komen wat de consequenties zijn. En zeker voor deze kustgemeente zien we eigenlijk liever dat er gewoon maatwerk wordt toegepast. Want het enige waar Zandvoort bijvoorbeeld op kan verminderen als het gaat om stikstof en waarin we kunnen doen ook aan natuurherstel, is bijvoorbeeld minder toerisme en minder recreatie. Nou ja, dat is gewoon het inkomensmodel van Zandvoort. Daar verdient Zandvoort gewoon mee. Er zitten gewoon heel veel ondernemers, heel veel toeristen. Ja, en dat is gewoon onbespreekbaar.
2: Is het misschien, oké, je zei het misschien wel mooi, er moet maatwerk toegepast worden. Is het met betrekking tot het stikstofbeleid, maar eigenlijk met meer beleid dat wordt uitgevoerd vanuit het Rijk, dat het allemaal op één hoop wordt gegooid en dat dat in dit geval gewoon niet mogelijk is?
3: Nou ja, gisteren, ik heb het debat natuurlijk ook deels gevolgd. En wat er gisteren gezegd is door minister Van Essen is dat op een vraag van mevrouw Keizer, die vroeg ook naar die zonering en hoe de relatie is met woningbouw. Nou, hij zei dat de plannen nu verder uitgewerkt worden en dat de provincies met instructieregels komen. En dat hij vooralsnog niet toeziet op woningbouw. Maar wat, zoals ik al zei, die zonering wordt wel groter, waardoor je dus wel meer verkeersbewegingen hebt en meer zaken die meetellen voor je stikstof. Dus ja, en Zandvoort heeft gewoon geen mogelijkheden om op een andere plek te bouwen. De enige mogelijkheid is binnenstedelijk, transformatie. Nou, dat doen we ook en dat is ook wat het Rijk aan ons gevraagd heeft. Dus het enige mogelijkheid waarop wij door kunnen gaan met de gemaakte afspraken is door maatwerk toe te passen en te zorgen dat we niet in de knel komen met stikstof, waarbij wij weinig kunnen doen om die uitstoot te verminderen.
2: Want de plannen zoals die er nu liggen en waar het gisteravond redelijk op uit leek of lijkt te draaien, is dat er veel kritiek is vanuit verschillende oppositiepartijen die graag willen dat er dingen worden aangepast. Het kabinet lijkt daarentegen er weinig voor te voelen om aanpassingen te doen in hun nieuwe stikstofplannen. Dus stel dit zou doorgezet worden op deze manier. Jullie hebben plannen om woningen te bouwen, zoals alle andere gemeenten. Wat zijn de plannen of de aantallen woningen die jullie willen bijbouwen zoals die er nu liggen? En wat zou de impact zijn op dat aantal op het moment dat dit wordt doorgevoerd?
3: Nou ja, dat is iets wat ik nu laat uitzoeken. Even een grove schatting is dat het ongeveer, voor zover we nu weten, om ongeveer 500 tot 600 woningen gaat die die kwetsbaar zijn, zeg maar. Dus die al vrij dicht op die Natura 2000 nu zitten. Dus je moet nu eigenlijk al rekening houden met je parkeerplaatsen, met hoe ga ik bouwen, hoeveel verkeersbewegingen heeft dat, hoe zit het met de gebruikersruimte. Maar precies wat je net aanhaalt, er is weinig, er lijkt weinig welwillendheid om elementen aan te passen vanuit de oppositie. En daar heb je gelijk het probleem, en dat is gisteren ook benadrukt. Het gaat hier om een samenhangend pakket. En op het moment dat je één onderdeeltje uit dat samenhangende pakket weghaalt, dan stort het in als een kaartenhuis. En dat is precies mijn zorg. Omdat dat betekent, als je zegt, nou ja, ik wil maatwerk toepassen, of we gaan hier toch iets anders voor bedenken, dan is het geen samenhangend pakket meer. En daarom is het ook zo kwetsbaar, omdat zij nu zeggen, we gaan eerst de regels aanscherpen. We gaan bij natuurgebieden waar al sprake is van kwetsbare gebieden, daar gaan we een zone instellen van 1 kilometer, of we gaan het verruimen in volgens mij 85 andere gebieden naar 500 meter. Vervolgens zijn er plannen om de kritische depositiewaarde, om die uit de wet te halen en vervolgens op te hogen naar 1 mol. Dat gaat om de uitstoot. Maar om die uit de wet te krijgen en om helemaal daar allemaal aan te voldoen, moet er ook weer een juridische toets op zijn. Het moet stand houden. En dat is zo'n grote onzekerheid, en zeker op de manier waarop het nu wordt gedaan, dat de kans dat dat doorgaat, je hoorde gisteren al pro onder andere zeggen, dat zij daar geen voorstander van zijn. Wat dus wel betekent dat je de regels gaat aanscherpen. Dat heeft voor zover het nu lijkt vooral invloed op de boeren en op industrie. Maar om die vergunningen los te krijgen, zul je dus die andere elementen ook moeten doorvoeren. En daar lijkt nogal weerstand tegen te zijn. En er hoeft eigenlijk maar op die weg tot eind 2027, waar ze dat dan gepland hebben om die vergunningverlening los te krijgen en om die uitstoot op te hogen van 0,05 naar 1 mol. Als daar één ding onderweg misgaat, ja, dan ligt het op zijn gat. Dus het is zo'n kwetsbaar pakket dat de kans dat dit onderweg, dat er ergens iets niet doorgaat of misgaat, zo groot is dat op dit moment bij mij het vertrouwen er nog niet is dat we die andere zaken die dus relevant zijn om de vergunningverlening weer op gang te brengen en die meer ruimte moet bieden bijvoorbeeld voor kleine projecten of middelgrote projecten in de woningbouw, dat die ook echt los gaat komen. Dus het is allemaal zo kwetsbaar en onzeker. Ja, dat.
2: Nou, wat je wel zegt, hè, je zegt het vertrouwen bij mij is er nog niet. Maar moeten we ook niet gewoon eens gaan beginnen? Moeten we gewoon niet zeggen, hè, Van Essen zegt ook, nou, wij willen er eigenlijk nu niet meer aan tornen. We willen aan de bak. U heeft hiervoor ook in de Tweede Kamer gezeten. Of althans was daar werkzaam. Dit speelt al zo lang. We kunnen niemand tevreden houden. Moeten we niet ergens zeggen, nou begin maar. Ik heb nog niet al het vertrouwen, maar bewijs me eens ongelijk. Maar we moeten nu met dat stikstofbeleid aan de gang. We moeten ergens beginnen.
3: Nou ja, wat mij vooral zorgen baart is, gezien het debat gisteren, dat er ook discussie waren over cijfers en wat nou kwetsbare natuur was. En daar was ook geen overeenstemming over. Dus er werden verschillende cijfers aangehaald. Er was ook een cijferdiscussie. En daar werd ook door verschillende partijen gezegd van ja, maar als we verschillende definities hanteren en als we het niet eens zijn over wat nou kwetsbare natuur is en wat niet, als je dit nu gaat invoeren, zeker die zonering van 1 kilometer... het is bewezen dat na 250 tot 300 meter, dat je niet meer kan herleiden waar die stikstofdepositie nu precies vandaan komt. En als je dan toch gaat zeggen, zonder dat er een goede onderbouwing is voor het instellen van die 1 kilometer gebieden, we gaan dit doen, maar we kunnen eigenlijk niet herleiden waar die uitstoot dan vandaan komt, dan ga je hele zware maatregelen opleggen aan de landbouw, aan de industrie, met mogelijke consequenties voor de woningbouw. Nou, dat moet dus blijken uit de uitwerking. Terwijl je eigenlijk geen onderbouwing hebt dat dit ook echt gaat leiden tot het natuurherstel. En dat is wel iets wat ik vind. Die onderbouwing moet wel stevig zijn, omdat dit heel veel ondernemers gaat raken in hun onderneming, in hun bestaansrecht. En dat er wat moet gebeuren, dat begrijpt denk ik iedereen. Maar de vraag hoe je dat gaat doen, ja, daar is discussie over. En natuurlijk, je moet op een gegeven moment ergens beginnen. Maar als je kijkt hoe andere landen met stikstof omgaan, je kijkt bijvoorbeeld naar Duitsland, daar hanteren ze 20 mol. Nou, daar is de natuur ongeveer in dezelfde staat als bij ons. En daar zijn geen rode stikstofkaarten. Dus het is ook een beetje de regels die we zelf

0: onszelf daarin zo vastgeregeld, ja, dat we nu bijna niet meer anders kunnen dan wat ons nu staat te wachten. Alleen ja, dat is dus een kwestie van benadering. Ga je juridisch het ontvlechten zodat we weer wat lucht hebben, of ga je binnen het huidige systeem het oplossen? Ja, dan kom je dus op zo'n pakket uit.
1: Heeft u reactie gehad op de brief die namens de verschillende gemeenten is gestuurd?
0: Nou, niet direct nog, want ik moet eerlijk zeggen dat vrijdagavond werden de plannen gepresenteerd. Maandag hebben we de brief besproken en ook gedeeld met wat andere kustgemeenten. En hij is er dinsdagmiddag uitgegaan. Woensdag was het debat al, dus er zat vrij weinig tijd tussen. Maar hij is ook naar de vaste kamercommissies gegaan, waardoor de brief wel betrokken kan worden bij verdere debatten en gesprekken over de verdere uitwerking van de plannen. Dus ik heb wel een aantal partijen tijdens het debat over woningbouw gehoord en ook wel over kustgemeenten. En ik heb een aantal reacties gehad van partijen zelf, van goh, we hebben het ontvangen, we hebben het gelezen, we gaan het zeker meenemen. En ik denk dat gisteravond het gesprek vooral echt over de boeren ging en de landbouw. En dat voor woningbouw dat gewoon nog gekeken moet worden, welk effect heeft dat nou? En dat verschilt per gebied, want in het ene gebied heb je helemaal geen last van Natura 2000 gebied. En in het andere gebied wel. Ja, weet je, ik ben wethouder voor Zandvoort en ik zie eigenlijk de bui al hangen. Dus voor ons is het belangrijk om gelijk aan die bel te trekken en te zeggen, jongens, let op, wij kunnen straks mogelijk niet meer aan die bouwopgave voldoen. Ja, en daardoor zijn er gewoon hele keten van mensen. Hebben we het over starters, hebben we het over gezinnen die niet kunnen starten met hun leven. Ouderen die niet door kunnen stromen. Het raakt zoveel mensen als we geen woningen kunnen bouwen. Dus ja, vandaar dat ik er eigenlijk maar heel kort over na heb gedacht en zoiets heb gehad van, we moeten dit signaal afgeven. En het is mooi ook dat we dat samen met andere kustgemeenten hebben kunnen doen.
1: Wethouder Danielle Wiegmans van Zandvoort, we gaan het zien of überhaupt minister van Essen voet bij stuk houdt en geen aanpassingen doet, of dat het alsnog weer op de schop gaat, deze stikstofplannen. Dankjewel voor je tijd.
0: Ja, ook bedankt.
2: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.

so long. Now I finally found someone to stand by me.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Een goedemorgen luisteraars. Alweer het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En we hebben weer een heleboel interessante onderwerpen. Aan tafel zit alvast Walter Sands. En die gaat het vertellen over 200 jaar Zandvoort. Over de podcast, maar ook nog heel veel andere dingen daaromheen. We hebben dan ook nog een interview van Hans Botman en Ger Loogman met wederom wethouder Wiegman. Die bezocht de parkeerinformatiesystemen. En ja, we blijven parkeren in Zandvoort. En we parkeren soms de problemen en soms halen we ze eruit. Kevin Stefan van het CDA komt hier persoonlijk in de studio praten over een ondergrondse parkeergarage aan het Vavageplein. Waarvan een heleboel mensen zeggen dat hij er niet moet komen of kan komen. Maar daar gaat Stefan van alles over vinden. We gaan nu praten met Walter. Walter Sands, welkom.
2: Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen.
2: Leuk je weer achter de microfoon te zien hier bij GMZ.
1: Ja, dankjewel. Ja, dus ik ben weer eventjes uit de mottenballen gehaald. Maar zeggen.
2: Goed geconcentreerd.
1: Net als Doris. en ik mag hier nu weer komen zitten om met jou te praten over 200 jaar Zandvoort en de podcast.
2: Ja. Ja, we hebben een podcast gemaakt voor 200 jaar Badplaats. Je weet, we vieren dit jaar 200 jaar Badplaats. Verschillende activiteiten. We hebben een mooi boek gemaakt. We hebben een mooi onderzoek gedaan. En op een gegeven moment hadden we wel zoiets van... Het was eigenlijk gewoon een idee wat Koen en ik zelf hadden. Koen Marijt, de historicus die ons begeleid heeft bij het onderzoek.
1: Ja.
2: Om een podcast te maken. En dat hebben we gewoon samen zelf gedaan. We zijn op een zaterdag, vrijdagochtend in de oude burgemeesterskamer gaan zitten. In het oude raadhuis. We hebben daar bijna 3,5 uur eigenlijk het... boek gevolgd en de geschiedenis van Zandvoort verteld. Daar hebben we 5 afleveringen van gesneden en een bonusaflevering. Die staat nu net een dikke week online. En wat ik zo van Gilles begrijp, want het gaat via de Zandvoort podcast, wordt er best naar geluisterd en we krijgen goede kritieken daarop. Dus heel erg leuk. Ik ben heel enthousiast over.
1: Waarom zaten jullie in de burgemeesterskamer? Als we het niet kunnen zien, dan had je ook gewoon aan de keukentafel kunnen zitten.
2: Oh, dat kun je altijd. Ja. Dat heb je helemaal gelijk in. Maar het is gewoon heel erg leuk om als je een historische podcast maakt, om dan op die... Ik heb Koen echt op de oude burgemeesterstoel gezet. En het zag er gewoon goed uit. En het geeft een beetje ook het gevoel aan die oude grandeur. En dan is het leuk om een historische podcast juist in die kamer te maken.
1: Ja, het inspireert ook tijdens het gesprek nog wel.
2: Absoluut.
1: Het is een hele mooie kamer. Ja. Ik zou er zelf over willen zitten.
2: Het was maar een ochtend.
1: Ja, nou, ik zag geen burgemeester worden. Dus 200 jaar badplaats. Dat stond mijn programma Zandvoort. Maar gewoon 200 jaar badplaats.
2: Ja, weet je, het mooie van die 200 jaar badplaats is... 1826 zijn ze begonnen met die weg hier naar Zandvoort. Dat zijn die 5 initiatiefnemers geweest. De 5 heren, zoals we hem inmiddels noemen. En dat heeft, uiteindelijk hebben die de weg aangelegd om een badhuis te kunnen bouwen. Nou, zonder weg geen badhuis. En zonder badhuis moet je een toegangsweg hebben. Dus dat was eigenlijk wel het met elkaar te maken. En dat is eigenlijk het begin geweest van die hele badcultuur en het ontstaan van de badplaats Zandvoort. De overgang van de vissersdorp naar het toeristische dorp waar we nu eigenlijk zijn. En het mooie is dat je in die 200 jaar ziet hoe Zandvoort continu aan het veranderen is. En er ook gewoon steeds gereageerd wordt op... En dan inderdaad eerst reageert men op die badcultuur. Dan op de komst van de adel. Het dorp gaat mee met allerlei nieuwe functies die in het dorp ontstaan. Je ziet dat de visserij afneemt. En Zandvoort verandert continu. En dat zie je heel mooi in die geschiedenis van die 200 jaar. Nou, en wat we nu gedaan hebben met dit onderzoek is eigenlijk het hele begin beschrijven. En we hebben onlangs is er een motie aangenomen in de raad. En dat is nu bekrachtigd bij de voorjaarsnota. Dat we ook een volgonderzoek mogen doen. Dus dat is heel erg leuk.
1: En het volonderzoek gaat over welke fase?
2: Ja, dat gaat eigenlijk, ik zeg altijd, het begint op 15 april 1828. Toen was de kroonprinses hier in Zandvoort om het badhuis te openen. En dan gaan we door tot 1897. En waarom 1897? Toen is het badhuis verkocht. En dan begint een nieuwe periode voor het badhuis. En in die periode begon ook, omdat toen de trein naar Zandvoort kwam, ook echt die bouw met die grote badhotels en dat soort zaken.
1: Ja, dus we kunnen daar nog wat
2: te doen. Ja, dat is een mooi onderzoek. Want juist dat stuk begin, van die 5 heren, de weg. Dat was wel iets van bekend, maar hebben we echt heel diep uitgezocht. Het stuk over de bouw en de plannen voor Zandvoort. De tijden dat die trein kwam en dat Sissy hier was. Daar is ook best wel veel over bekend. Maar dat tussenliggende, daar is weinig over bekend. En er zijn echt heel veel verschillende initiatieven geweest. Je moet je voorstellen, dat gebeurt ook bij andere badplaatsen. Dan heb je dat dorpje. En dan bouwt men daar dus een badplaats bij. En dat hebben ze hier eigenlijk aan de noordkant gedaan. En er was ook een plan om het aan de zuidkant te doen. Het is nooit van de grond gekomen. Maar dat gaan we wel allemaal onderzoeken. Waarom is dat niet gebeurd? Er zijn ook initiatieven geweest van een zeeuw die hier naartoe gekomen is. Die heeft er 2 zomers gedraaid. En die ging helemaal vier. Die pakte het helemaal verkeerd aan. Dus er zijn hele leuke dingen om weer te vertellen.
1: Ja, dat is heel spannend.
2: Ja.
1: Ja, ja. En komt het dan ook weer een boek? Of een,
2: ja, wij in onze werkgroep, we zaten gisteren weer bij elkaar met de mannen van het genootschap en van het museum. En Volkert was er ook bij. We hebben het eigenlijk al bijna over een soort verzamelwerk van Lou de Jong met allemaal episodes. we weten niet. Kijk, we hebben nu het budget gekregen om weer vervolgonderzoek te doen. Er zal vast een mooie publicatie weer van komen. We hebben een beetje de streefdatum van 18 april 2028 dan, om het dan te presenteren. Want dat is inderdaad dan weer mooi, die datum van het opening badhuis.
1: Ja, maar we zijn natuurlijk niet voorbij het jaar van de 200 jaar badplaats.
2: Nee, ja, ja. Dat is toch heel leuk om te vertellen. Want de grap is dat we doen heel veel. Maar ik krijg wel steeds te horen, wanneer is nou het feest? En Zandvoorters zijn dan toch wel een manier gewend dat als je een 200 jaar badplaats viert, dat je dan Nederlandse artiesten op een podium neerzet en dat er dan... Ja. Nee, bij 200 jaar badplaats gaat het vooral over het vertellen van de verhalen. En je ziet ook dat dat echt opgepakt wordt. Je bent er zelf ook deel van een mooie expositie op de boulevard met de 30 gezichten, met onderdeel van 200 gezichten van badplaats. Van 200 Zandvoorters, bezoekers van Zandvoort, mensen die bij Zandvoort betrokken zijn, die hun verhaal vertellen. Je hebt een initiatief bij Vloed gehad met verhalen van Zandvoort. Er is een nieuwe stichting Zandvoort verteld. Met dat mooie toneelstuk wat een paar weken geleden in het museum was. Ja. De babbelwagen is weer bezig. Er wordt gewoon heel veel verteld over onze geschiedenis. En dat is eigenlijk het hele mooie van dit 200 jaar badplaats. Los van de leuke activiteiten die we doen. Want er komt ook in september nog weer een leuke activiteit. Maar het gaat om dat bewustzijn van... Goh, die badplaats, 200 jaar geleden is het allemaal begonnen... We veranderen continu en er valt zoveel te vertellen. Want er is hier zoveel gebeurd. En dat zijn, zoals je bij het toneelstuk zag, hele kleine persoonlijke verhalen. Maar het zijn ook de grote verhalen inderdaad over de initiatieven en de koning en de aanleg van de weg en dat soort zaken.
1: Ja, ja. Nou, maar, dus die, maar die, dat, wat gaat er in september gebeuren? Ben ik dan wel heel benieuwd naar, nu je dat noemt.
2: Geen podium. Kijk, even het begin. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk de tentoonstelling in het Zandvoorts Museum nu op dit moment nog. Het boek is nog steeds te koop. De vlaggen zijn nog steeds te koop. Het Jutters Museum begint binnenkort ook met een tentoonstelling 200 jaar Jutten. Dat vind ik ook heel erg leuk dat ze dat doen. Er wordt ook door het Haarlems Dagblad, werd ik laatst gebeld, hoe het nou zit met de strandvonderij. Ik zei, waarom begin je daarover? Ja, dat heeft te maken met 200 jaar Jutten. Ik zei, nou... Hartstikke leuk, toch? Ja, komt het. Monumentendagen komen natuurlijk aan waar aandacht is. Maar op 27 september is het weer 200 jaar geleden dat de tol geopend is. Op de Zandvoortse Laan. En ze zijn heel druk bezig met een tol tot tol. En ik kan je vertellen dat zijn ze nu heel druk aan het organiseren. Ik mag er nog niet veel over vertellen, maar het is echt iets voor de bewoners. Je hoeft niet hard te lopen, heb ik al begrepen.
1: Oké, dat scheelt.
2: We doen het samen met de gemeente Bloemendaal, wat ik ook heel leuk vind. En het zal snel bekend worden. Maar het team, kijk, ik zit in het team van de geschiedenis. Het is ook een team wat zich bezighoudt met de evenementen en dat soort zaken. Voor 200 jaar. En die zijn er heel druk mee. En ik denk dat die heel snel daarmee naar buiten komen. Maar hou in ieder geval 27 september al vrij voor tol tot tol.
1: Oké, dus een goede voor de luisteraars. Pak de agenda en zegt 27 september vrijhouden.
2: En hij staat nog nergens op de site. Jullie zijn de eerste dat ik het nu vertel.
1: Kijk, we hebben dus een primeur en goedemorgen.
2: Maar je weet nog niks.
1: Ja, maar we weten wel dat er iets gaat komen.
2: Op 27 september inderdaad. En de tolweg hier. Hier vroeger natuurlijk de tol gestaan. Je hebt het tol bij het Haringhuis in Heemstede. En daartussen zal iets moois gebeuren.
1: Nou ja, dan nu weten we al iets natuurlijk.
2: Je hoeft niet hard te lopen.
1: Je hoeft niet hard te lopen. En we hoeven waarschijnlijk geen tol te betalen.
2: Dat weet je nog niet.
1: Net zoals de Belgen dat nu bedacht
2: hebben. Dat gebeurt. Nee, maar het is heel leuk dat al die inhakers zijn. Vandaag ook op het Badhuisplein is Donna aan het krijten. Dat doet ze elk jaar. Maar dit jaar doet ze dat dus groter met het thema van 200 jaar. De vismaaltijd was er. Die was ook dit jaar groter. 200 mensen. Met inderdaad allemaal een leuk dessert met een 200 jaar dingetje erbij. Ook allemaal in het kader 200 jaar. Dus mensen haken daarop in. En dat vind ik heel erg leuk.
1: Ja, dus wordt eigenlijk gewoon breed gedragen.
2: Ja, het wordt breed gedragen. Ik zie ook vlaggen. Mensen hangen gewoon vlaggen op. Ook veel pensioens die gewoon de vlag opgehaald hebben bij het museum. En hem gewoon ophangen.
1: Oh. Is er, en die vlag die moet ik dan ook ophalen?
2: Ja, jij woont op het Raadhuisplein. Ik ben verbaasd dat jij hem nog niet hebt hangen.
1: ik ga zo meteen langs het museum.
2: Ja, dat is echt heel erg leuk. Ja.
1: Ik ga een vlag halen. Die zal ik vandaag nog ophangen.
2: Ik kom daar vaak langs, Roy.
1: Ik twijfel daar niet aan. Ik heb al een gewone stand voor het vlag, maar die hangt inmiddels niet uit.
2: Nee, hoe leuk als jij hem inderdaad ook hebt hangen dan.
1: Ja. Ja. En zijn er nog andere dingen die je zegt, die wil ik graag kwijt aan de luisteraars. Hou er rekening mee. We hebben natuurlijk altijd in de Zandvoortse krant die terugblikken van die historische pagina. En iemand die schreef laatst, probeer de Zandvoortse krant zou moeten proberen om wat meer jongere lezers te betrekken. Kinderen met name. Ja. Ze hadden bijvoorbeeld een idee van een leuke kleurplaat of een verhaallijntje over hoe dat allemaal ging.
2: Kijk, sowieso komt er natuurlijk Racefestival komt eraan. Die hebben een hele leuke kleurplaat en die hebben natuurlijk ook die zeepkistenrace ook voor de jongeren. Dat vind ik erg leuk. Ook dat grijpen ze weer terug op, op de geschiedenis van die zeepkistenrace, want die is ook heel lang hier al traditie. Maar ik heb toen het Paulus Loterjaar ook georganiseerd. En toen hebben we heel nauw samengewerkt met het jongerenwerk. En dat willen we eigenlijk voor dit najaar ook nog doen. Die hebben toen een heel mooi project gedaan, waarbij dus inderdaad jongeren kleurplaten gedaan hebben, maar ook geleerd hebben met een soort mini-expositie die ze zelf gemaakt hebben over, ja, wat betekent dat nou? Heer van Zandvoort, Paulus Loterjaar, wie was dat nou? En dat soort zaken. En dus toen, we wisten ook niet hoe die eruit zag, dus we konden daar allemaal helemaal hun fantasie op losgaan. Dat was heel erg leuk. En we zitten nog steeds te denken om iets inderdaad met de jongerenwerk te doen. En ook de verbinding met de ouderen. Want zij gingen ook naar hun opa en oma toe. Om te vertellen, hoe was het dan vroeger? En kijk, dat zeg ik ook altijd. Op het moment dat jouw opa over zijn opa vertelt, ga je al heel veel generaties terug in de tijd. Dus dan leef je al in een hele andere tijd. En als je dat verhaal hoort van jouw opa die over zijn opa vertelt, wat die toen meemaakte, ja, dat is fantastisch. Dus dat gaat ook om het bewustzijn van die geschiedenis.
1: Ja, ja, en daarom ook die vraag, denk ik, van jonge mensen, probeer ze erbij te betrekken. En dat is overigens ook voor de radio en de krant, de oude traditionele media. Ook, hoe houden jongeren erbij?
2: Ja. Het Haarlems Dagblad schrijft ook geregeld over 200 jaar. Ze hebben net een mooi artikel geschreven over de geschiedenis van de strandtent. Ja, of jongeren dat lezen, weet ik niet. Maar het is wel een heel leuk artikel. En het gaat ook over die jongeren, hoe ze vroeger naar het strand gingen.
1: Ja. Ja. Nou, dat heb ik nog niet gelezen. Maar ik denk dat jongeren inderdaad het Haarlems Dagblad bijna niet lezen. Maar soms kun je op een andere manier...
2: Nee, natuurlijk. En daar moeten we ook echt over nadenken. En daar hebben we ook contact met het jongerenwerk over. Ja. Dus dat gaan we echt weer oppakken. Net zoals we dat bij Paulus Loterjaar gedaan hebben.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Zijn er nog andere dingen? Want anders gaan we naar de
2: laat zeggen dat ik gewoon heel blij ben dat wij dus inderdaad door mogen gaan met het onderzoek. De werkgroep was gisteren voor het eerst weer bij elkaar. Super enthousiast. En nodig mij rond 15 april 1828 weer uit. Want dan, als het goed is, het onderzoek dan klaar. En hebben we weer allemaal nieuwe dingen gevonden.
1: Ik denk dat we er daarvoor nog wel uitnodigen. En natuurlijk ook wel. Zijn er mensen nog die bijzonderheden hebben? Geschiedenis, verhalen?
2: Ja, absoluut. En dat ook voor de stichting Zandvoort vertelt. Die zijn ook echt op zoek naar verhalen. En je kunt ze echt overal kwijt. En de babbelwagen gaat er gewoon heen. Volgend jaar weer vloed. De verhalen komen gewoon. Dus wat echt... Er zijn genoeg plekken waar je verhaal kwijt kunt.
1: Oké. Okay.
2: En luister vooral naar de podcast. En die kun je gewoon via de Zandvoort podcast luisteren. En op Spotify. Google 200 jaar badplaats in Spotify. En je hebt hem.
1: Nou, als de luisteraar nog niet genoeg gehoord heeft, ongetwijfeld zijn er heel veel mooie dingen in die podcast te beluisteren. Dus google hem en je vindt hem. En je staat nog gewoon op Spotify. Kan je ook gewoon zoeken.
2: Absoluut.
1: Oké. Okay. Dankjewel en heel veel succes.
2: Dankjewel, Roy.
1: En we gaan nog rustig door met het gestaag vieren van 200 jaar badplaats.
2: En ik zie je op 27 september.
1: En de 27e ben ik erbij.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur.
1: Op meerdere plekken in Zandvoort worden de oude parkeerinformatieborden vervangen voor nieuwe digitale borden. Op deze borden kun je al bij binnenkomst van het dorp zien hoeveel parkeerplaatsen er nog vrij zijn per locatie. Zo kun je direct naar een parkeerplaats rijden waar nog plek is. En dit zorgt voor minder zoekverkeer en een betere doorstroming in het dorp. Wethouder Danielle Wiegmans was bij het plaatsen van het 29e digitale informatiebord. Wij spraken met de wethouder en met de mannen die de borden hebben geplaatst.
2: Ja, ik sta hier bij de mannen die de paal in de grond aan het regelen zijn. Wat komt hier allemaal bij kijken? Mag ik u dat vragen?
3: Wat er allemaal bij komt kijken?
4: Is ook wel een...
3: Nou, zoals je ziet, in ieder geval een grote hijskraan. Ja? Om de oude mast uit de grond te krijgen. En een nieuwe mast uiteindelijk weer erin.
2: En hoe zit het allemaal aan elkaar met technisch gezien? Het moet natuurlijk al ergens vandaan komen hoeveel plekken er nog zijn. Hoe werkt dat?
3: Ja. De bestaande parkeerterreinen die hebben allemaal een telsysteem bij de slagbomen. Dat telsysteem brengt hun data op het internet. En via het internet halen wij de data weer naar onze eigen servers en onze eigen displays. Dus zo communiceert dat weer met elkaar.
2: En dan kan je straks op een app ook zien waar je het beste je auto kwijt kan.
3: Als die app is ingeregeld, zou dat inderdaad ook mogelijk zijn, ja.
2: De zomer staat te trappelen om te gaan beginnen. Dus we zijn zeer benieuwd. Hartelijk dank. En succes met het werk.
3: Dank u wel.
2: Nou, ik sta hier op de truck. Ja, u bestuurt het allemaal met een afstandsbediening op uw buik.
5: Ja, ja.
2: En dat gaat heel makkelijk, hè?
5: Gaat best, hè, zo, ja.
2: U heeft al 30 palen gedaan hier?
5: Ja, we gaan nu de laatste doen, ja. Ja, we zijn 3 weken bezig geweest.
2: Zo. En is dat dan een leuke klus om te doen?
5: Ja, zeker, ja.
2: Want u komt niet uit Zandvoort?
5: Nee. Ik kom uit Westland.
2: Oké. Ja, dat is een beetje uit de buurt. Maar deze palen, er staat er nog één nieuwe. Staat er op de, ligt er op de...
5: gaan we er zetten, zo meteen, ja.
2: En waar komt die?
5: Ja.
2: Dat weet u niet.
5: In Zandvoort. Ik weet niet precies waar. Nee. De coördinaten heb ik op me doorgekeken, dus dan rijd ik gewoon één daar. Ja.
2: Dus u rijdt ook deze vrachtwagen?
5: Ja.
2: Zo, dat is toch een dubbelfunctie.
5: Ja, dubbelfunctie, rijden en kramen.
2: En
5: hoe
2: lang doet u dit al?
5: Zoals even rekenen, 35 jaar. Ja.
2: Dus ja, dan weet je wel hoe het werkt, hè?
5: Ja, zeker. Ja.
2: En deze staat er lekker bij, hè?
5: Deze staat netjes, ja. Met behulp van hem hoor. Kijk, hij is natuurlijk van het graven. Dat is natuurlijk ook een vak apart. Maar dan kan hij wel wat uitleggen van je zo.
2: Ja, het kan hier flink waaien, hoor.
5: Het kan hier flink waaien, ja. En het graven natuurlijk, hier valt niet mee. Overal liggen kabels.
2: Nou, heel veel succes.
5: Ja, dankjewel.
2: Okay. Dat is goed. Heel goed. Ik moest weer u zijn.
5: Ja.
2: Hoe diep gaat hij erin?
6: We graven tot 1 meter.
2: Ja?
6: En dan de rest doet hij met het rode schepje.
2: Ja?
6: Dan graaft hij de laatste 20 centimeter met de hand.
2: En is dat per locatie verschillend?
6: Ja, want dit is weer een klein bord, dus die hoeft minder diep.
2: Oké.
6: En hier is weer een grote bord, dus die gaat weer op 1,50.
2: Maar het waait hier s'winters best soms heel hard.
6: Ja.
2: Wordt daar mee rekening gehouden?
6: Ja, want er zitten 2 van die betonvoeten aan.
2: Oké.
6: Zitten eraan. Ja. Ze kunnen de wind hebben.
2: En jullie hebben de 30, 29 nu...
6: Jongens hebben er 29 al gedaan.
2: Ja, u ook?
6: Ja.
2: Met de graafmachine?
6: De graafmachine, ja.
2: En een leuk vak?
6: Hartstikke goed. Jawel, hartstikke leuk vak.
2: Ja. Ja. Je komt ook niet uit de buurt?
6: Ik kom uit Haarlem.
2: Oké.
6: Okay.
2: Ah, dan weet je, klein beetje.
6: Ja, dus ik kom elke zomer hier even de borden bekijken.
2: Heel goed.
6: Even mooi kijken of ze nog goed staan, hè.
2: Lekker trots.
6: Ja, hè?
2: Nou, een hele fijne dag en bedankt, hè.
6: U ook, meneer. Dank u wel, hè.
7: Danielle Wiegmans, wethouder gemeente Zandvoort. We staan hier bij Pees Zuid. En we zien dat er een paal de grond in wordt gedouwd. En die gaat staan daar. Wat gaat ermee gebeuren?
8: Ja, dat is het parkeerinformatiesysteem. En daar zijn we ontzettend blij mee, want we hebben er lang op moeten wachten.
7: Heel lang, want het is een paar jaar geleden was het al, zou het er al komen.
8: Ver voor mijn tijd, maar we zijn ontzettend blij dat hij er nu is. Want het zorgt ook dat het zoekverkeer dat het minder door Zandvoort Centrum gaat. Dus dat mensen die een dagje naar het strand willen, dat die gelijk bij aankomst al zien, daar is parkeerplek, die kant moet ik op. En zo worden we bezoekersvriendelijker. Maar ook voor de bewoners is het fijn dat we minder zoekverkeer door de stad hebben.
7: Dus, ja, we staan hier al bij PSHuis.
8: Ja.
7: Maar het is handig natuurlijk als mensen Zandvoort binnenkomen rijden, dat ze dat ook al zien. Hè?
8: Ja, dat zien ze ook al.
7: Dat
8: dus
7: zien ze ook
8: het
7: al.
8: Worden op verschillende plekken geplaatst en die palen zijn met elkaar verbonden. Dus je hebt eigenlijk real-time informatie.
7: En dat is alleen richting PSHuis of ook richting PSCentrum? Dus zeg maar het LDC-garage?
8: Ja, de bedoeling is inderdaad dat het gewoon voor heel Zandvoort, voor alle locaties zometeen, dat je gewoon ziet van daar is plek, die kant moet je op. En dat er eigenlijk gewoon een logische route is.
7: Ja, inderdaad. Nou, we staan hier bij de PSHuis, zeiden we al. Er is een overloopterrein dat gebruikt zou moeten worden als het druk is. Dit jaar nog niet gebruikt, dat is nog wel jammer, hè?
8: Ja, we hebben wel een aantal mooie weken gehad, maar nu begint natuurlijk echt pas de zomervakantie.
7: Ja.
8: En het weekend wordt het heel erg mooi weer, dus
7: ja.
8: We gaan natuurlijk, dan gaan we even zien hoe goed er gebruik van gemaakt
7: is. Dan is het interessant om te zien of het hier helemaal vol staat.
8: Zeker.
7: Die kans is groot natuurlijk.
8: De kans is groot dat als je het verkeer gelijk de goede kant op leidt, dat er ook beter gebruik wordt gemaakt van de parkeerfaciliteiten die Zandvoort heeft.
7: Ja. Je komt zelf uit Den Haag, weet hoe het werkt in Scheveningen. Hebben ze dit ook in Scheveningen?
8: Den Haag heeft ook parkeerinformatiesystemen, ja.
7: En dat is vergelijkbaar met wat hier komt, zeg maar?
8: Dit is wel vergelijkbaar, ja.
7: Hoeveel palen worden er ongeveer neergezet? Is dat bekend of niet?
8: Ik hoorde net dat dit nummer 26 was. 29 zelfs al. Nog eentje. Nou, dan zitten we op 30.
7: 30?
8: Ja.
7: Nou, dat is wel.
8: Dat is best aardig.
7: Dan moet je het wel kunnen vinden, hè, lijkt me.
8: Lijkt me wel.
7: En het is natuurlijk heel handig voor mensen die hier komen, die het niet kennen, om die PSA uit te vinden. Hè? Want het is natuurlijk een prima parkeerplaats voor het strand ook. Hier rechts van ons is ook nog een terrein waar mensen kunnen parkeren. Is er voldoende parkeerplaats in Zandvoort, vind je?
8: Ja, dat ligt eraan wie het vraagt.
7: Ja, waar. Zwinters zeker, denk
8: ik. Zwinters zeker. En je hebt af en toe piekdagen. Maar volgens mij, zelfs dan, is er wel een parkeerplek te vinden. Maar het is natuurlijk een verschil tussen het daadwerkelijke aantal plaatsen en hoe het voor mensen voelt. Hè? Dus het kan heel vol aanvoelen en het gevoel. En daar moet dit ook aan bijdragen. Dat mensen niet rondjes gaan rijden door heel Zandvoort heen. Maar dat ze ook gelijk weten, daar is plek, daar kan ik heen. En ik denk dat het ook zal bijdragen aan het gevoel van mensen. Van, hé, er is wel parkeerplek. Ik moet alleen even weten waar.
7: Ja, maar mensen die willen zo dicht mogelijk staan. Hè. Het liefst rijden ze naar beneden, naar het strand. Dus waarschijnlijk gaan ze dan ook nog langs de boulevard. Eigenlijk is de bedoeling dat ze hier meteen gaan parkeren natuurlijk.
8: Nou ja, als je Zandvoort binnenrijdt, staat ook daar komen ook informatiesystemen te staan. Dus de bedoeling is dat als je Zandvoort binnenrijdt, dat je gelijk al weet, daar kan ik naartoe.
7: Ja. En hoeveel plaatsen er zijn nog?
8: En hoeveel plaatsen er zijn nog? Dus de bedoeling is dat mensen niet meer gaan rondrijden en zoeken. En als ze dat wel doen, ja, dan hebben ze misschien kans dat ze in de file belanden. Maar dan hebben wij ons best gedaan.
7: Maar als er nou staat, er zijn nog 3 plaatsen, dan gaat iedereen als een gek erheen, of niet?
8: Ja, dat zou kunnen. Of ze denken, nou 3, ik moet nog zoveel minuten rijden, dat red ik misschien niet. Ja. Dan ga ik voor een andere parkeerplaats waar nog plek is.
7: Ja, ja. Laatste vraag, je bent nu 2 maanden, zoiets, hè? 2 maanden in functie als wethouder.
8: Een maand.
7: Oké, nou ik heb het net ook al gevraagd, maar alle dossiers al doorgenomen en in het hoofd zitten?
8: Nog niet allemaal, maar ik ben druk bezig met in alle dossiers komen om bij te laten praten. En Zandvoort is ontzettend boeiend.
7: Dynamisch.
8: Dynamisch, divers. Dus ik vind het wel ontzettend leuk om meer over Zandvoort te lezen, te leren en me ervoor in te zetten. Ja. Dus
7: geen reces voor Danielle Wigmans?
8: Nou, ik mag wel even met vakantie een paar weekjes, maar ook in de vakantie ben ik van plan om lekker door te lezen.
7: Dus dossiers mee op vakantie?
8: Dossiers mee op vakantie, ja, tuurlijk.
7: Nou, dat is helemaal goed zeg. Dan wens ik een hele goede vakantie en naar de volgende commissievergadering is pas 25 augustus. Dus je hebt nog wel even tijd om wat te gaan doen natuurlijk.
8: Zeker, dan moet je me tegen die tijd nog maar een keer vragen hoe ik in de dossiers zit.
7: Zal ik zeker doen. Zal ik wat stekelijke vragen stellen? Nee hoor, dat doe ik nooit. Zeg, hartstikke bedankt en succes.
8: Dankjewel.
0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, we zijn weer terug. En ja, het gaat maar door met die politiek. De een na de ander. En zelfs twee keer wethouder Daniel Wiegmans. Maar we gaan het nu gewoon live in de studio doen. En hier zit Kevin van Stefan. En die gaat meepraten over het parkeren.
2: Goedemorgen Roy, dank voor de uitnodiging.
1: Ja, goedemorgen. Ja.
2: Interessante politieke morgen zo inderdaad. Ja,
1: ja nou, dat hebben we wel te danken aan Ger Loogman en Hans Bobman die het programma hebben samengesteld. Maar we hebben net parkeren gehad over hoe het nu allemaal gaat en ging. En de QR-code op de kaartjes en dat soort dingen. Maar nu gaan we het hebben over een oplossing die geen oplossing is.
2: Een oplossing die geen oplossing is, ja. Ik zou zeggen, is er wel genoeg plek? Hè? Dat is de vraag. Hè? Ja. Ja, de oplossing, nou ja, het is denk ik wel de oplossing voor het grote tekort dat we zowel voor bezoekers hebben als ook voor bewoners. En vooral in die wijk ook. Dus ik denk dat het wel de oplossing nog steeds is.
1: Voor de luisteraars, we gaan het dus nu hebben over een ondergrondse parkeergarage op het Vavageplein.
2: Exact.
1: Of onder het Vavageplein, zouden we moeten zeggen.
2: Exact. Ja. Ja. Ja, het is, als ik mag een kleine intro mag geven.
1: Ja, heel graag. Ja. Ik denk dat de luisteraars ook niet precies allemaal weten. Ja.
2: Ik ga geen college geven, maar we gaan even terug naar 2024. Twee jaar geleden hoor. Zomer 24 heeft op initiatief van onze commissielid Peter Bluis. Die heeft een plan bedacht en ook uitgerekend met wat cijfers, bezettingsschade en zo. Wat nou als wij onder het Vavoseplein, Badhuisplein en Vavoseplein, dus zeg maar het casino, vanaf het casino tot aan Dirk van den Broek. Dat stuk, zeg maar. Wat nou als we daar de grond in gaan en een ondergronds parkeergarage bouwen? En dan kwam je daarbij. De woningen die daar stonden, die zijn natuurlijk kort daarvoor gesloopt. En ineens zie je van, kijk eens wat een ruimte daar ontstaat. Maar kijk eens ook wat de mogelijkheden zijn. Nu staat het nog vrij. Dus nu kun je daar de grond in. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Een plan gemaakt. Even op een bierveeltje uitgerekend. Is dat haalbaar? Nou, we hebben natuurlijk ook gekeken naar bezettingsgraad. Ook in de winter natuurlijk, hè, dat het wat minder is. Maar ook gekeken naar de toekomst. Hè. We hebben een visie van 365 dagen per jaar Zandvoort. Hè. We willen 365 dagen per jaar aantrekkelijk zijn. Dus we verwachten, of we streven ernaar, het hele jaar door bezoekers te ontvangen. Als je dat toch ook wel meeweegt. Mag best voorzichtig schatten, maar als je dat toch meeweegt, ja, dan denken wij toch dat een bezetting is die het bouwen van zo'n ondergronds parkeergarage financieel rechtvaardigt, maar ook mogelijk maakt.
1: Maar iedereen zegt toch altijd van, ja, maar dat kan helemaal niet, want je mag helemaal niet onder de grond bouwen in de buurt van de kust.
2: Nou, toch? Dat is dus niet meer zo. Kijk, Rijnland, de Autoriteitsgemeenschap was jarenlang, decennia lang heel streng, heel streng. Maar dat is de afgelopen jaren, en dat is echt heel recent hoor, dat is echt, heb ik over de afgelopen 3, 4, 5 jaar, na 4 jaar, is dat een beetje losgelaten. Maar dat komt ook omdat we omdat er ook op andere manieren gebouwd wordt. En om een voorbeeld te geven, de Duinwachter, hè, 100 woningen waar Strijders had gerealiseerd, daar mochten we ook de grond in. Hè. Dat hoort formeel ook nog tot de zeereep. Bij het Palace Hotel, waar beneden dat restaurant zit. Daar wordt ook gekeken nu naar een hoteluitbreiding. En daar mag, zegt Rijnland ook, ja hoor, daar mag je ook de grond in. Bij Badhuisplein dat uitbreiden. Er ligt ook een ondergrondse garage al, hè? Want die van het casino, die is een ondergrondse. Dus daar mag je gewoon, ons idee was, steek die nou door. Dus je hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen, maar je kan hem bij wijze van openbreken en doorsteken. En daarvan heeft Rijnland al, zover ik van het ambtelijk overleg heb gehoord, van de wethouder nog de vorige, Jan-Jaap de Kloet, dat Rijnland er best positief tegenover staat.
1: En er is er ook een garage die onder het Vavageplein zelf ligt, waar de eerste hangmaat stonden. Daar kun je ook auto's parkeren.
2: Onder het Vavageplein ligt, moet ik even nadenken hoor. Ja, bij de Dirk van den Broek bedoel je toch?
1: Ja,
2: niet? Ja, dat klopt. Ja, ook dat, nou, heel, ja, kijk, ik schrijf een argument op. die neem ik mee naar de raad in oktober.
1: Ja, politiek betrokken. Ja, nee, maar vrienden van mij die wonen in die flat daar op de hoek, zit naast Dirk van den Broek. En die parkeren hun auto daaronder. Ligt een beetje verhoogd. Dat
2: klopt.
1: Terrein waar die hangmatten hebben gestaan en dat soort dingen. Ja. Waar de kartbaan nu komt.
2: Klopt. Klopt, dat is het ook inderdaad. Ik weet wat je bedoelt.
1: Een hele grote. Ja.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja. Tweede verdieping inderdaad, ja. Ja. Ja. Nee, dus ja, wat ons betreft, je zegt haalbaar. Ja, Rijnland is geen obstakel. Maar ook financieel menen wij dus dat het wel haalbaar is. Ik heb wel gezien, ik ga er gewoon even door. Sorry, ik ben een beetje gewend dat
1: ja, maak je geen zorgen, dat ik word het is informatief, dus we luisteren heel graag mee.
2: Nee, graag, fijn een keertje in te kunnen gaan. Kijk, ook wat betreft dus Rijnland is geen probleem. De vraag is er. Toevallig heb ik toen dat krantenbericht daar stond. In het Haarlems Dagblad is een heel groot stuk aangeweid over het raadstuk. En wat is het overigens in na het reces naar de raad komt. Hè? Dus het is nu een collegebesluit en daarin staat eigenlijk dat de college zegt... wij menen dat het niet haalbaar is en ze baseren zich daar op onderzoek. In onderzoek staan eigenlijk inderdaad twee argumenten. Het is financieel niet haalbaar en het is ruimtelijk niet inpasbaar.
1: Ja.
2: Ik denk, wat het financiële aspect daar nog even op door te gaan... denk ik dat daar twee dingen niet zijn meegewogen. Kijk, nog was het initiatief komt uit 2024. We hebben toen gevraagd, ga dat nou eens onderzoeken... en reken dat ook door of dat haalbaar is, haalbaarheidsonderzoek.
1: Ja.
2: Maar goed, sinds 2024 is natuurlijk best wel wat veranderd. Want ineens zijn wij ook eigenaar geworden van het Holland Casino. Dat was bij de aanvang van het onderzoek nog niet het geval. Dus we hebben ineens ook een positie, hè, die we eerst niet hadden. Maar ten tweede is er ook, zoals je wellicht hebt gehoord... bij Dick van den Broek ontstaan ook langzaam plannen... om ook te herontwikkelen. Hè? Ook een woning, een woontoren à la, ik wil niet zeggen de Duinwacht, ik wil het vergelijken... maar om toch een beetje dat formaat, hè, dat volume. Ja. Nou, als je daar ook over tientallen woningen, 80 tot 100 woningen zou neerzetten... creëert dat ook een parkeerbehoefte, hè? Dus en ik weet, zo gaat het in Zandvoort, ik weet dat er al informele kopjes koffie worden gedaan tussen 3GT, die Badhuisplein ontwikkelt, en Dirk van den Broek. Ik weet dat daar al kopjes koffie worden gedronken, zeg maar. Ja, als men dat nog meeweegt. Ja,
1: Maar kopjes koffie kun je geen parkeergarage betalen.
2: Nee, ja.
1: Dus de vraag is natuurlijk gewoon, verwacht je dat er... de tarieven hoog genoeg zijn en dat er genoeg auto's zullen parkeren. Ik bedoel, bewoners parkeren. Is meestal goedkoper dan de dagjes mensen. Is er een goede analyse te maken over een break-even punt van zo'n garage? Want die moet zichzelf een keer terugverdienen.
2: Sorry, er zijn twee aspecten in jouw vraag. Eén, weet ik niet of een garage zich moet terugverdienen. Want... kijk, als dit een strategische investering is... waarvan wij denken, wij lossen daarmee een parkeerprobleem op... weet ik niet of dat zich hoeft terug te verdienen. Dat is ook een heel erg commerciële invalshoek. Maar sommige voorzieningen mogen best geld kosten.
1: Natuurlijk.
2: En het hoeft dat als Zandvoort het geld ervoor over heeft... ik zeg maar wat, we vinden groen heel belangrijk. Groen verdient zichzelf niet terug, hè, behalve dan in de beleving. Dan geven we ieder jaar 1,5 miljoen voor uit in Zandvoort. Hè? 1,5 miljoen euro. Daar zegt ook iemand van, ja, maar wat levert het op? Nou, hetzelfde denk ik, kun je voor parkeren zeggen. Dat levert ons ieder jaar 8 miljoen euro op. Dus ik denk dat daar sowieso financiële ruimte zit. Maar dus wat dat betreft geloof ik dat onderzoek... daar zit toch wel mijn vraagtekens bij. Maar zelfs als je uitgaat van de huidige parkeertarieven... je gaat nog niet eens de indexeringen doorrekenen... niet eens de mogelijke verhogingen die in de toekomst komen... Trouwens, parkeertarief wordt nu verhoogd, geïndexeerd. Ja. En nog wat is het, een paar percentagepunten omhoog verhoogd. Dus die parkeertarief gaat nog stijgen. Als je dat allemaal wel nog meerekent, ja, dan denk ik ook met een niet eens volle bezetting het hele jaar door, dat het wel degelijk haalbaar is. Maar ik snap dat mensen zeggen, ja, dat zegt Stefan wel op de radio, maar waar blijkt het dan? Hè?
1: Ja, natuurlijk. We willen dat allemaal met cijfers zien.
2: Ja, exact. Ja,
1: niet ieder Zandvoorts huishouden wil zeg maar 100 euro gaan betalen voor een garage die half leeg staat.
2: Nee. Dus inderdaad, ik vind ook, ik heb daar natuurlijk nu, ik spreek niet, het is geen onderbouwd gevoel, het is wel een onderbouwd idee wat we daar hebben, ook die cijfers die we daarbij hebben. Maar ik snap wel. Wil je dit echt doorzetten, dan moet je hier gewoon met een rapport komen. Dus ik heb al in de krant ook al tegen de krant gezegd, en dat herhaal ik hier. dat wij toch wel gaan voor een aanvullend onderzoek. Hè? Want ik denk eigenlijk dat dit onderzoek, ik zeg niet dat het niet klopt. Ik zeg alleen dat de aspecten niet zijn meegenomen, die ontwikkelingen. Dat we eigenaar zijn geworden, dat er nog meer woningbouwontwikkelingen zijn.
1: Dus een aanvullend onderzoek. Niet een nieuw, maar een aanvullend.
2: Aanvullend onderzoek. Ja. Want ik denk dus eigenlijk dat er heel veel belangrijke aspecten nog niet zijn meegewogen. Hè? De prijsontwikkelingen zijn niet meegewogen. 365 dagen per jaar is niet meegewogen. Hè? Want er wordt vooruit gegaan dat het alles blijft zoals het is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Moet je kijken wat in 2 jaar veranderd is. Dus ik denk dat eigenlijk veel te conservatief is gekeken naar ja, hoe het nu is. En niet is gekeken naar waar we heen gaan. En waar ook Zandvoort zich al heen ontwikkelt. Hè? Dus ik denk dat het een nieuw onderzoek rechtvaardigt. En dan ga ik na het reces ook proberen bij de collega's en de gemeenteraad de handen voor elkaar te krijgen. En als dat niet lukt, dan ga ik kijken met de partijen die dat wel willen, dat wij wat geld uit de fracties bij elkaar leggen om dan zelf een contra-expertise te financieren. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat het raadsbreed toch wel het belang wordt gezien van we kunnen maar 1 keer nu de grond in. En wat ik nu lees in het voorstel van het college, wat nu na de zomer naar de raad komt. Ja, we gaan modulair bouwen en demontabel. Dat is allemaal een beetje, ja, ik wil niet zeggen houtje touwtje, maar het is wel allemaal. Weet je, we willen een beetje grandeur weer terug. En we willen,
1: maar dat kan ook met modulair bouwen. Kwalitatief is dat heel erg. Kan het tegenwoordig? Is dat gelukkig?
2: Dat kan.
1: Ja, ja.
2: Sorry, ik moet er ook niet te negatief over zijn. Maar wat mij omgaat is ik denk dat je echt een kans mist als je nu niet dat nog 1 keer heel goed onderzoekt. Ook met het blik op de toekomst. Waar gaat Zandvoort zich omheen ontwikkelen? Waar willen we ons omheen ontwikkelen? Nogmaals, 365 dagen per jaar. Ja, als je die ambitie hebt, dan verwacht je ook meer bezoekers, jaar rond. Ja, dan moet je daarop voorbereid zijn. Dan kun je niet. Kijk, de LDC-garage, Louis Davids Carré, daar was men ook heel erg conservatief aan het rekenen. Van, gaat dat wel lukken? Nou ja, even kijken met die bewonerstuin, de bezetting. Ja, nu hadden we achteraf gezegd, hadden we maar een tweede verdieping eronder gedaan. Want daar staat in de zomer gewoon vol.
1: Ja, absoluut. Staat zeker vol, ja.
2: Dus daar kun je zeggen, voortschrijdend inzicht. Nee, er is gewoon destijds, denk ik, te conservatief naar gekeken. En ik vrees dat zich dat hier herhaalt.
1: En dan heb je dus ook, ik ben maar eventjes advocaat van de duivel als interviewer. Ja. We hebben nu natuurlijk in de zomer meer treinen. We hebben nu de proef met de busbaan, waardoor je zegt van nou, al die mensen kunnen lekker een auto elders laten staan. Vanaf Schalkwijk een gratis bus die naar Zandvoort toe rijdt. We hoeven helemaal niet meer auto's te herbergen. Dat is helemaal niet nodig. Iedereen kan lekker met die bus, met die extra treinen, met de gratis buslijn. Waarvoor?
2: Ja, ik snap wat je zegt. En eerlijk gezegd, ik vind het we vinden het een hele mooie ontwikkeling. Trouwens, dat er meer treinen rijden. Hè? Dat was natuurlijk ook een van onze belangrijke punten, ook voor Formule 1, dat geld voor vrij te maken. Al die spin-off die daarvan loskwam. Ik ben niet zo'n voorstander van die proef op de zeeweg nu, maar het is een heel ander onderwerp. Dat is ook in het kader van de bereikbaarheid. Ja. Om te kijken hoe ze meer met openbaar vervoer mensen naar Zandvoort kunnen brengen. Maar ja, goed, ik denk dat de raadspreek toch wel het gevoel is van, ja, goed als mensen keuzes hebben, keuze om het OV te nemen. Maar je kan ze niet dwingen en je moet ze ook niet dwingen. En wat er nu wel een beetje gebeurt vanuit andere overheden, is men wordt wel een beetje uit de auto gedwongen. En kijk, als jij met een gezin komt naar het strand, met een mand, met de surfplanken, zwembanden, ik weet het niet. Tas vol met, ik weet het niet. Ja, dan dat ga je niet met een vrouw, een kind en als spullen in de trein. Dan ga je toch voor het gemak met de auto.
1: Met alle respect, dat heb ik altijd gedaan met mijn ouders. Mijn ouders hebben nooit een auto gehad. We kwamen hier uit Woerden met de treinen naar Zandvoort toe met al die dingen. En niet alle gezinnen in Nederland hebben geld om een auto erop na te houden.
2: Is zeker.
1: En ook nog om te parkeren en ga zo maar door.
2: Is zeker zo. Maar met alle respect, Roy, dat is denk ik een iets andere tijd ook nog.
1: Ik denk dat er heel veel mensen het zonder auto moeten. Ja?
2: Ja. Ja. Nou, dan zeg je wat.
1: Die treinen zitten niet voor niets stampvol.
2: Nee, dat zeg je.
1: Als we 70.000 mensen hier op het bezoek op het strand hebben liggen, dan komen geen 70.000 mensen met de auto.
2: Nee, gelukkig ook niet.
1: Ja.
2: Ik ben ook een voorstander van het openbaar vervoer. Ja. Ik kom zelf uit een grote stad, uit Berlijn.
1: Ja.
2: Daar gebruik ik ook van auto.
1: Ik wil even advocaat van de duivel spelen. Ja. Maar dus dat was even een kritische kanttekening die je misschien ook mee kan nemen in een onderzoek van heeft dat wel zo'n effect, zo'n busbaan, ja of nee. Ja. Maar het eigenlijk het, van het plan zou zijn, is dat je dus meer parkeerplaatsen zou hebben en dat die parkeerplaatsen geen ruimte in beslag nemen, omdat ze onder de grond zijn. Ja. Dus we hebben dan dus geen lelijke straten vol met auto's. We hoeven niet een heel groot parkeerterrein neer te leggen. Ja. Waar je denkt van, goh, hier zou je iets moois kunnen bouwen of iets kunnen doen. Waar je alleen maar een veld vol met auto's hebt staan.
2: Ja, daar snij je nog een heel mooi laatste punt aan. Argument dat we ook trouwens bij het initiatief raadsvoorstel hebben genoemd ook. Dat als je zelfs nog verder durft door te denken, weet je, visie durft te tonen, is ga nou juist daar de grond in en niet bovengronds bouwen, zoals nu door het college wordt voorgesteld. Hè.

0: kapitaalvernietiging is voor woningzoekend Zandvoort. Dus als je daar nou wel de grond in gaat, moet je kijken wat je daar nog boven de grond kan realiseren aan woningen.
1: Nou, maar dat is een mooie afronding. We gaan dus uitkijken naar de 16e gemeenteraad en hopelijk dat er een vervolgonderzoek komt. Want ik denk dat een goed onderzoek nooit kwaad kan. Daar kan eigenlijk niemand tegen zijn. Of je nou voor of tegen het besluit bent. Maar wel een goed en gedegen onderzoek, zodat je ook kan laten zien waarom je een besluit neemt. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Gewoon gebaseerd op feiten en ook zeg maar de actuele cijfers. Dus niet naar kijken naar het verleden, maar ook waar we heen gaan.
1: Ja. Een geactualiseerd onderzoek met de blik naar voren.
0: Exact.
1: En dan denk ik dat we gaan luisteren naar een heerlijk stukje muziek. Want we hebben vandaag alleen maar filmmuziek, heb ik begrepen.
2: Ja.
1: Waar gaan we nu naar luisteren?
2: Monty Python met Always Look on the Bright Side of Life.
1: Nou, dat is een prachtige afsluiter. Natuurlijk een hele fijn weekend. We bedanken Hans Botman en Ger Loogman voor het samenstellen van het programma. Marja voor de techniek en de muziek. En voor voorlopig neem ik weer even afscheid van mijn warme stemgeluid. Tot de volgende keer.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een kassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Oud-Zandvoort.
3: Geachte luisteraars. Binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
4: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
5: Ik ben de geest van Aladdin's Wonderland. Iedere week voer ik u mee in de mystieke wereld van wensen en dromen. Tijdens het programma Muziek Boulevard bied ik, de geest van Aladdin's Theehuis, u de mogelijkheid om via een van de drie magische wonderlampen een kijk te nemen in uw eigen toekomst. Aladdin's Wonderwereld. Alleen op CFM.

0: wilt u splitsen of dubbelen?
1: Wedden dat je het leuk vindt? Speel al vanaf 1 euro met speluitleg op vrijdag en zaterdag vanaf 8 uur. Holland Casino Zandvoort. Een mooie gelegenheid om uit te gaan.
2: Minimumleeftijd 18 jaar en geldige identificatie verplicht.

0: Dolfirama, voor de nieuwste zeeleeuwen- en dolfijnenshow. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
1: Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort aan Zee. Dolfirama!

Nee, wat ik niet wist, is dus dat je als een vrouw een probleem heeft, dan hoef je helemaal niet op te lossen. Wist ik veel? Wist ik niet. Ik wist het niet. En van mijn vrouw thuis, ik vind het niet leuk om werk. Dan ging ik meteen gewoon gaan praten met je baas. Gaan met socializen met je collega's, biertje drinken. Dat je omscholen, bijscholen of overplaatsen gaat. Dat je reizen, studeren, doet een tijdje niks, kijken wat er gebeurt. Oplossingen. Dat hoeft helemaal niet. Wist ik niet. Nee, maar je hoeft alleen maar te luisteren. Hoe relaxed is dat? Wist ik niet. Ik heb jarenlang helemaal voor niks hersenactiviteit gehad. Mijn vrouw is gewoon, blijkbaar nu achteraf, een soort kruiswoordpuzzel. En die hoef ik niet in te vullen. Dat is relaxed. Het gaat dus niet over de oplossing. Als het probleem maar heel de tijd herhaald kan worden. Dat is belangrijk. Als ik sowieso over nadenk, denk ik van ja, een kruiswoordpuzzel, dat is wel echt een top uitvinding voor vrouwen. Een boekje vol met gecreëerde problemen, nietje erin, hop mee op vakantie. Lekker lang buigen over dingen die er niet te doen, 2 weken lang. En het probleem ontstaat pas echt, daar zijn ze geraffineerd in, als er geen probleem is. Als er een dag of 3, 4 geen probleem is, dan voelen ze ook niet meer dat ze leven. Dan raken ze in de war. Kunnen ze geen probleempje vinden zo snel. En dan leent ze een probleem. Dan gaat ze bellen, een rondje, in een vriendinnengroep. Er is eigenlijk altijd wel iemand met een probleem. Gaat ze daarin hangen. Heb je gehoord van Anita? Oh, dat is echt super erg voor Anita. Oh, dat vind ik erg voor Anita. Dat is echt heel erg voor Anita. Zij noemt er dan empathisch vermogen. Ik noem dat gewoon problemen van Anita. Waarom ben je altijd zo gesloten, joh? Waarom ben je nooit open? Je bent altijd gesloten. Waarom ben je altijd zo gesloten? Ja, moet je verkeering nemen met de Efteling, die is altijd open. In Tilburg is een problemenbibliotheek, weet ik zeker. Want we hadden gesteggel over een klein dingetje. Lag op de aanrecht, had er niet moeten liggen, denk ik, weet ik niet. Er was gewoon gesteggel over. Gingen ze 3 kwartier de stad in, kwamen ze terug, begon ze er weer over. Op precies hetzelfde dingetje. Ik denk, oh, die is even naar de bieb geweest, probleem verlengen. Ja, ze heeft ook een dagboek. Schrijft ze de problemen van zich af? Zegt ze dan, nee, je schrijft ze niet van je af, je schrijft ze op. En als je ze niet meer weet, kun je ze terugvinden. Dat is wat je aan het doen bent. Nee, maar waar komt dat vandaan ineens? Dan moeten ze dat dan niet gewoon vragen als je gaat trouwen. Van bent u bereid om de onvulbare put van gebrek aan aandacht van elke dag opnieuw te vullen met uw tijd, emotie, energie en aandacht zonder erbij een concrete oplossing aan te dragen? Zodat exact hetzelfde probleem dagelijks in u kan vreten tot u volledig bent weggeteerd door de kanker van haar slachtofferschap. Wat is er op uw antwoord?

ADHD is uitgevonden in 1980. Hè? In de jaren 80, ergens daar. En daarvoor bestond dat dus niet. Hè? ADHD is toch crazy? Toen was het gewoon een druk kind. Dat is toch insane? Hè? En dan is er een soort curriculum gekomen en dan wisten ze eigenlijk niet zo goed wat ze met de ADHD'ers moesten doen. En dan hebben ze dat een stoornis genoemd. Terwijl de ADHD'ers, dat zijn juist de uitvinders en de creatieve denkers en de outside-of-the-box-thinkers. En daarom vind ik dat we die afkorting moeten veranderen. ADHD, dat zou moeten zijn avonturiers, doordenkers en huppelende dromers. Dat zou het moeten zijn. In Frankrijk... Het is geen grap dit, het is echt waar. Zoek het op thuis. In Frankrijk is de afkorting van ADHD TDAH. Hoe is dat?

naar huis gaan. En dan zegt zo'n bloemist van... Hey, moet thuis even schuin afknippen. Nee, wat is hier aan de hand? Moet thuis even schuin afknippen. Je moet niet fokken met mij, vriend. Ze staan hier bij jou in een emmer gewoon te drinken. Komen ze bij mij thuis, kunnen ze alleen maar schuin drinken. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En als het zo belangrijk is, waarom knippen ze zelf niet schuin af? Nou, dat is gewoon voor bloemisten onderling, hè? Dat ze tegen elkaar kunnen zeggen, want ik heb hem net weer in huis gestuurd, toen hij gaat schuin afknippen. Ja. En of je nou schuin afknipt of recht, het is gewoon een dood ding. Het is ontworteld. Het is eigenlijk gewoon al, het sterfproces is gaande. Het is eraf. Die wortels zijn eraf. Het is dood als je thuis zo'n bosje in een vaas zet op de keukentafel. Je bent hem aan het opbaren. Dat is wat je aan het doen bent. En daarom vind ik bloemisten de meest cynische teringleiders van iedereen die ik ken. Ja, want die doen er dan ook nog een zakje voeding bij. Zo van, hier heb je een dode hond en een zak brokken.

0: zus van mij, heeft haar kind ter wereld gebracht via een lotusbevalling. Ja? Bestaat hè, mevrouw? Lotusbevalling is een lotusgeboorte. Zoek maar op, nu of straks in het foyer, interesseert me niet. Lotusbevalling bestaat, ja. Heeft mijn zus gedaan. Komt het kind eruit? En dan, dat is goed. En dan, navelstreng natuurlijk. En die wordt dan niet doorgeknipt, normaal gesproken wel. Nu niet. En na 3 weken sterft dat ding uit zichzelf af. Zij voelde die spanning ook wel, ging ze uitleggen. Ja, in de moederkoek zit namelijk heel veel voedingsstoffen die heel belangrijk zijn voor het kind. En die kun je ook niet namaken. Die gaan dan via de navelstreng naar de baby. Ik zeg, ja, dan kun je ook de moederkoek in principe opeten. Ik denk, maak een geintje. En dan via de borstvoeding komt het ook in de baby. Ze zei, ja, daar heb ik wel aan zitten denken, ja. En toen zag ik het goorste wat ik ooit gezien heb. Ik kom de keuken binnen en zij staat daar. Baby, op haar arm. Navelstreng, navelstreng, navelstreng, navelstreng. Moederkoek op het aanrecht. Of tenminste, ja, niet op het aanrecht, op zo'n houten plank. Dat je denkt van nou, bij het volgende feestje. Laat de blokjes kaas en puntje mossel maar even lekker zitten. Wij eten thuis wel wat. Toen was er zo de moederkoek aan het inzouten. Dat moet je doen, hè? Conserveren, anders gaat het stinken. Of anders gaat het nog meer stinken, eigenlijk. Ik denk, waarom moet ik dit zien, jongen? Waarom zet je dat niet op het geboortekaartje? Hè? Tussen 2 en 3 niet langskomen, dan sta ik de moederkoek in te zouten. Vork erin, omdraaien, hop, en door. Ik sta naar te kijken, mijn bek valt open. En die kraamhulp vraagt, meneer, hoe wilt u koffie? Ik zeg, medium. Ze laat die koffer maar zitten trouwens. Wij gaan. Sammy, schoentjes aan, jas aan, wij gaan. Jullie gaan al? Ja, wij gaan al, want we hebben het hartstikke druk vanmiddag. Kom, we gaan. Ja, we hebben het hartstikke druk, want wij moeten heel de middag nog overgeven. En het mooie is ook, die 3 weken heeft ze niet volgehouden. Nee. Ze heeft na 6 dagen zelf de navelstreng doorgeknipt. En de reden vind ik zo geweldig. Ja, maakt me blij. Die beelden die ik dan krijg. Ze zei, oh ja, nee, het ging echt niet meer hoor, met de katten.
1: Yeah, Tameti, Faliata on the

0: Zo'n bevalling vind ik nog het ergste aan het hele kinderverhaal. Ja, niet dat ik het zelf hoef te doen, maar toch. Nou, bij die laatste zelfs nog. Was ik zo nerveus als een postbode tijdens een hondenshow. Ach man, en Christine mag krijzen, zeg hij. Au, au, au, dit is jouw schuld, klootzak. Zeg, mijn schuld, jij vond je kont gaatje te pijnlijk, weet je nog?
1: Escucha el ritmo.

wisten jullie dat vrouwen in Nederland gemiddeld 3 jaar langer leven dan mannen? Kijk, 3 weken, daar zou ik niet moeilijk over doen, maar 3 jaar! Dat zijn meer dan 1000 dagen extra! Dan kun je een hoop leuke dingen doen! Waarom gaat het nooit over deze grote onrechtvaardigheid? Nee, vrouwen die zaniken liever over de loonkloof. Over het fenomeen dat vrouwen voor hetzelfde werk minder geld uitbetaald krijgen. Vind ik ook onrechtvaardig. Moeten we ook iets aan doen. Het is ook oneerlijk. Maar laten we deze twee fenomenen even in de juiste hiërarchische volgorde zetten. Want als jij op straat loopt en je wordt overvallen. Iemand zet een pistool tegen je hoofd en zegt geld of je leven. Wat kies je dan? Je leven, dat is topprioriteit voor ons mensen. Dat is wat ze zingen als je jarig bent. Lang zal ze leven. Ja, ze wel ja, maar hij gaat 3 jaar eerder de pijp uit. Dus als wij een rechtvaardige samenleving willen, waar mensen gelijke kansen hebben, dan moeten wij in dit land de levens van vrouwen zwaarder maken. Ze blootstellen aan meer stress, hardere, zwaardere fysieke arbeid, zodat ze harder slijten en meer te verduren hebben. Wisten jullie dat in Nederland mannen 2 keer zo vaak zelfmoord plegen als vrouwen? Als wij een rechtvaardige samenleving willen, dan moeten we ervoor zorgen dat in deze samenleving vrouwen veel sneller totaal wanhopig zijn. 85% van alle daklozen zijn mannen. Als wij een rechtvaardige samenleving willen, dan moeten we ervoor zorgen dat vrouwen veel sneller het spoor totaal bijster zijn en alles verliezen wat ze hebben. 90% van alle delinquenten in de gevangenissen zijn mannen. En laten we veel meer shit die vrouwen flikken, die passief-agressieve shit, laten we die strafbaar stellen en net zoveel vrouwen opsluiten tot ook die cijfers met elkaar in balans zijn. Mannen zijn ook 2 keer zo vaak alcoholist als vrouwen. Vind je het gek? Dat beetje geld dat wij meer verdienen, spenderen wij aan alcohol om ons bewustzijn zodanig te vernauwen dat het gezeik van die wijven niet meer kan binnendringen. En havermelk is geen melk.

0: Goedenavond, Gerbeleid, kan hotel, wie zich nu spreekt met Audrey.
1: Dag mevrouw, goedenavond, u spreekt met Van Velsen in Den Haag. Mag ik nu de afdeling reserveringen?
0: Kamers of vergaderzalen?
1: De kamers.
0: Ja, spreekt u mee?
1: Dag. Goedenavond, u spreekt met Van Velsen. Ik ben persoonlijk medewerker van de heer Pronk, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid.
0: Ja.
1: En aanstaande vrijdagnacht wil de heer Pronk graag een kamer hebben.
0: Ja.
1: Zou dat kunnen?
0: Even kijken, voor één nacht.
1: Ja, voor één nacht.
0: Aanstaande vrijdag, dat is de 9e. Voor één persoon?
1: Vooralsnog voor één persoon, ja.
0: Ja. Nou, ik heb inderdaad nog voor
1: mogelijk
0: vrijdag...
1: voor twee, maar...
0: Ja, zo is eventueel ook nog mogelijk. Ik heb inderdaad ook nog kamers beschikbaar. Zowel nog alle drie de types die wij in het hotel beschikken. Dat houdt in de standaardkamer of de luxe kamer. Of de
1: nee, de heer Pronk wil graag de luxe kamer.
0: Luxe kamer, die heb ik inderdaad nog beschikbaar.
1: Is dat een probleem als er een tweede persoon bij komt?
0: Nee hoor, want het is normaal gesproken tussen een tweepersoonskamer. Die is dan voor enkel gebruik bezet. Dus er kan zo'n tweede persoon bij, dat is geen probleem.
1: Kunt u iets vertellen over de indeling van de kamer?
0: Wat voor faciliteiten er op de kamer
1: bevinden? Onder andere, ja.
0: Ja, nou, de kamer bevindt over een cd-installatie, koffie- en thee-faciliteiten.
1: Is er ook een minibar aanwezig?
0: Ja, minibar, televisie, ja, boekenpers, bad.
1: Kunt u iets zeggen over de inhoud van de minibar? De heer Pronk wil nog wel eens...
0: De minibar beschikt gewoon over frisdranken zoals cola, jus d'orange.
1: Ja, de heer Pronk is niet geïnteresseerd naar de frisdrank.
0: Niet in de frisdranken. Er bevindt zich bier en gewoon kleine flesjes rode en witte huiswijn.
1: Ja, whisky, is er ook whisky beschikbaar?
0: Whisky inderdaad.
1: Ja.
0: Vodka,
1: champagne?
0: Gin. Nee, die niet, maar het kan eventueel op de kamer gezet worden.
1: Ja, graag, dat zou ik dan wel willen, want een paar flesjes, een stuk of 5, 6.
0: Ja, gewoon van half. Flesjes.
1: Ja, heeft u geen grotere?
0: We hebben ook gewoon hele flessen hoor.
1: Ja, zit te denken aan vijf hele flessen.
0: Dat kan.
1: Aanstaande vrijdag is hij te gast op het congres Landbouw, Ontbossing en Milieu, Bodemcultuur.
0: Ja.
1: Hij is daar gastspreker. Ja, hij wil wel eens wat mensen meenemen dan naar zijn kamer. Is dat een probleem?
0: Ja, ligt eraan hoeveel en...
1: Hoeveel mensen kunnen erin?
0: In die kamer, nou... Stuk of 5.
1: 5?
0: Ja.
1: Niet zoveel, eerlijk gezegd. Heeft u geen grotere kamer?
0: Ja, dan zou u bijvoorbeeld op onze suite komen. Dat is een zeer royale kamer met een whirlpool en...
1: Is daar een waterbed?
0: Daar is geen waterbed.
1: Geen waterbed, u heeft geen waterbed.
0: Nee.
1: Is er een whirlpool beschikbaar voor de heer Pronk?
0: Die zit op die kamer.
1: Die is op die kamer?
0: Ja.
1: Ja. En een massagetafel?
0: Nee, die is niet op die kamer.
1: Is niet. Kan die eventueel tegen meerprijs bezorgd worden?
0: Kunnen we regelen. Kunnen eventueel een masseur inhuren.
1: Hoe zit het qua faciliteiten in de omgeving? Mocht de heer Pronk besluiten de buurt te verkennen, in de ruimste zin van het woord.
0: En waar doet het precies dan op?
1: Ja, kijk, uw hotel ligt dat centraal?
0: Ja, wij liggen 2 minuten loopafstand van het station. En...
1: Is er iets achter het station wat wellicht...
0: Nee.
1: Niets?
0: Dat is alleen maar bedrijven.
1: En voor hoeveel personen is de whirlpool?
0: 2, 3. Maar ik neem aan dat niet de bedoeling is dat Jan en alle man op die kamer...
1: Ik heb overigens liever niet dat u de heer Pronk met zijn voornaam aan spreekt, hoor.
0: Oh, ik heb een voornaam... Oh, sorry.
1: Begrijpt u? Ik zit even te kijken aan iets anders. Op dit formulier staat ook nog de ontspanning in de ruimste zin van het woord. Wat is er de mogelijkheid van een... dit is misschien een moeilijk onderwerp, maar hoe zit u ook ten aanzien van discretie? Wat zijn de standpunten daarin? Heeft u al vaker dit soort mensen over de vloer gehad?
0: Nee.
1: Kunt u enige discretie garanderen voor de heer Pronk als hij komt vrijdag?
0: Dat zou ik met de directie morgen moeten overleggen in de stafvergadering. Daar kan ik op dit moment geen uitspraak over doen.
1: Bijvoorbeeld een dame die de heer Pronk even gezelschap...
0: Ja, maar dat denken wij verder zelf niet. Dat moet ik meer helemaal zelf doen.
1: Ja, nou dat zou geen probleem zijn, maar u doet daar in principe niet moeilijk over. En discretie blijft gewaarborgd, neem ik aan dan.
0: Als het allemaal netjes en beschaafd en geen overlast voor de anderen, maar ik moet het
1: gewoon. Mag er gerookt worden op de kamer?
0: Wat zegt u?
1: Mag er gerookt worden op de kamer?
0: Zeker, ja.
1: Ja? Ook wiet?
0: Als het geen overlast bezorgt?
1: Nee, de heer Pronk wil doorgaans in alle stilte wel eens een sigaretje opsteken. Altijd niet in het gezelschap van een dame.
0: Ja.
1: Maar het is voor u geen probleem, begrijp ik. Hoe laat is de check-out?
0: Uiterlijk 12 uur.
1: Uiterlijk 12 uur. Kan er voor de heer Pronk een uitzondering gemaakt worden?
0: Dat moet overlegd worden op de dag zelf. Dat hangt even van de bezetting af. Kan eventueel naar 2:30 geschoven worden, maar...
1: Ja, wellicht als hij laat gewerkt heeft en hij gaat nog even de stad in op zoek naar wat vertier. In de ruimste zin van het woord dat hij zijn roes uit wil slapen de andere ochtend.
0: Dat kan, maar dat moet dus op de dag zelf of op de incheckavond even overlegd worden.
1: Wat zijn de kosten van de kamer?
0: Om het uit te fietsen?
1: Ja.
0: Dan zit je op 450 per nacht.
1: €450 per nacht?
0: Klopt.
1: En is dat inclusief animeermeisje?
0: Sorry hoor, dat is exclusief.
1: Exclusief?
0: Ja.
1: Zou er eventueel een tweede minibar geplaatst kunnen worden?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat moet allemaal, dat weet ik echt niet, meneer.
1: Is er een zwembad?
0: Nee, ons hotel beschikt niet over een zwembad.
1: Is er een zwembad in de buurt?
0: Die is er wel.
1: Die is er wel. Is er ook een mogelijkheid voor een naatrecreatie?
0: Dat weet ik niet.
1: Dat weet
0: u
1: niet.
0: Nee.
1: Maar u heeft nog plaats.
0: Ik heb nog plaats, inderdaad.
1: Prima. Ik heb dat in ieder geval genoteerd. Zeg, hartelijk bedankt.
0: Goed.
1: Dag mevrouw.
0: Prima, dag.

familiefeest, zo saai. Dus ik altijd, bij ons familie is er altijd een vrouw. Die is dan uitgenodigd. En ze is in de vorm van een peertje, is ze. En die vent is ook een peer. Gewoon, er staan altijd naast elkaar twee van die peertjes. Heel klein om indruk te geven van hoe klein ze zijn. Als je de pinda's op het staantafeltje in het midden zet, kunnen ze er allebei net niet bij. Zo klein zijn ze. En het speelt zich altijd af in de race. Mijn familie, heel veel van mijn familie woont in de race of in Tilburg. Ik weet niet of jullie Tilburg een beetje kennen. Tilburg is eigenlijk een soort industrieterrein. En daar ligt een ringbaan omheen. Daar buiten liggen waar weilanden, waar wietteelt en industrie nog. En daar buiten liggen woonwijken. En de lelijkste woonwijk, dat is de racehof. Die gaat zo, die ziet er zo uit. Die gaat naar een architect, gaat naar de wethouder en zegt, ik heb een huis getekend. En dan zegt de wethouder zo, godsamme, dat is lelijk. Zet maar zo ver mogelijk weg. En zo is de racehof ontstaan eigenlijk. Dus die zijn daar gaan wonen, ik denk 20 jaar geleden of zo. En dan hebben we een schilderijtje opgehangen, televisie aangesloten. En heeft die vent gezegd, zullen we even de stad in? En heeft die vrouw gezegd, ja, dat is 35 minuten fietsen, joh. Oh, blijf hier. En die zijn gewoon in die wijk gezakt. En die vrouw staat altijd de vent af te zeiken om zelf beeld op te krikken. En dan zegt ze altijd, ja, als Brad Pitt hier bij ons voor de deur stond, nou, dan wist ik het wel. En dan slaat ze altijd zo tegen die vent aan, waar niet erg is bij een peertje. Want ja, misschien toch gewoon terug. Is niet erg. Maar ik vind het zo gek. Ja, als Brad Pitt voor de deur stond, nou, dan wist ik het wel. Eigenlijk zegt zij gewoon, ik vind mijn eigen vent lelijk. Is toch het eerste wat bij mij opkomt, de vraag, wat denk je nou eigenlijk dat Brad Pitt te zoeken heeft in de racehof in Tilburg? Wat denk je dat Brad Pitt met zijn beentjes zo zit te badderen in een zwembadje van zijn vakantiehuisje? En hij zit een beetje shit te kijken. Komt de beste maat van Brad, die komt eraan. En die kent hem goed. Die zegt, hé, hey Brad, jongen, wat is het? I miss something. Hé, hey, ik mis iets. En dat die vriend dan zegt van, ja, Brad, jongen, ik snap precies wat jij bedoelt. Weet je wat jij moet doen? Jij moet naar de racehof in Tilburg. Daar schijnen vrouwen te wonen. Als jij dan voor de deur staat, dan wisten ze het wel. En dat Brad dan zegt van, really? Hè? Echt? Tell me more about the racehof. Vertel me meer over de racehof. En dat die vriend dan ronduit gaat vertellen. Oh, de racehof, jongen. Dat is een schitterende wijk. Alleen maar lekkere wijven, overal lekkere wijven. Als ze nou 20 zijn of 60, dan zit geen sleet op. Ze hebben het allemaal goed geregeld. Alimentatie goed geregeld. Opa en oma wonen dichtbij. En je hoeft in feite niet zo heel erg lang te wachten voor een vergunning voor eventueel een dakveld. En dat Brad Pitt dan denkt, ik ga naar de racehof. Ja, maar mij lijkt het zo tof als je ook echt een keer naar de racehof komt en dat wijf dan niet thuis is.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Pardon, verder zonnig en warm. 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

CFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Er komen nu natuurlijk weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg Henk Elsink met Ben geboren in april. Ook Don Mercedes komt eraan met die gezellige plaat Rocky. Maar eerst een dame die bij het Fenomenaal Radioorkest speelde. Opgetreden heeft, mee samen heeft opgetreden moet ik zeggen. En in 1942 trad ze op in het Concertgebouw. En heeft ze ook opgetreden in Carré, in Amsterdam natuurlijk. Ze nam vooral het Zuid-Amerikaanse en Spaanse, maar ook soms ook Nederlands repertoire voor haar rekening. Haar naam paste ze toen aan naar een keeper van het Spaanse nationaal voetbalelftal uit die tijd. En we hebben het over Maria Zamora, Nederlandse zangeres. Dat is haar artiestennaam en ze is geboren als Marietje Jansen. Geboren op 8 mei 1923 en overleden in Purmerend op 9 november 1996... Ze komt uit de Amsterdamse Jordaan, of daar kwam ze vandaan. En ze was vooral succesvol in de jaren 50 met haar Zuid-Amerikaanse repertoire. En u hoort er nu met die vrolijke plaat Pepita de Mallorca. Luistert u maar.

film. Ik hoor mezelf al zeggen, hier is Parel Willem. En ik voel me steeds beroemd, maar je sjoege, dat is lauw. En dat alles doe ik voor jou. Waarom zeg je nu niets? Ik heb toch dromen bij de vleet? Of moet je juist een Rolls Royce? Of weet ik hoe dat heet?

badplaats Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Want zonder hem hebben we niet allemaal van deze mooie muziek. Ik heb genoeg thuis liggen, maar zoveel als Cor Draaier heeft, dat is gewoon ongelooflijk. Die heeft echt, nou noem het jaartal op, en hij heeft muziek, of het nou Engels is of Nederlands, hij heeft het allemaal. De volgende artiest is Wim Sonneveld, kent u allemaal. Veel gedraaide platen in dit programma. En dat doet hij samen met een andere artiest die heel vaak op dit, in dit programma voorbij komt. Leen Jongewaard. En samen zingen ze In een rijtuigje. Luister.

0: Wat een tijd, oh, wat een tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er

Dat was de zangeres zonder naam, met Jaloezie. En daarvoor Nico Haak met Foxy Foxtrot, met je elastieke benen. Nou, waarschijnlijk heeft u die niet meer. Alhoewel, sommige mensen die ik wel zie in het verpleeghuis, die zijn best wel heel erg bewegelijk. Dus misschien u ook wel. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats van Zandvoort. De volgende artiest is geboren als Ronald Edwin Tober. Geboren in Bussum op 21 april 1945 is een Nederlandse zanger. En toen hij 3 jaar oud was, emigreerde hij met zijn ouders naar de VS en vestigde hij zich in Albany. Albany, moet ik zeggen, zoals het zo mooi heet. En dat is de hoofdstad van de staat New York. En hij ging naar school, naar onder andere de West Alabama School en de Colony Central High School. Zo moeilijke woorden. En hij bleek ook over zangtalent te beschikken. En hij trad op in 2 musicals. In de rol van Tony in de musical The Boyfriend en als Billy Jester in The Little Mary Sunshine. En op 29 september 1960, tijdens een campagne van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van Kennedy versus Nixon, werd hij door senator Hamilton Stralton van de staat New York gevraagd om voor de senator John F. Kennedy te zingen. En tevens vroeg congreslid Dean Parker Taylor aan Tober of hij voor Nixon wilde zingen op 30 september 1960. En dus zong die voor beide. U hoort hem nu.

Voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hij

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Piet, Adelle en Leen hoorde u met het Zal je kind maar wezen. En daarvoor hoorde u Gert Timmerman met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. En we gaan door met de formatie die heel veel liedjes hebben gemaakt. Het is een radioorkest. En onder andere in 1950 hadden ze het Ding. Was de Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing van Charles Green. En naar de speeltuin hebben ze ook aan meegewerkt in 1951... Dat werd toen gezongen door de 7-jarige Heleentje van Capelle. En natuurlijk het kinderkoren Karrekieten. En High Noon, Do Not Forsake Me, Oh My Darling, 1952. Nederlands, maar Engelstalige versie gezongen door Joop de Knecht. En u hoort ze nu, ik heb het over een orkest zonder naam. Met de zuiderwind waait.

ene vrije avond in de week willen we houden. Dat is toch het goed recht, zo zeggen wij van iedere man. Maar schoonmama beweert, wij horen s'avonds bij de vrouwen. Als mannen samen op stap.

0: Zo tegen middernacht wordt onze stemming minder vrolijk. We zingen dan met droef gelaat en we gaan nog niet naar huis. Op onze weg...
1: En dat waren de Ramblers met Mijn Schoonpapa. En daarvoor Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit badplaats Zandvoort. Een dame die hier in Zandvoort in de Watertoren, toen we daar nog lang geleden zaten, een programma presenteerde. En wat ik bij de techniek deed, toen was ik nog echt een heel jong snotneusje. Nou ja, jong, vergeleken met nu wel. We hebben het over Ria Valk. Geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice, tekstschrijver en schilderes. En ze geniet haar grootste bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. En ze was natuurlijk bekend van Zeg Eens A. En ze schildert figuratieve kunst. En u hoort er nu Ria Valk met Hou Je Echt Nog Van Mij, Rocking Billy.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik wens u zometeen heel veel plezier met ZFM Jazz. Nog een hele fijne zondag en zaterdag. Volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En wij zijn er uiteraard volgende week zondag weer. Tussen 9 en 10 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik laat u achter met Boudewijn de Groot met het Land van Maas en...

0: kun je ook verkopen.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum.

0: In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Guess what they dance in Colombia?

0: De zon schijnt op je radio met deze plaat. Ja, lekker terug in de gouden oude tijd met La Cumbia. Je hoorde de single van Sailor. Nou, het is even na 2 uur. Zandvoort, een hele goede middag. 23,2 graden op dit moment bovenop de Sint-Mas van ZFM. En tegenover mij zit Thomas de Jong. Goedemiddag, Thomas.
1: Dag Rob, goedemiddag.
0: Jeetje, mineetje, dat is een tijd geleden.
1: Ja, ken je me nog?
0: Ja, ik zat net te kijken thuis. Ik denk, hoe lang is het geleden dat Thomas op de radio heeft gezeten? Wat denk je, bijna precies? Nou, bijna precies kan niet, maar bijna een jaar geleden. Dus 12 juli.
1: Oh ja, was dat voor?
0: 12 juli 2025, oh, ja. Ongelooflijk.
1: Dat is een mooi tijdje geleden, Rob.
0: Zeker, maar wat heb je in die tussentijd allemaal gedaan dan?
1: Veel.
0: Heel veel.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel met de radio meer gedaan. Maar ik dacht, ja, jij vroeg het in de appgroep, waar ik natuurlijk nog met liefde in zit. Ik denk, nou, ik ga een keertje weer even met Rob, bij Rob langs op
0: nou,
1: de radio.
0: Nou, dat vinden we heel leuk.
1: Ja.
0: En vanmiddag weer een reguliere uitzending. Kan je een beetje vertellen wat we gaan doen?
1: Ja, we hebben natuurlijk zoals altijd gewoon nog steeds hetzelfde programma. Dus we hebben wat Zandvoort nieuws in het kort. We hebben het weerbericht. Volgens mij heb jij nog een tweetal interviews wat we vandaag gaan behandelen. We hebben de evenementen. We hebben, is Rendel Lassen er?
0: Ja, zeker.
1: Ja, Rendel hebben we.
0: De Pit Reports.
1: Ja, uiteraard. Want er is weer het een en ander gebeurd in Silverstone. En we hebben natuurlijk het beest van de week.
0: Zeker. Weer een mooie uitzending vanmiddag.
1: Ja.
0: Vorige week was Jaap Koper even op deze plek. Dankjewel, Jaap. En weer een leuk programma heeft hij gepresenteerd vorige week. Een soort reservekeeper is dat. Nou, reservekeeper.
1: Nou ja, dat is.
0: Daar hebben ze bij België hebben ze
1: ik wou
0: een
1: zeggen,
0: beetje problemen.
1: Zijn de Belgen niet zo blij mee als je dat zegt, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, daarom. Dus weer een verkeerde uitdrukking.
1: Oh, oh, oh.
0: Oh, oh, oh. Nou, we gaan lekkere muziek draaien. Ook dat tussen het nieuws door zometeen. Inderdaad, het Zalvers nieuws op een rijtje gezet door Thomas de Jong. En hij is onder meer ook verantwoordelijk voor het draaien van de volgende plaat. Wie is het?
1: Another.
0: And he heads talk to you.

Lekker hoor, zonnetje erbij en dit soort muziek op de Zandvoortse Radio. Another and Talk to You. Zo dadelijk gaat Thomas dat doen trouwens in het Zandvoorts nieuws in het kort. Maar we hebben nog één plaat voor die tijd en dat is een zomerritje van alweer een paar jaar geleden. Toen bracht hij me uit van Watermelon Sugar.

0: aan het Zandvoortse strand. En de Zandvoortse radio aan, uiteraard met Harry Styles en Watermelon Sugar. Altijd lekker, maar wel een beetje zoetig, die watermelon, toch?
1: Zit er suiker in?
0: Ja, ja, daar zingt hij over, hè, blijkbaar. Oh, okay. Dus dat zal het waarschijnlijk zijn. Nou, Thomas, ja, er is weer het een en ander gebeurd. En er gaat wat gebeuren in Zandvoort. Ja. Wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, we hebben natuurlijk, ik weet niet of jou dat bekend is, maar iets met een race in Zandvoort.
0: Ja,
1: volgende maand.
0: Formule 1 race.
1: Ja, dat is volgens mij de laatste keer ook, helaas.
0: Ja, zonde, hè.
1: Wat vind je er trouwens van? Daarover gesproken, dat we de elektrische formuleauto's
0: ja, krijgen. Nou ja, dat is appels met peren vergelijken, nou ja, natuurlijk. Goed,
1: ja, nee, daar rijden wel nog grote namen in mee. Nick de Vries natuurlijk, die rijdt er nog.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nee, ja, nee.
1: Wordt het ook een spektakel, denk je?
0: Nee, nee, nee. Nee. Het is net als DTM, denk ik, een beetje.
1: Ja, maar dat is ook minder geworden.
0: Is ook minder geworden.
1: Dat was
0: vroeger
1: ook al een heel ding, maar dat is ook... Dat, ja.
0: Precies.
1: Het is er wel, maar of het echt zo leeft als vroeger, dat... nee.
0: Ja, je merkt toch heel veel bij racefans dat ze zeggen... Ja, als het elektrisch is, dan hoeft het niet voor mij. Dus ja, de fans die laten het wel massaal afweten, hè, voor ontwikkeling. Ja. Ja. En een beetje met de tijd mee is helemaal niet erg.
1: Nee, zeker.
0: Dus nou ja, in de Formule 1 gaat ze zelfs weer terug van 50% naar over een 1 of 2 jaar naar 10% elektrisch. Oh ja. Dus
1: okay.
0: Weer bergafwaarts op dat gebied. Nou ja, we hebben het lekker over de raceauto's, maar die Grand Prix komt er weer aan.
1: Ja, met
0: een geweldig spektakel in het dorp ook, hè?
1: Ja, 15 augustus is de aftrap van het racefestival dit jaar. En die wordt dan afgetrapt door Tino Martin om 8 uur.
0: Wow.
1: Op het Gassersplein. Dus dat is altijd heel leuk. Ik weet niet of hij ook nog van die watermeloen suiker houdt.
0: Moet jij even
1: op het strand. En nee, ja, de Heineken Pit Party dat vindt dan plaats van donderdag 20 tot 23 augustus. Dus 4 dagen live entertainment op 2 podia in de Haltestraat. Een van de absolute hoogtepunten daarvan wordt ongetwijfeld op de donderdagavond Samuel Welten. Die is op dit moment denk ik toch wel een van de grootste publiekslievelingen. Alhoewel, ik tegenwoordig denk dat Rutger van Barneveld er ook wel aardig tussen zit.
0: Ja, hij heeft het mooi voor elkaar, hè, onze Rutger.
1: Ja, zeker weten. Ja, Samuel staat dus op een van de populairste. Is een van de populairste artiesten op dit moment van Nederland. Hij volgt daarmee van vorig jaar Yves Berendsen op. Ook dit jaar staan Django Wagner en Justin de Wild tijdens de pitparty die hun geluiden gaan laten horen.
0: Van Cheerio, toch?
1: Cheerio, ja, inderdaad. En die is daarmee dus dit jaar de meest geboekte artiest door de
0: Formule 1 geweest. Kijk. Grote namen dus met die party.
1: Ja, absoluut. En heb jij ook nog iets meegekregen over de nieuwe jongerenontmoetingsplek?
0: Ja, ik heb wat foto's gezien van... Ja, een soort van containers, wel mooi omgebouwd, ja. Maar ja.
1: Ja, het eerste wat ik zag is dat er een vrachtwagen die hem kwam leveren... die vast stond in het zand al daar. Dus dat is... maar goed, hij staat er. Hij is afgeleverd aan de Watstraat in Zandvoort Noord. De Job, ze noemen het de Job, dus de jongerenontmoetingsplaats... is dus geplaatst op de hoek van de Schravenzandestraat en de Watstraat... en biedt jongeren uit de buurt straks een eigen plek... om veilig en ontspannen elkaar te ontmoeten. En het heeft ruim 2 jaar geduurd voordat hij geplaatst is, Rob.
0: Jeetje, waarom zo lang dan?
1: Ja, dat is dus een goede vraag.
0: Okay.
1: Dat is dus allemaal moeilijk. Door de gemeenteraad moet het natuurlijk akkoord gegeven worden. En die ruimte moet dan toegewezen worden. Dat dat bestemd is om daar de jongeren de ruimte te geven daar.
0: De jongerenontmoetingsplek. En ja. Dat dus in Nieuw-Noord.
1: Ja.
0: Maar in de Zuid, bij Peter Zuid, zou toch ook zo'n job komen?
1: Als het goed is, komt hij in september. Wordt hij geplaatst.
0: Oké.
1: Dus daar moeten
0: een beetje na het seizoen, dan hebben ze weer ruimte daar.
1: Ja, die komt dus naast het parkeerterrein De Zuid, inderdaad.
0: Nou.
1: Dus daar moeten we nog even op wachten. Maar de eerste stappen zijn gezet.
0: Mooi. En dan hebben de jongeren weer een mooi plekje.
1: Absoluut.
0: We gaan eens even een feestje vieren alvast met Samuel Welten. MUZIEK

Nou, binnenkort kunnen we hem zien en treedt hij op hier in Zandvoort. Samuel Welten en Echte Liefde is te koop. We gaan eens even de discoklanken uit de jaren 70 te horen geven. Hier op de radio. En de zonnige klanken trouwens. Want dit zijn de Gibson Brothers. Que sera mia vida.

0: in één keer kreeg ik het bericht van een nieuwe single van Chaka Khan. 73 jaar oud, inmiddels deze zangeres van I Feel For You onder meer. Uit de jaren 80. En ze doet het gewoon samen met Snoop Dogg. Echt een grote naam dus. Bij deze nieuwe single Boogie In My Soul.
1: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: En daar is Thomas met het weer.
2: Yes, zowel vandaag als morgen schijnt de zon en is het droog. Er waait een matige vandaag aan zee vrij krachtige oosten tot noordoostenwind. En het is 28 tot 30 graden. Ook na het weekend is het warm tot zeer warm zomerweer met veel zon. Maandag en vrijdag is het ongeveer 29 graden. Van dinsdag tot en met donderdag is het dan tropisch met 31, 32 of zelfs 33 graden. Later in de week neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. En in het volgend weekend wordt het minder warm.
0: Oké, nou als de luchtvochtigheid maar niet al te hoog is, dan valt het mee. Hè? Vorige week was het zo benauwd opgegeven.
2: Ja, dat was wel pittig. Ja.
0: Met die hitte. Klopt. En dan hadden wij het aan de kust nog makkelijk. Dus,
2: nou, ik moet zeggen, ik voel het windje wel lekker hier door de studio. Met
0: ja,
2: de
0: dat is dus lekker. Dat alle ramen wel. Open.
2: Ja.
0: Dus als je papieren zo meteen wegwaaien, dan weet je waar het van komt. Ja. Als je in één keer op de Tolweg een dagboek van Thomas tegenkomen.
2: Ja, dan komt het daardoor. Ja.
0: Dan komt het daardoor. Oké, het weer was weer gemaakt door Rico Schreuder. Ook te volgen op Facebook via zijn pagina Weerman Rico. Dankjewel weer voor het weer, Thomas.
2: Graag gedaan, Rob.
0: Oké.

0: de Zandvoorts Radio hoor je de single van Curiosity Killed the Cat. En Down to Earth. Ja, we hebben dit weekend trouwens, Thomas. Ik zei het net al buiten de uitzending om ook. De tuinvlindertelling.
1: Heb jij ze al geteld, Rob?
0: Nee, ik ben de tel een beetje kwijt.
1: Ja, ik raak ze dus ook altijd kwijt, want ze lijken zo op elkaar.
0: Ze lijken heel veel op elkaar. Je hebt een witte vlinder, dat begreep ik al van de tv. Die is heel populair. En een gekleurde vlinder. Dat zijn de twee toppers. Maar ja, ik heb zo'n mooie landje zeg maar, voor mijn appartement aan de Verlennepweg.
1: Ja.
0: En dat wordt keurig onderhouden door de gemeente voor de bloemetjes en de bijtjes en de dingetjes.
1: Ja.
0: Een en al dorre oude troep is
1: het. Waarom zeg je dit met een big smell, Rob?
0: Is het daar? Nee, maar er komt geen vlinder op af. Dus dat werd snel uitgeteld, hoor. Dus jammer is dat.
1: Weet je ook wanneer je ze moet tellen?
0: Ja, gisteren, vandaag en morgen.
1: Ja, maar welk moment van de dag? Want dat maakt ook nog uit, hè?
0: Oké, nou volgens mij mag je de hele dag door blijven tellen.
1: Het moet niet te warm zijn namelijk.
0: Ah, oké.
1: En eigenlijk het beste is tussen 9 ochtends en 5 middags.
0: Kijk, dat weet jij dan weer.
1: Ja, dat uiteraard.
0: En via tuintelling.nl kan je meedoen aan de vlindertelling.
1: Ja, en dan tot zondagavond 23:59.
0: En dan weten we wie de meest populaire vlinder gaat worden. Dat is toch leuk.
1: Zal het dan toch die witte vlinder worden? Ja, of de gekleurde vlinder?
0: Het zijn altijd, je weet het niet. Ik denk toch de gekleurde hoor.
1: Oh, oké.
0: Ja, die witte zie je niet zo heel vaak. Al kwam ik er vanmorgen nog eentje tegen, moet ik eerlijk zeggen, onderweg.
1: Ik kom meestal motten tegen, maar...
0: Gadverdamme. Daar hebben ze nog een plaatje van gemaakt.
1: Ja, iets met twee motten.
0: Nou, daar hebben we het verder niet over. Ga eens even kijken op tuintelling.nl. En misschien kan je dan wel meedoen aan de tuinvlindertelling. En dan weten we van... Nou, volgende week kunnen we in de uitzending bekendmaken... Wie de prijs gewonnen heeft. Welke vlinder.
1: Ja, zeker.
0: Dus oké. Doe mee aan de telling. Het is heel belangrijk dat dat geteld wordt. Weet je namelijk hoe het gaat met de stand... bij de tuinvlinders hier in Nederland. Hallo.

0: Desire, inderdaad de nieuwe zin van Jonas Blue. Lekkere plaat trouwens, Thomas.
1: Zomers, hè?
0: Zomers. Lekker zomers, ja, daar houden we
1: van. Dat moest van jou vandaag, Rob.
0: Ja, zeker. Nou, dat heb je heel goed gedaan. Okay. Goede keuze. We gaan eens even op pad met Danielle Wiegmans. Zij is wethouder hier in Zandvoort. En we gaan het hebben over het stikstofbeleid van het kabinet. Want daar is wel rondom het een en ander te doen. En het heeft ook te maken omdat Zandvoort heel veel Natura 2000 om zich heen heeft. Ja. Dus als die plannen van het kabinet doorgaan, dat betekent dan wel heel veel voor Zandvoort. Dus kunnen wij een uitzondering krijgen of niet? Nou, Rut Oei van Haarlem 105 die sprak met de wethouder daarover.
2: Ze is krap 3 weken wethouder in Zandvoort. Maar deze week komt Danielle Wiegmans aan de slag met een van Nederlands grootste hoofdpijndossiers, het stikstofbeleid. Samen met andere gemeenten stuurde zij een brief aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Ze willen dat minister Van Essen bij de uitwerking van het stikstofbeleid rekening houdt met de bijzondere positie van kustgemeenten, die vrijwel volledig worden begrensd door Natura 2000 gebieden. Gisteravond vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de nieuwe stikstofplannen, dat tot ruim na middernacht duurde. Of de brief het gewenste effect heeft gehad, bespreek ik met de Zandvoortse wethouder Danielle Wiegmans. Danielle, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Rut.
2: Allereerst even in het kort, waarom is het voor kustgemeenten anders de uitvoering van een eventueel stikstofbeleid?
3: Nou ja, ten eerste omdat er weinig mogelijkheden zijn om stikstof te verminderen. Wij hebben bijvoorbeeld geen intensieve landbouw, wat minder industrie. En we zijn volledig omgeven door Natura 2000, Zuid-Kennemerland en het Nationaal Park. Daar gelden al zeer strenge regels voor. En we hebben gewoon een ontzettend grote opgave als het gaat om de woningbouw. En als die nieuwe voorgenomen zonering vanuit het kabinet ja nog ruimer gaat worden, zoals in hun plannen nu is aangekondigd, ja, dan zou het kunnen betekenen dat grote woningbouwprojecten gewoon niet door kunnen gaan.
2: Ja, want en heeft dat dan echt direct alleen gevolgen voor de woningbouw? En geldt het dan voor grote projecten, kleine projecten? Waar ligt de grootste zorg?
3: De grootste zorg ligt, nou ja, om een voorbeeld voor een project te noemen, bijvoorbeeld het Curidex-project. Het plan is daar om een flink aantal woningen te bouwen. En dat is eigenlijk de grootste opgave voor Zandvoort voor de komende jaren. En dat levert ook de grootste bijdrage aan het aantal te bouwen woningen. Op dit moment ligt dat al in een straal van 250 tot 300 meter van het Natura 2000-gebied. En het kabinet is voornemens om daar een generieke zone in te stellen van 500 meter. En dat betekent eigenlijk, als je gaat bouwen, dan heb je allerlei verkeersbewegingen. Dus je hebt bouwverkeer, er moet gebouwd worden. Dat telt ook mee voor je stikstofuitstoot. Vervolgens heb je gebruikersruimte stikstof. Er gaan straks mensen wonen op een plek waar eerder geen of minder mensen aanwezig waren. En dat telt allemaal op. En voor je vergunning moet je aantonen dat je dat je onder een bepaald niveau blijft voor stikstofuitstoot. Dat moet in verband met de regels voor Natura 2000. Op het moment dat je die zone gaat vergroten, dat betekent dat meer verkeersbewegingen en industrie en andere zaken die meetellen voor je stikstof, wordt vergroot. Dus die zone wordt vergroot, waardoor je al sneller aan een hoger aantal stikstofuitstoot komt. Nou, en omdat we dat dus niet met zekerheid kunnen zeggen wat de gevolgen zijn van die voorgenomen 500 meter zonering, hebben we die brief gestuurd. Omdat wij ook van mening zijn van, joh, Rijk, u vraagt van alles aan ons. We moeten woningen bouwen voor de mensen. We hebben een maatschappelijke opvang. En we moeten aan natuurherstel doen. Maar ja, dat op een gegeven moment, het gaat niet allemaal. Dus het beleid lijkt elkaar tegen te spreken. En er moet gewoon snel duidelijkheid komen wat de consequenties zijn. En zeker voor deze kustgemeente zien we eigenlijk liever dat er gewoon maatwerk wordt toegepast. Want het enige waar Zandvoort bijvoorbeeld op kan verminderen als het gaat om stikstof en waarin we kunnen doen ook aan natuurherstel, is bijvoorbeeld minder toerisme en minder recreatie. Nou ja, dat is gewoon het inkomensmodel van Zandvoort. Daar verdient Zandvoort gewoon mee. Er zitten gewoon heel veel ondernemers, heel veel toeristen. Ja, en dat is gewoon onbespreekbaar.
2: Is het misschien, oké, je zei het misschien wel mooi, er moet maatwerk toegepast worden. Is het met betrekking tot het stikstofbeleid, maar eigenlijk met meer beleid dat wordt uitgevoerd vanuit het Rijk, dat het allemaal op één hoop wordt gegooid en dat dat in dit geval gewoon niet mogelijk is?
3: Nou ja, gisteren, ik heb het debat natuurlijk ook deels gevolgd. En wat er gisteren gezegd is door minister Van Essen is dat op een vraag van mevrouw Keizer, die vroeg ook naar die zonering en hoe de relatie is met woningbouw. Nou, hij zei dat de plannen nu verder uitgewerkt worden en dat de provincies met instructieregels komen. En dat hij vooralsnog niet toeziet op woningbouw. Maar wat, zoals ik al zei, die zonering wordt wel groter, waardoor je dus wel meer verkeersbewegingen hebt en meer zaken die meetellen voor je stikstof. Dus ja, en Zandvoort heeft gewoon geen mogelijkheden om op een andere plek te bouwen. De enige mogelijkheid is binnenstedelijk, transformatie. Nou, dat doen we ook en dat is ook wat het Rijk aan ons gevraagd heeft. Dus het enige mogelijkheid waarop wij door kunnen gaan met de gemaakte afspraken is door maatwerk toe te passen en te zorgen dat we niet in de knel komen met stikstof, waarbij wij weinig kunnen doen om die uitstoot te verminderen.
2: Want de plannen zoals die er nu liggen en waar het gisteravond redelijk op uit leek of lijkt te draaien, is dat er veel kritiek is vanuit verschillende oppositiepartijen die graag willen dat er dingen worden aangepast. Het kabinet lijkt daarentegen er weinig voor te voelen om aanpassingen te doen in hun nieuwe stikstofplannen. Dus stel dit zou doorgezet worden op deze manier. Jullie hebben plannen om woningen te bouwen, zoals alle andere gemeenten. Wat zijn de plannen of de aantallen woningen die jullie willen bijbouwen zoals die er nu liggen? En wat zou de impact zijn op dat aantal op het moment dat dit wordt doorgevoerd?
3: Nou ja, dat is iets wat ik nu laat uitzoeken. Even een grove schatting is dat het ongeveer, voor zover we nu weten, om ongeveer 500 tot 600 woningen gaat die die kwetsbaar zijn, zeg maar. Dus die al vrij dicht op die Natura 2000 nu zitten. Dus je moet nu eigenlijk al rekening houden met je parkeerplaatsen, met hoe ga ik bouwen, hoeveel verkeersbewegingen heeft dat, hoe zit het met de gebruikersruimte. Maar precies wat je net aanhaalt, er is weinig, er lijkt weinig welwillendheid om elementen aan te passen vanuit de oppositie. En daar heb je gelijk het probleem, en dat is gisteren ook benadrukt. Het gaat hier om een samenhangend pakket. En op het moment dat je één onderdeeltje uit dat samenhangende pakket weghaalt, dan stort het in als een kaartenhuis. En dat is precies mijn zorg. Omdat dat betekent, als je zegt, nou ja, ik wil maatwerk toepassen, of we gaan hier toch iets anders voor bedenken, dan is het geen samenhangend pakket meer. En daarom is het ook zo kwetsbaar, omdat zij nu zeggen, we gaan eerst de regels aanscherpen. We gaan bij natuurgebieden waar al sprake is van kwetsbare gebieden, daar gaan we een zone instellen van 1 kilometer, of we gaan het verruimen in volgens mij 85 andere gebieden naar 500 meter. Vervolgens zijn er plannen om de kritische depositiewaarde, om die uit de wet te halen en vervolgens op te hogen naar 1 mol. Dat gaat om de uitstoot. Maar om die uit de wet te krijgen en om helemaal, daar allemaal aan te voldoen, moet er ook weer een juridische toets op zijn. Het moet stand houden. En dat is zo'n grote onzekerheid, en zeker op de manier waarop het nu wordt gedaan, dat de kans dat dat doorgaat, je hoorde gisteren al Pro onder andere zeggen, dat zij daar geen voorstander van zijn. Wat dus wel betekent dat je de regels gaat aanscherpen. Dat heeft voor zover het nu lijkt vooral invloed op de boeren en op industrie. Maar om die vergunningen los te krijgen, zul je dus die andere elementen ook moeten doorvoeren. En daar lijkt nogal weerstand tegen te zijn. En er hoeft eigenlijk maar op die weg tot eind 2027, waar ze dat dan gepland hebben om die vergunningverlening los te krijgen en om die uitstoot op te hogen van 0,05 naar 1 mol. Als daar één ding onderweg misgaat, ja, dan ligt het op zijn gat. Dus het is zo'n kwetsbaar pakket dat de kans dat dit onderweg, dat er ergens iets niet doorgaat of misgaat, zo groot is dat op dit moment bij mij het vertrouwen er nog niet is dat we die andere zaken die dus relevant zijn om de vergunningverlening weer op gang te brengen en die meer ruimte moet bieden bijvoorbeeld voor kleine projecten of middelgrote projecten in de woningbouw, dat die ook echt los gaat komen.
0: Ja, nou, dat was even het verhaal van vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. Dit verhaal van onze wethouder Danielle Wiegmans. Ja, het stikstofprobleem. Hoeveel jaar zijn we daar al mee bezig, Thomas?
1: Al ja. Volgens mij sinds dat ik geboren ben.
0: Boeren weg, boeren niet weg. Dan weer andere regels. En nu hebben we weer speciale regels voor de kustgemeente. Ja. Nou, we wachten gewoon even af wat uiteindelijk eruit gaat komen. En meer kunnen we ook niet doen verder. Maar de kustgemeente hebben in ieder geval een brief gestuurd met wat hier aan de kust een probleem is wat betreft die stikstofregels zoals ze nu opgesteld willen worden hier in Den Haag. We gaan een plaatje draaien. Er werd om gevraagd, hè? Het draaien van een plaatje. Nou, oké, doen we dat toch. De Zombies en The Time of the Season.

En na toch wel altijd weer ingewikkelde en moeilijke verhaal van stikstofbeleid, hoorde je de single uit de jaren 60, een heerlijke zomersingle. De zombies waren dat en the time of the season. Danielle Wiegmans, onze nieuwe wethouder hier in Zandvoort, die komt straks in het volgende uur nog een keer langs. Want ja, we hebben ook een heel mooi nieuw parkeerinformatiesysteem. En dat is afgelopen week geplaatst. Daarbij aanwezig waren Ger Loogman en Hans Botman. En zij spraken de wethouder toen ook de eerste paal de grond in ging voor het systeem. Dat gaan we in het volgende uur doen van Zandvoort op zaterdag. Nu weer lekkere muziek. Hier is Jan.

0: erin kon tikken en dat het 2-1 werd uiteindelijk voor Spanje. En die waren heel erg blij, want die dachten ook van dit gaat hem niet worden.
1: Dat was wel even spannend inderdaad.
0: Zeker weten. Dus nou ja, we hebben nog de wedstrijd van Noorwegen. Ook een leuke, hè, altijd. Noorwegen met het roeien en zo, wat ze doen.
1: Ja.
0: En met die trommel erbij.
1: Die spelen tegen Engeland, toch?
0: Ja, ja, volgens mij wel.
1: Ja.
0: Is dat niet vanavond?
1: Ja, volgens mij vanavond.
0: En ja, dan, we hebben twee wedstrijden achter elkaar.
1: Ja, Argentinië is,
0: in de nacht, geloof ik.
1: Om 3 uur, geloof ik.
0: Om 3 uur. Nou, die gaan we niet meemaken.
1: Nee,
0: dus,
1: dat
0: denk
1: ik ook niet.
0: Die zien we morgen wel in herhaling.
1: Ja.
0: Nee, in ieder geval, dan hebben we het WK voetbal. We hebben Tour de France, hebben we ook nog.
1: Oh ja.
0: Die hebben we nu ook aanstaan. En die hebben weer een vlakke etappe naar Bergerac. En daarna gaan ze weer de berg in natuurlijk. Wordt het weer zwaarder voor alle mensen in de Tour. Wordt het weer een hele Tour, om het zo maar te zeggen.
1: Ik vind het maar knap dat ze dat doen, hoor.
0: Ja, zeker. Nou, dit volgens mij zegt ze hierbij dat...
1: Ik zou het nog denk ik geen 10 kilometer volhouden.
0: Nee, hierbij zegt ze dat het vlak is als je naar de beelden kijkt.
1: Nou,
0: maar er zit toch wel een behoorlijke stijging in.
1: Ik,
0: toch?
1: Ik denk dat als jij met je scooter daar omhoog zou rijden, dat je scooter stilvalt.
0: Niks tegen mijn scooter, hè, toch? Hey, hallo. Nou, we gaan nog één plaat draaien tot aan het nieuws en weer van 3 uur. En daarna zijn we er nog 2 uur lang met Zandvoort op zaterdag. Heel veel zonnige muziek op deze zonnige zaterdagmiddag. Hier hebben we Terra Promessa van Eros Ramazzotti.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de

0: stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer: in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: aan het begin van het tweede uur terug naar de jaren 80. Altijd lekker, hè? De single van Donna Allen. Ik hoorde hem van de week op een ander radiostation. Ik was even bij de buren aan het neuzen. En toen denk ik, van, ja, die is wel leuk om te draaien. Dus van de hart, homo's, heb ik hem even meegenomen naar de studio.
1: Ja, leuk, Rob. Leuk.
0: Zeker weten. Nou, wat ben je allemaal aan het doen? Wat gaan we zo meteen doen?
1: Nou, ik zit op mijn stoel.
0: Jij zit op je stoel.
1: Achter een microfoon.
0: Zfm-live.nl.
1: Precies.
0: Dan zie je dat.
1: Nee, ik heb nog wat nieuwsberichten zometeen. We behandelen de evenementen. En jij hebt inderdaad, wat je vertelde, nog iets over het nieuwe parkeerinformatiesysteem of zoiets.
0: Ja, zeker weten. Want dat wordt geplaatst of is geplaatst. En ja, dat gaat nu eindelijk werken. En dat betekent van dat je zo weet van nou, op Peder-Zuid zijn nog 20 plekken vrij.
1: Oh, of, dat is wel mooi. Ja, want ze hebben ook die nieuwe borden allemaal geplaatst, zag ik, hè?
0: Al die nieuwe borden, ja. Precies. Ook dat die zijn ervoor, dus
1: de aanduiding van de routes die je kan volgen naar bepaalde parkeerplaatsen.
0: Precies,
1: zo,
0: dus dan krijg je meer, minder verkeer door je eigen straat en zo.
1: Ja.
0: Waar ze dan eigenlijk niet moeten zijn.
1: Nou, ik weet nog dat die eerste, wat was dat, de donderdagavond of zo, donderdagnacht, dat ze toen helemaal in de file stonden tot 3:30 s'nachts of zo.
0: Ja, zoiets, ja. Ik zag het ook op de Verlennepweg.
1: Oh.
0: Ja, mooi systeem, ja. Zeg maar. Nou, heel veel klachten komen daar trouwens binnen over die zeeweg, hè, dat het maar één rijstrook is.
1: Klopt.
0: Dan heb ik een hele uitgebreide brief gelezen op Facebook van de provincie. En die zegt eigenlijk van het werkt gewoon. En dat het nu één rijbaan is, daar merk je gewoon helemaal niks van. En er wordt ook gebruik gemaakt van die strandbus door heel veel mensen. Ja. Duizenden mensen hebben ze al vervoerd.
1: Okay.
0: Dus ze zijn op zich heel positief. Maar in september wordt het wel weer teruggedraaid.
1: Ja, het wordt gewoon helemaal weer teruggedraaid.
0: Dus dan zijn we weer eventjes.
1: En dan is het afwachten wat de uitslag is van de proef natuurlijk.
0: Dat komt uit de hooghoed.
1: Ja, grabbelen.
0: Want we gaan het toch doorvoeren. Goed idee doen we niet.
1: Ik weet het niet.
0: Nee, ik
1: ook niet. We gaan het meemaken.
0: Dus als we het goed onderbouwen en het werkt.
1: Het heeft ook iets met stikstof te maken, toch?
0: Ja, is het zo?
1: In het Natura 2000 gebied.
0: Oh ja, dat is zo.
1: Heeft het
0: dus dat mensen, minder mensen rijden en dat er een file staat, is niet goed. Dus
1: nee.
0: We wachten het af, Thomas.
1: Ja, absoluut.
0: En verder gaan we de evenementen even doornemen om 3:30.
1: Ja.
0: En verder gewoon lekker blijven luisteren.
1: Ja, en ik heb wat berichtjes natuurlijk nog hier en daar.
0: Zeker weten. Jij wilde nog een plaat horen die de band samen met Mr. Props heeft gemaakt.
1: Oh.
0: En dan heb ik het over de Opposites.
1: Ja.
0: Hier is Sukkel voor de Liefde. Komt-ie aan.

0: die hij nu uitbrengt, die zijn wel weer heel lekker. We hebben het over Bruno Mars. Natuurlijk onlangs opgetreden hier in Nederland. In
1: Arena
0: Amsterdam,
1: toch?
0: In de Amsterdam Arena. Ja. 4 volle avonden en geweldig dat hij dat heeft gedaan. Eigenlijk was dat een van de optredens in Europa die hij heeft gegeven. Hele belangrijke hier in Amsterdam. Ja, klopt. Nou ja, Oma Sol, dat is de nieuwe single van hem. We gaan, we gaan aan het ijs, wou ik zeggen. Het is er warm genoeg voor. Kunnen we ook ijsvrij krijgen, of niet?
1: Ik zou, ijsvrij, ja. We zullen het nodig hebben ook, Rob.
0: Ja, zeker.
1: Maar jij hebt het over ijs.
0: Ja.
1: Er is mij net wat leuks te oren gekomen.
0: En dat is?
1: Nou, op dinsdag 14 juli om 3 uur organiseert Stichting Zandvoort in Zeid samen met de IJssalon Sanremo een bijzondere actie voor de bewoners van Huis in de Duinen. Tijdens een gezellige Hollandse middag trakteren zij alle bewoners namelijk op een ijsje.
0: Hey, dat is leuk.
1: En de middag wordt muzikaal omlijst door zanger Mauro en staat volledig in het teken van ontmoeting, gezelligheid en verbinding. Met deze actie wil Stichting Zandvoort in Zuid laten zien waar zij voor staan. Mensen met elkaar verbinden. En juist door middel van een klein gebaar dat een groot verschil kan maken.
0: Nou, mooi.
1: Ja, absoluut.
0: En zeker. Maar mogen wij ook langskomen en dan een ijsje halen?
1: Ja,
0: of,
1: dat, er staat bij voor de bewoners van Huis in de Duinen. Dus ik weet niet of jij daar woont, Rob.
0: Nou maar... ja, bijna. Ik ben hard op weg. Nee, nee.
1: Nee, ja, de voorzitter van Zandvoort in Zuid, Roy van Buringen, die zegt daar nog over. Samen met ons bestuur hebben we het bewust gekozen voor Huis in de Duinen. Juist deze doelgroep verdient het met warme weer een extra verwenmoment. Daarom hebben we onze partner IJssalon Sanremo benaderd en verzorgen we deze tractatie gezamenlijk. En we hopen hiermee een glimlach op de gezichten van de bewoners te toveren.
0: Leuk, en dat is 14 juli in het Huis in de Duinen.
1: Ja, aanstaande dinsdag om 3 uur.
0: Om 3 uur, nou, geniet lekker van de ijsjes. Van Sanremo en uiteraard van Zandvoort Insight. Dankjewel weer voor het bericht. En we gaan echt zwoele zomeravonden krijgen, hoor. Echt waar.
1: Oh ja, ook, ook zwoele zomernachten?
0: Ja, dat, of, ook dat. Avondnacht, maakt allemaal niet uit. Rutger heeft het eindelijk voor elkaar, hè? Rutger van Barneveld. Ja, die heeft even aan de bomen getrokken en toen lukt het uiteindelijk. Met zijn zwoele zomernachten.

0: Ja, volgens mij is deze ook nog eens gebruikt bij een reclame van KPN. Met die katten die helemaal losgaat als, de baas even niet thuis is. You can touch this, speakertje aan. En dan hoor je deze van MC Hammer. Ik wil het nog even hebben over het parkeersysteem en parkeerservice. Ja. Want die hebben het parkeersysteem en de service, de app. Of de website, het is maar hoe je het wil zeggen. Mm-hmm. Die hebben ze uitgebreid. Je kan nu ook, als je een kenteken intikt, kan je ook zien wat het merk en type auto is. Oh. Want er bleek heel vaak dat mensen, noem maar een kenteken, hè? BD 23 TP.
1: Dat is een soort controlevraag.
0: Precies. Ja. Want daar verstaan ze iemand niet helemaal goed. En dan melden ze een verkeerde auto aan en dan komt er uiteindelijk een boete uit. En dan zeggen ze, ik heb toch die auto aangemeld.
1: Ja.
0: En dan blijkt het dus een verkeerde auto geweest te zijn.
1: Aha.
0: Nou, de oplossing daarvoor is dat het rechtstreeks bij de RDW gekoppeld is. En dat je meteen ziet van, het is een witte Opel Kadett. Ik zeg maar wat hoor. Dus wordt het
1: Opel Kadett. Ja, je noemt er ook al een.
0: Ja, precies. Een tijdje geleden. Dus, met een blauw kenteken.
1: Ja.
0: Nou ja, het zou zomaar kunnen. Dus een mooi systeem dat uitgebreid is van Parkeerservice Zandvoort. Zometeen de evenementenagenda. Maar eerst gaan we nog even naar het strand. We gaan daar naar Club

0: Zonnige klanken van Wem en Club.
1: Je was bijna te laat, hè, Rob?
0: Ja, nee, helemaal niet. Nee, ruim op tijd. He, wat scheelt dat allemaal? Oh. Nou ja, we hadden het namelijk over de evenementenagenda.
1: Ja.
0: En ja, ik hoorde van jou al dat je aan het voorbereiden was op een heel leuk evenement. Wat tijdens de WK-finale hebben we het over voetbal plaats gaat vinden hier.
1: Ja, klopt. Ongeacht wie er, helaas dus geen Nederland of België. Ongeacht wie er in de WK-finale staat, trappen we in het centrum af. Met een pre-party vanaf 5 uur. Dan mogen de tapzaal open en om 6 uur gaat de muziek aan. Met diverse podia verspreid door het centrum wordt het een grote gezellige borrelmiddag vol met muziek en sfeer. En daarna kan je je favoriete café opzoeken waar de finale op groot scherm wordt uitgezonden.
0: Oké, ja, het zijn ook de Duitsers niet, zit ik aan te denken.
1: Nee.
0: Die lagen er een beetje gelijk met Nederland uit. Dus,
1: het zal Spanje, Argentinië, Frankrijk worden, zoiets denk ik.
0: Of Noorwegen.
1: Noorwegen, dat zou wel
0: maar
1: heel leuk zijn.
0: Maar de Noren die zijn er niet heel veel in Zandvoort, denk ik.
1: Ik denk dat dat ook vies tegenvalt.
0: Ja,
1: nou maar dan kunnen we wel roeien met z'n allen.
0: Ja, dat wel. Ja, en op de trommel slaan.
1: Ja, precies.
0: Nou, wel heel leuk dat de cafés dat weer doen.
1: Ja.
0: Wordt weer een mooi feestje dus. WK-finale, wanneer is die eigenlijk?
1: Zondag.
0: Volgende week.
1: Volgende week zondag. Ja, de 19e.
0: En dan in de middag ben je al in het dorp van harte welkom.
1: Vanaf 5 uur inderdaad.
0: Nou, ga dat meebeleven.
1: Absoluut. En dan hebben we dit weekend hebben we de Zandvoort Summer Trophy. Misschien, ik weet niet, dat Rendel daar misschien nog wat leuks over te vertellen heeft. 3 dagen vol snelheid, spektakel en racebeleving. Dit zomerse raceweekend brengt een indrukwekkend startveld met internationale allure naar het circuit. Flitsende Formule 4 wagens, de ADAC prototypes en de klassieke bolides van de Equip Classic Racing en de Britse GB3 serie.
0: Oké, dus weer een vol programma op het circuit.
1: Ja, en ik heb vernomen dat de zoon van Coronel ook meedoet, Rocco, met zijn, waar rijdt hij ook alweer? Ginetta.
0: Ah.
1: Die rijdt er ook in
0: okay.
1: Dit weekend, dus... Ook wat Nederlandse tintjes al daar.
0: En René Lammers, die rijdt weer in een andere klasse, of niet?
1: Ja, die rijdt volgens mij in de Europese Formule 4.
0: Ah, oké. Okay. Dat is meestal in Spanje of zo, die kant op, geloof ik.
1: Ja, dit is de Britse klasse.
0: Ah, heel goed.
1: Vandaar.
0: Nou ja, als je zover bent, Formule 4... hoef je alleen nog Formule 3, Formule 2... en dan kom je vanzelf
1: dat
0: uit.
1: Zou je zeggen,
0: bij
1: ja.
0: De Formule 1 of 1 kom je dan uit.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou ja, laten we hopen dat die jonge gasten het gewoon zover gaan schoppen.
1: Nou.
0: Dat is toch wel leuk, hè? Mooie droom ook om Max Verstappen op te volgen.
1: Zeker.
0: Want die zou zomaar binnenkort, zei ik al een hele tijd hoor... met pensioen gaan. Dus houd er maar rekening mee dat hij niet nog naar McLaren of naar een ander team gaat... maar dat hij gewoon denkt...
1: Ik zit hem nog even uit, ik weet het niet.
0: Nee, hij heeft die GT3 natuurlijk, waar hij aan meedoet met zijn eigen team.
1: Ja.
0: En dat vindt hij veel leuker, volgens mij. Dus,
1: hij heeft gelijk ook.
0: Dus dan gaat hij dat lekker doen. Maar dan hebben we het over 2028, hè? Dus
1: ja,
0: we hebben hem nog wel volgend jaar ook in de Formule 1. Ja.
1: Precies. Hey, en dan hebben we morgen ook nog de Zandvoort Alive, Rob.
0: Zandvoort Alive?
1: Bij de Mango's.
0: Bij de Mango's, altijd weer, hè? Mooi feest.
1: Weer een feestje, inderdaad. En op diezelfde morgen vindt dan ook nog de cadeaumarkt plaats op het Badhuisplein en nabij Van de Boulevard. Ongeveer 30 kramen vol met sieraden, kleding, cadeauartikelen. Zelfgemaakte producten worden daar ook gepromoot. En kaarsen en woondecoraties en dat soort dingen allemaal.
0: Met een volle boodschappentas kan je zo richting Zandvoort Alive.
1: Nee.
0: Dat zullen we zeggen, of niet?
1: Ja, dat zou je zeggen. Ik weet alleen niet, ik denk dat ze daar nog wel op controleren hoor, bij Zandvoort Alive.
0: Oh ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Meestal doen ze dat wel.
0: Oké, nou mooi is dat. Mooie, mooie dingen weer.
1: Dus tot zover aankomende week.
0: Nou, heel goed. Dank je wel weer voor de evenementen. Uiteraard ook op de diverse sites verder te volgen en te horen bij de Zandvoortse Radio.

0: er een nieuw plaatje van. Ja, jaren geleden ook alweer met Chris Kapp en onder meer Willie William. En die doet ook aan allerlei dingen mee, die Willie William. Want ook van de nieuwe single van volgens mij Criss Cross Amsterdam zit ook Willie William bij, dat hij daaraan meedoet. Ja. Dus die is altijd wel actief bij dit soort projecten. We hoorden trouwens zojuist dat er een Zuid-Afrikaanse voetballer is overleden. Die aan het WK heeft meegedaan.
1: Klopt, het gaat om Jaden Adams. Dan moet ik even kijken. Hij is 25 jaar geworden. Hij is 13 dagen na het WK overleden.
0: Jeetje.
1: Vanmorgen vroeg. Maar er is nog verder niks over bekend over hoe of wat. Maar ja.
0: Ja, het zal je maar gebeuren. Hè?
1: Hij heeft de eerste twee wedstrijden heeft hij ook een basisplek gehad voor het nationaal team van Zuid-Afrika. Tegen Tsjechië en Mexico was dat. Maar vanmorgen is het nieuws dus, net is het nieuws naar buiten gebracht dat hij is overleden.
0: Nou, heftig nieuws, inderdaad.
1: Ja.
0: We gaan naar minder heftig nieuws toe, want Zandvoort heeft een nieuw parkeerinformatiesysteem.
1: Hoe noemde je dat nou?
0: Ik kort het af als PIS. Parkeerinformatiesysteem. Maar het is gewoon het parkeerinformatiesysteem wat nu geplaatst is hier in Zandvoort. Van de week gebeurde het allemaal en Hans Bondman en Ger Loogman waren daarbij aanwezig. En als eerste is het Ger, tezamen met de wethouder Danielle Wiegmans, die de boel eens even gaat verkennen bij het plaatsen van dat systeem.
2: Ja, ik sta hier bij de mannen die de paal in de grond aan het regelen zijn. Wat komt hier allemaal bij kijken? Mag ik u dat vragen?
3: Wat er allemaal bij komt kijken?
4: Ook wel een...
3: Nou, zoals je ziet, in ieder geval een grote hijskraan.
2: Ja?
3: Om de oude mast uit de grond te krijgen. En een nieuwe mast uiteindelijk weer erin.
2: En hoe zit het allemaal aan elkaar met technisch gezien? Het moet natuurlijk al ergens vandaan komen hoeveel plekken er nog zijn. Hoe werkt dat?
3: Ja, de bestaande parkeerterreinen die hebben allemaal een telsysteem bij de slagbomen. Dat telsysteem brengt hun data op het internet. En via het internet halen wij de data weer naar onze eigen servers en onze eigen displays. Dus zo communiceert dat weer met elkaar.
2: En dan kan je straks op een app ook zien waar je het beste je auto kwijt kan.
3: Als die app is ingeregeld, zou dat inderdaad ook mogelijk zijn, ja.
2: De zomer staat te trappelen om te gaan beginnen. Dus we zijn zeer benieuwd. Hartelijk dank. En succes met het werk.
3: Dank u wel.
2: Nou, ik sta hier op de truck. Ja, u bestuurt het allemaal met een afstandsbediening op uw buik.
5: Ja, ja.
2: En het, dat gaat heel makkelijk, hè?
5: Gaan best, hè, zo, ja.
2: U heeft al 30 palen gedaan hier?
5: Ja, we gaan nu de laatste doen, ja. Ja, we zijn 3 weken bezig geweest.
2: Zo. En is dat dan een leuke klus om te doen?
5: Ja, zeker, ja.
2: Want u komt niet uit Zandvoort?
5: Nee. ik kom uit Westland.
2: Oké. Okay. Ja, dus een beetje uit de buurt. Maar deze palen, er staat er nog één nieuwe. Staat er op de, ligt er op de...
5: gaan we er zetten, zo meteen, ja.
2: En waar komt die?
5: Ja.
2: Dat weet u niet.
5: In Zandvoort. Ik weet niet precies waar. Nee. Ik over die naad heb ik op me doorgekeken. Ja, dus dan rijd ik gewoon heen.
2: Ja. Dus u rijdt ook deze vrachtwagen?
5: Ja, ja, ja.
2: Zo, dat is toch een dubbelfunctie.
5: Ja, dubbelfunctie. Rijden en kramen.
2: En hoe lang doet u dit al?
5: Zoals even rekenen. 35 jaar. Ja.
2: Dus ja, dan weet je wel hoe het werkt, hè?
5: Ja, zeker. Ja.
2: En deze staat er lekker bij, hè?
5: Deze staat netjes, ja. Met behulp van hem hoor. Kijk, hij is natuurlijk van het graven. Dat is natuurlijk ook een vak apart. Maar dan kan hij wel wat uitleggen van je zo.
2: Ja, het kan niet flink waaien, hoor.
5: Het kan niet flink waaien, ja. En het graven natuurlijk, hier valt niet mee. Er overal liggen kabels.
2: Nou, heel veel succes.
5: Ja, dankjewel.
2: Okay. Dat is goed. Heel goed. Ik moest weer u zijn.
5: Ja.
2: Hoe diep gaat hij erin?
6: We graven tot 1 meter.
2: Ja?
6: En dan de rest doet hij met dat rode schepje.
2: Ja?
6: Dan graaft hij de laatste 20 centimeter met de hand.
2: En is dat per locatie verschillend?
6: Ja, want dit is weer een klein bord, dus die hoeft minder diep.
2: Oké. Okay.
6: En hier is weer een grote bord, dus die gaat weer op 1,50.
2: Maar het waait hier winters best soms heel hard.
6: Ja.
2: Wordt daar mee rekening gehouden?
6: Ja, want er zitten twee van die betonvoeten aan.
2: Oké. Okay.
6: Zitten eraan. Ja. Dus ze kunnen de wind hebben.
2: En jullie hebben er 29 nu...
6: Ja, die jongens hebben er 29 al gedaan.
2: Ja, u ook?
6: Ja.
2: Met de graafmachine.
6: De graafmachine, ja.
2: En een leuk vak.
6: Hartstikke goed. Jawel, hartstikke leuk vak.
2: Ja. Ja. Je komt ook niet uit de buurt?
6: Ik kom uit Haarlem.
2: Oké. Okay. Ah, dan weet je een klein beetje.
6: Ja, dus ik kom elke zomer hier even de borden bekijken.
2: Heel goed.
6: Even mooi kijken of ze nog goed staan, hè.
2: Lekker trots.
6: Ja, hè.
2: Nou, een hele fijne dag en bedankt, hè.
6: U ook, meneer. Dank u wel, hè.
4: Danielle Wiegmans, wethouder gemeente Zandvoort. We staan hier bij P. Zuid. En we zien dat er een paal de grond in wordt gedouwd. En die gaat staan daar. Wat gaat ermee gebeuren?
7: Ja, dat is het parkeerinformatiesysteem. En daar zijn we ontzettend blij mee, want we hebben er lang op moeten wachten.
4: Heel lang, want het is een paar jaar geleden was het al zout op zout er al komen.
7: Ver voor mijn tijd, maar we zijn ontzettend blij dat hij er nu is. Want het zorgt ook dat het zoekverkeer, dat het minder door Zandvoort centrum gaat. Dus dat mensen die een dagje naar het strand willen, dat die gelijk bij aankomst al zien, daar is parkeerplek, die kant moet ik op. En zo worden we bezoekersvriendelijker. Maar ook voor de bewoners is het fijn dat we minder zoekverkeer door de stad hebben. Dus,
4: ja, we staan hier al bij PSHuis.
7: Ja.
4: Maar het is handig natuurlijk als mensen zomaar binnenkomen rijden, dat ze dat ook al zien, hè?
7: Ja, dat zien ze ook al.
4: Dat
7: dus
4: zien ze ook
7: al. Worden op verschillende plekken geplaatst en die palen zijn met elkaar verbonden. Dus je hebt eigenlijk real-time informatie.
4: En dat is alleen richting P-Zuid of ook richting P-Centrum? Dus zeg maar het LDC-garage?
7: Ja, de bedoeling is inderdaad dat het gewoon voor heel Zandvoort, voor alle locaties zometeen, dat je gewoon ziet van daar is plek, die kant moet je op. En dat er eigenlijk gewoon een logische route is.
4: Ja, inderdaad. Nou, we staan hier bij de P-Zuid, zeiden we al. Er is een overloopterrein dat gebruikt zou moeten worden als het druk is. Dit jaar nog niet gebruikt, dat is nog wel jammer, hè?
7: Ja, we hebben wel een aantal mooie weken gehad. Maar nu begint natuurlijk echt pas de zomervakantie.
4: Ja.
7: En het weekend wordt het heel erg mooi weer. Dus ja. We gaan natuurlijk, dan gaan we even zien hoe goed er gebruik van gemaakt
4: is. Dan is het interessant om te zien of het hier helemaal vol staat.
7: Zeker.
4: Die kans is groot natuurlijk.
7: De kans is groot dat als je het verkeer gelijk de goede kant op leidt, dat er ook beter gebruik wordt gemaakt van de parkeerfaciliteiten die Zandvoort heeft.
4: Ja. Je komt zelf uit Den Haag. Weet hoe het werkt in Scheveningen. Hebben ze dit ook in Scheveningen?
7: Den Haag heeft ook parkeerinformatiesystemen, ja.
4: En dat is vergelijkbaar met wat hier komt, zeg maar?
7: Dit is wel vergelijkbaar, ja.
4: Hoeveel palen worden er ongeveer neergezet? Is dat bekend of niet?
7: Ik hoorde net dat dit nummer 26 was. 29 zelfs al. Nog eentje. Nou, dan zitten we op 30.
4: 30?
7: Ja.
4: Nou, dat is wel dan,
7: dat is best aardig.
4: Dan moet je het wel kunnen vinden, hè, lijkt me.
7: Lijkt me wel.
4: En het is natuurlijk heel handig voor mensen die hier komen, die het niet kennen, om die P-Zuid te vinden. Hè? Want het is natuurlijk een prima parkeerplaats voor het strand ook. Hier rechts van ons is ook nog een terrein waar mensen kunnen parkeren. Is er voldoende parkeerplaats in Zandvoort, vind je?
7: Ja, dat ligt eraan wie het vraagt.
4: Ja, zwinters zeker.
7: Zwinters zeker. En je hebt af en toe piekdagen. Maar volgens mij, zelfs dan, is er wel een parkeerplek te vinden. Maar het is natuurlijk een verschil tussen het daadwerkelijke aantal plaatsen en hoe het voor mensen voelt. Hè? Dus ja, het kan heel vol aanvoelen en het gevoel. En daar moet dit ook aan bijdragen. Dat mensen niet rondjes gaan rijden door heel Zandvoort heen. Maar dat ze ook gelijk weten, daar is plek, daar kan ik heen. En ik denk dat het ook zal bijdragen aan het gevoel van mensen. Van, hé, er is wel parkeerplek. Ik moet alleen even weten waar.
4: Ja, maar mensen die willen zo dicht mogelijk staan. Hè? Het liefst rijden ze naar beneden, naar het strand. Dus waarschijnlijk gaan ze dan ook nog langs de boulevard. Eigenlijk is de bedoeling dat ze hier meteen gaan parkeren natuurlijk.
7: Nou ja, als je Zandvoort binnenrijdt, staat ook daar komen ook informatiesystemen te staan. Dus de bedoeling is dat als je Zandvoort binnenrijdt, dat je gelijk al weet, daar kan ik naartoe.
4: En hoeveel plaatsen er zijn nog?
7: En hoeveel plaatsen er zijn nog. Dus de bedoeling is dat mensen niet meer gaan rondrijden en zoeken. En als ze dat wel doen, ja, dan hebben ze misschien kans dat ze in de file belanden. Maar dan hebben wij ons best gedaan.
4: Maar als er nou staat, er zijn nog 3 plaatsen, dan gaat iedereen als een gek erheen, of niet?
7: Ja, dat zou kunnen. Of ze denken, nou 3, ik moet nog zoveel minuten rijden, dat red ik misschien niet. Ja. Dan ga ik voor een andere parkeerplaats waar nog plek is.
4: Ja. Laatste vraag. Je bent nu 2 maanden, zoiets, hè? 2 maanden in functie als wethouder.
7: Een maand. Een maand.
4: Oké, nou, ik heb het net ook al gevraagd, maar alle dossiers al doorgenomen en in het hoofd zitten?
7: Nog niet allemaal, maar ik ben druk bezig met in alle dossiers komen om bij te laten praten. En Zandvoort is ontzettend boeiend.
4: Dynamisch.
7: Dynamisch, divers. Dus ik vind het wel ontzettend leuk om meer over Zandvoort te lezen, te leren en me ervoor in te zetten. Ja. Dus
4: geen reces voor Danielle Wiegmans?
7: Nou, ik mag wel even met vakantie een paar weekjes, maar ook in de vakantie ben ik van plan om lekker door te lezen.
4: Dus dossiers mee op vakantie?
7: Dossiers mee op vakantie, ja, maar, ja. Ja, tuurlijk.
4: Nou, dat is helemaal goed zeg. Nou, dan wens ik een hele goede vakantie en naar de volgende commissievergadering is pas 25 augustus. Dus je hebt nog wel even tijd om wat te gaan doen natuurlijk.
7: Zeker, dan moet je meteen die tijd nog maar een keer vragen hoe ik in het dossier zit.
4: Zal ik zeker doen. Zullen we wat stekelijke vragen stellen? Nee hoor, dat doe ik nooit. Zeg hartstikke bedankt en succes.
7: Dankjewel.

0: we de eerste deuntjes van deze lied horen, zei Thomas ook meteen van MC Michael G en DJ Sven. Nee, ja. Dit was het origineel van Madonna in Holiday. We gaan eens even kijken naar voetbal, want vanavond hebben we weer een leuke wedstrijd voor de boeg.
1: Ja, vanavond om 11 uur start Noorwegen tegen Engeland. En een grappig feitje daarover, ik zat er net even naar te kijken. De bookmakers zeggen dat Noorwegen de grootste kans heeft om te winnen met de 38%.
0: Nou, dat zou toch eens mooi zijn, hè?
1: Als, en een exacte score van 2-1.
0: Als Noorwegen gaat winnen en dan gaan we met z'n allen roeien. Zullen we dat doen?
1: Zou wel een stunt zijn.
0: Zeker weten.
1: En dan diezelfde nacht vannacht, dus vannacht om 3 uur. Dus eigenlijk morgen, maar goed. Dan hebben we de wedstrijd Argentinië tegen Zwitserland. En daar verwachten ze toch wel dat Argentinië dik gaat winnen.
0: Maar oké. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Zwitserland, ze hebben het ver geschopt natuurlijk.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Ze zijn sowieso beter dan Nederland. Dus,
1: ja, kwartfinale, ja.
0: Ja, helemaal goed. Nou, vanavond en vannacht dus weer twee leuke wedstrijden te zien in totaal. En dat gaan we natuurlijk ook gewoon doen. Blijf jij er voorop? Niet voor die tweede, maar voor de eerste?
1: Nou, misschien als ik wakker ben en niet in slaap val, dan zal ik nog wel even wat meepikken. Maar...
0: Oké. Nou, ik denk dat het voor de meeste mensen geldt, hoor. Dus het is wel zaterdagavond. Kan ook zeggen van, nou, ik ga eerst even de kroeg in en daarna nog even die wedstrijd
1: dat
0: kijken.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Denk je in één keer van, hé, ze voetballen in één keer met twee ballen. Dan is het niet goed, hoor.
1: Dan gaat er iets niet goed, nee.
0: Dan gaat er iets niet goed. Nou, nog een heel klein stukje van Papa Ute voor het nieuws van 4 uur. Tot zo.

0: quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240

0: liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Zoom.

0: zaterdag op de radio. Zo bij me, La Radio, joh. De eerste plaat na het nieuws weer van 4 uur van Enrique Iglesias. Ramen lekker open hier in de studio. Hebben de benedenburen wel even mee kunnen genieten, Thomas? Want het stond wel vrij hard. Toch?
1: Of ja, maar hebben ze mee kunnen genieten van jouw Spaanse gezang? Of?
0: Ja, ik vond het wel een leuk plaatje.
1: Ja, nee, zeker.
0: Ja, ik deed ook mee. Zeker. Jij ook trouwens.
1: Ja, ja, dus, dat is waar.
0: Zeker weten. Nou, wat gaan we in het derde uur nog allemaal doen?
1: Nou, we hebben uiteraard Randall Lawson zometeen met zijn Pit Report. En we hebben het beest van de week.
0: Het beest van de week.
1: Ik weet niet of hij er ook is.
0: Ik denk dat hij er niet is, maar...
1: Nou goed, dat laat je verrassen.
0: We laten vijf uur entertainment voor jou.
1: Uiteraard. Dus dat. En misschien als er nog wat berichten binnenkomen, dan uiteraard die delen die nog van toepassing komen, delen we die ook.
0: Nou, helemaal goed. Dan houden we het daar eventjes bij. Hier is Taylor Swift.

0: terug naar weer de jaren 80 hier op de Zandvoorts Radio. Girls Just Wanna Have Fun. Je hoorde de single van Cyndi Lauper. En ja, het is 4:15. En dat betekent voor de autosportliefhebbers en jij als luisteraar natuurlijk. Tijd voor de Pit Report. Goedemiddag, Rendel.
1: Dag, Rendel.
2: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Ja, weet je wie ik even onder het stof vandaan geveegd heb? Thomas de Jong.
1: Hallo.
2: Ja, heel lang geleden was dat alweer.
0: Heel lang geleden, op de dag na precies een jaar geleden namelijk.
2: Kon je het pad nog vinden?
0: Het scheelt heel weinig, dus, maar dan ben je voorbereid dat hij er ook bij is. Rendel, zonnig Amsterdam. Nou, wij doen het ook hier heel zonnig hoor. Dus wat dat betreft is het helemaal oké. En voor Zandvoort natuurlijk ook helemaal oké. Met de Summer Trophy op het circuit.
2: Ja, jongens, een prachtig evenement met heel veel verschillende klasses. En daar wordt gereced, jongens. Ik zat straks even wat uitslagen te bekijken. Want ik vind het altijd heel erg leuk als er gewoon series naar Nederland komen die niet zo bekend zijn. Hè? Maar dan hebben we bijvoorbeeld het British Formule 4 Championship. Nou, er zitten allemaal van die hele jonge gastjes achter het stuur. Waarvan ik wel eens af en toe denk, weet je vader of je moeder wel dat je dat aan het doen bent.
3: En dames, hè?
2: Ja, maar die betalen waarschijnlijk de rekening, hè? Dus zullen we dat absoluut weten.
0: Ja.
2: Maar de kwalificatie daar, die is geweest. We hebben het wel eens over dat de Formule 1 spannend is, hè? Qua tijden en toestanden en dat soort dingen. Hier zaten de eerste 20 binnen een seconde. En jongens, dat is eigenlijk gewoon niet te meten.
0: De eerste 20 binnen een seconde, ongelooflijk.
2: De eerste 20 zaten binnen een seconde. Ja, dan is het ook maar gewoon één klein stuurfoutje en je zakt gewoon die plaats, hè. En dat vind ik mooi. En dan heb ik echt zoiets van, daar kan ik heel erg van genieten. Allemaal van die jonge gasten die dadelijk straks in de wedstrijd helemaal vol voor gaan natuurlijk. En dat geeft altijd wel rommel. Dus veel code rood en veel safety car. Maar ja, maakt het uit.
0: Wel een mooi spektakel. Nou, zijn er volgens mij, Rendel, we hebben het over de Formule 4. Er zijn wel meer Formule 4 kampioenschappen. Hoe zit dat eigenlijk? Is dat per land verschillend? Of,
2: Ja, je hebt verschillende regio's. We hebben het Spaanse kampioenschappen, waar een paar van onze Nederlanders natuurlijk aanwezig zijn. Hè. Je hebt het Duitse kampioenschap, Formule 4, volgens mij ook nog een Italiaans. Het is een beetje opgedeeld door de FIA. Maar er is toch wel uit die karting komen toch wel heel veel mensen. Heel veel jonge rijders die gewoon de centjes meekrijgen van thuis en die kunnen gaan racen. Want het is ook niet goedkoop. Hè. Je moet echt heel veel centjes meenemen. Wil je daar in gaan rijden. En bij goede teams terechtkomen. En dat hebben ze voor één kampioenschap is daar gewoon veel te veel aanwas. Dus ze hebben dat verdeeld over heel veel verschillende championships. En dat Britse Formule 4 zit voornamelijk toch heel veel Engels in. Nou, die zitten nu even lekker in Zandvoort. Het Spaanse is weer een kampioenschap waar toch wel rijders uit de hele wereld over rijden. Dus die ziet daar toch wel wat meer, wat hoger aangeschreven. En zo gaat het door heel Europa door. En ja, dat is wel de springplank naar de Formule 3 en daarna Formule 2, Formule 1. Zo moet je het zien. Dus al die jonge gastjes, hè, die meiden en die jongens die daar rijden, die hebben allemaal maar één droom en dat is Formule 1. Klaar. En die zal het opgaan.
0: Zeker weten. Het begint met de Formule 4. We hebben trouwens ook natuurlijk met René Lammers, als we het in Zandvoort houden.
2: Ja.
0: Die ook actief is, ook in de Spaanse Formule 4, toch?
2: Nee, Formule 3 zit hij toch al.
0: Oh, Formule 3. Dat weet ik niet eens.
2: Een stukje verder.
0: Oh, oké. Okay, dat gaat snel. Dat gaat de goede kant op.
2: Dat gaat de goede kant op. Nee, jongens, gewoon. Het is natuurlijk eigenlijk een beetje die Formule 4. Moet je een beetje zien wat we vroeger hadden. Het was natuurlijk een beetje de Formule Ford, hè. Die goede oude tijden op Zandvoort. Met hele grote velden van 30, 40 Formule Fordjes. Met allemaal rampenbielen erin. Want ze rijden over elkaar heen, door elkaar spielen. Ze gaven elkaar geen duimbreedte toe. Nou, dat is wel mooi. Dit weekend op Zandvoort is die Formule Ford enorm aanwezig met de historic Monoposto Racing. En ook de historic Monoposto met de Marcel Albers Memorial. En rijders uit heel Europa doen daar mee. En ook hele grote velden. Dus die oude tijden, dit weekend op Zandvoort, ja, je kan het helemaal mee weer opnieuw beleven. Geweldig.
0: Ja, zeker. Nee, je zei het al met al die raceclasses. En een bomvol startveld. Ook overal, dus bezoekers kunnen genoeg zien daar.
2: Nou ja, lekker gaat de buur zitten in het windje en een beetje uit de zon, dan zit je heerlijk en dan zie je gewoon toch wel voornamelijk amateurcoureurs. Er zitten soms toch wel wat oude coureurs in het historische erfgoed. Maar ik heb wel eens gezegd, jongens, eigenlijk zou zo'n Formule Ford klasse zou weer helemaal met moderne technieken nieuw leven moeten worden ingeblazen. En dat zou gewoon prachtig zijn. Dat er gewoon die jongelui ook iets goedkoper gewoon toch wel weer die kans krijgen om op een circuit te rijden. Want die Formule 4, het ziet er allemaal mooi uit, maar het is goedkoop. Ik denk dat je een paar tonnen meenemen hoor.
0: Om zo?
2: Lekker voor mee gaan doen. En dat zijn best wel centjes. Er zijn, ik denk, heel veel hypotheken op huizen genomen. Extra hypotheken.
1: Dat is toch niet normaal eigenlijk?
0: Nee, dat is echt niet normaal, zo'n bedrag. Ongelooflijk.
2: Nee, het is wel ongelooflijk. Maar vergis je niet, in de jaren 70, jaren 80 was Formule Ford goedkoop. Maar ook weer de maatstaven wat toen uitgegeven werd ook niet goedkoop. Hè. Toen praatte je ook over tienduizenden gulden, zeg maar. Dus als je gaat kijken hoe alles duurder is geworden, kan je wel weer zeggen, nou ja, misschien is de inflatie toch wel een beetje toegeslagen. Maar ik vind het voor een springplank, ja. Ja. Maar er wordt ook dan nog heel veel gesproken erover, hè, over waarom het zo duur moet zijn. Jongens, karting kost tegenwoordig ook 2,5 ton, wil je daarvoor in rijden.
0: Yeah.
2: En daar wordt nu wel heel veel gesproken, jongens, moet dat allemaal wel zo duur zijn? Want eigenlijk krijgt een talent met een papa en mama die geen geld heeft, 0,0 kans. Klaar.
0: Nee, klopt. Je ziet ook wel heel veel oude bekende namen uit de Formule 1, dat er in één keer een zoontje in zo'n klasse komt te rijden, zeg maar. Met een bekende achternaam, hè?
2: Ja, maar die krijgen wel natuurlijk de centjes mee van sponsoren. Hè? Maar de sponsoren in deze economische tijden liggen niet rond oprapen. Dan moet je heel erg goed je best doen. Dat kan je wel eens een keer Tom Coronel vragen. Zijn zoontje heeft enorm veel talent, maar ook hij moet heel erg zijn best doen om al die centjes bij elkaar te halen, kan ik je vertellen. Dus,
0: zeker weten. Ja, ik zie trouwens.
2: Nederlanders moeten het ook voor sponsoren hebben. Klaar.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik zie trouwens ook op het schema van wat er allemaal gedaan wordt op het circuit. De ETCC. Is dat een soort concurrent van jou of zo met de ETCC?
2: Ja, dat is de Fast 70 samen met de ETCC 1300. Die zijn samen gaan werken. Zijn concurrenten, nee, we zijn collega's. Maar hebben een ontzettend mooi stadveld met heel veel van die kleine autootjes erbij. Ik heb natuurlijk allemaal de grote kanonnen aan de start. Daar hebben we voornamelijk de Abatjes en de NSU'tjes en de Simkaartjes Rally 2 aan de start. Dat komt voornamelijk door de Duitse serie, de ETCC 1300. En de Fast 17's komt met wat escortjes en dat soort dingen. En wat Porsches richting Zandvoort. En omdat die twee series eigenlijk alle twee nooit genoeg rijders hadden, of nooit te veel vol kregen, zijn ze samen gaan werken. Dat is een hele goede zaak. Daardoor is het voor het publiek weer heel veel te zien.
0: Ja, zeker. Nou, dus, voor liefhebbers van de jaren 70 auto's, ook mooi om dat te zien.
2: Absoluut. Prachtig om dat te zien. En wat ook ontzettend leuk is inderdaad, de Ginette Junior Championship. Want we hadden het ook van, daar heb je vorig jaar reed daar volgens mij nog inderdaad Rocco Coronel in. Ook daar, jongens, zijn er verschillen. Ik zit even snel te kijken. Ook de eerste 11 binnen een seconde, hè. Dus dat is ook niet dat je zegt van, dat wordt gewoon elkaar een duimbreedte toegegeven. Laten we het zo zeggen. Elk millimeter asfalt geldt ook daar. Dus,
0: ja, maar waar komt het dan door? Rijden ze een beetje in de basis dezelfde auto, of dat niet?
2: Ja, basis is allemaal dezelfde auto. Die Formule 4 ook, basis dezelfde auto. En dan komt het echt op het talent en het afstellen aan. En bij die Ginetta's schijn je nog wat kunnen afstellen. Dus de grotere teams zitten daar ook gewoon voor in. En bij die Formule 4, jongens, dat is echt vingerspitsen gevoel. Ik zat aan het kijken die tijd, denk ik, hoe is dat een hemelsnaam mogelijk? Hoe dan?
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Mooi, man.
2: Ja, als je dat, heel simpel, als je dat allemaal tegelijk over de baan laat rijden op hetzelfde stukje asfalt, dan komen ze gewoon in een kluitje komen ze over de finish heen.
0: Ja, net als een sprint van de hoe heet dat? Tour de France, wat we nu hebben natuurlijk.
2: Ja, hetzelfde.
0: Ja.
2: Dus daar zit het ook. En het is maar heel simpel. Ik zeg altijd maar, dan, als je dan net een tiende te laat bent, dan had je op het rechte stukje scheep moeten laten, dan had je die tiende gewonnen. Dan heb je toch meer aandrijving, zullen we zeggen.
0: Zeker weten. Laten we nog even naar vorige week gaan. Gaan we naar Silverstone. En dan ken je wel die leus van Red Bull, geef je vleugels. Maar dat geldt blijkbaar niet voor Max Verstappen.
1: Een kapotte vleugel.
2: Nee, jongens, er is wel heel veel aan de hand daar. Want weet je, ik heb al veel gesproken deze week met een hoop mensen erover. Het team luistert niet meer naar Max Verstappen. En ja. Dat is wel een beetje wat je merkt. Nou heb ik wel zoiets, als je een heel groot kampioen bent, en hij is natuurlijk een enorm grote coureur. Eigenlijk zegt iedereen, hij is de beste van allemaal. En je gaat op je strepen staan, dan moet je wel een team naar je toe kunnen trekken. Het lijkt dat hij dat een beetje aan het kwijtraken is. Maar, we hebben het over de motorwissel gehad natuurlijk. Hij wil de motorwissel, team zei nee.
0: Ja.
2: En nu ook die vleugels, ze hebben al twee keer dat probleem mee gehad. Nou, dan schijnt het toch weer het probleem van de vleugel te zijn. Hoewel, ik heb alle beelden vreemd gekeken. Volgens mij was hij dicht.
0: Nou ja, dat heb ik ook gezien hoor. Dat viel me meteen op. Ruim voor de bocht ging die vleugel dicht.
2: Ook daar 2-3 mm te veel open. En dan is toch die neerwaartse druk niet genoeg. Dus dat zullen we zelf op de data heel goed kunnen zien. Ik vind alleen... Max, je moet de resetknop indrukken. Het team luistert niet naar hem, dat is heel duidelijk. Maar hij drukt die resetknop in en zet het team in aan je hand. Laat zien dat je de baas bent en laat zien dat zij voor jou moeten werken. En werk ook samen met ze. Ik kan heel slecht tegen coureurs die dan zeggen, ik ga nu naar huis. Ik ben er helemaal klaar bij, dit weekend ik ga naar huis. Nee, je gaat naar de garage en je gaat samenwerken om de teamwiel erin te krijgen.
0: Ik zit er precies zo in.
2: Ja, en daar kan ik heel erg slecht tegen. Je ziet er op het moment in een spiraal naar beneden met het team. Ook alle updates hebben niet gewerkt. Ja, daar zou je er gewoon bij moeten zijn. En dan ga je maar de hele avond met je door. Al is de kampioen voorbij. Maar dat lek moet boven natuurlijk. En ik heb een beetje het gevoel dat hij al afscheid genomen heeft.
0: Ja. Hij moet nog 2 jaar.
2: Ook zijn management. En dat vind ik eigenlijk voor het team wat hem zo ver gebracht heeft, ja, vind ik niet helemaal oké. Maar ja, weet je, het gaat om heel veel geld, het gaat om heel veel knikkers. En Max is, daar ben ik wel mee eens met het management en zeker met Vermeulen. Max is geen rijder om 4 of 5 plekken rond te rijden. Nou, dan moet je samen zorgen dat het team weer gewoon op de eerste plek komt te staan. Klaar?
0: Ja, tuurlijk. Maar je ziet dat Hadjar wel veel dichter bij Max zit dan de andere coureurs. Dus wat is daar dan aan de hand? Is dat misschien het idee dat ze een tussenweg genomen hebben of zo?
2: Ja, of Hadjar voelt zich lekker in die auto, hè? Hoe die auto afgesteld staat en dat soort dingen. Het is allemaal, jongens, het is millimeterwerk. Het is vingerspitsen gevoel, noem ik het altijd maar.
3: En Max wordt ook een dagje ouder, hè?
2: Nee, maar Max is een dagje ouder.
0: Elke dag wordt hij een dagje ouder, ja, gelukkig wel.
2: En ik heb ook al gezegd, als je baby's maakt, dan ga je ook niet sneller van.
0: Nee, zeker niet.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Hij heeft natuurlijk een mooi leven, hij heeft een luxe leven. Nee, maar geloof mij, dat het vuur brandt nog wel steeds in hem.
0: Ja.
2: Kijk even, jongens, even naar bijvoorbeeld een Lewis Hamilton. Die komt weer helemaal terug. En die heeft toch ook in hele diepe dalen gezeten, hè, de afgelopen jaren.
3: Zeker.
2: Dat hij gewoon helemaal niet meer erbij was. Iedereen zei, je bent te oud, dat is pop, kappen mee, je hebt het niet meer. En ja, op een gegeven moment heeft hij ook het team naar zijn hand. En vooral de mensen die heel erg nauw samenwerken met hem. Die zitten gewoon helemaal, die gaan er 100 of 200% voor om hem vooraan te krijgen. Ja, dan zie je zo'n man helemaal opleven. En dan kan je 41 of 42 zijn, maar dan kan je nog steeds gas geven. En Max is nog lang niet die leeftijd, dus hij kan nog steeds heel erg gas geven.
0: Jawel, maar hij heeft wel gezegd natuurlijk 2-3 jaar geleden volgens mij al van, ik ga dit niet nog heel lang doen. Ja. Dat riep hij toen al, hè?
2: Ja, maar als jij wedstrijden wint en je hebt kans op een kampioenschap, ga jij gewoon lekker door, geloof mij. Want het zijn gewoon, hij is gewoon een pure winnaar. Er is geen grotere winnaar als hij in het hele Formule 1 gebeuren. Die drive is er. Jong, geef ze een afstand bestuurbaar autootje, dan winnen willen ze ook winnen. Dus het maakt er helemaal niet uit. Het is een winnaar, maar hij heeft nu het materiaal niet. En dat heb ik ook vroeger wel gezegd, toen hij openmachtig was. Stop hem in een Williams, wint hij ook niet. Klaar. Alleen, ik zeg altijd, hele grote coureurs weten uiteindelijk van niks, een team wat op dat moment niet presteert, weten ze weer een winnend team te maken door samen te werken.
0: En dat zit er niet meer in bij Max, denk ik.
2: Nou, ja, als jij gelijk al in het eerste beste radio-interview zegt, ik ga naar huis, ben er klaar mee. Ja. Dan ben je niet meer aan het samenwerken.
3: Alonso zal blij zijn als hij jou zo hoort praten.
2: Nou, Alonso zou, even eerlijk, Alonso zou ook blij zijn als hij in een Red Bull kan stappen.
3: Ja, dat is zeker waar.
2: Ja, toch? Ja, maar er is ook nog iemand die nog steeds een drive heeft. Ja. Hij vindt het spelletje nog steeds leuk en hij denkt nog steeds dat er verbetering zit. Nou, ik heb wel nieuws voor hem. De Aston Martin zit dat er niet echt in.
0: Nee, niet echt. Nee, zeker niet.
2: Nee.
0: Ja, dus, maar Max, die kan eigenlijk... Max wil natuurlijk als eerste coureur bij een team komen. En ook dat hij echt alles voor het zeggen heeft hoe hij de auto wil hebben. Maar ja. dat zijn natuurlijk, er zijn geen teams die dat voor hem nu hebben. Althans, niet teams in het hogere segment, zeg maar.
2: Nou, laten we zo zeggen, je moet ze natuurlijk zo zien, dat als je gaat kijken, van, als ze zo weggaan, geloof mij, als Max morgen zegt, ik ga bij Red Bull weg, maar even met niemand nog gesproken, dan staat die telefoon van hem, die gaat rood-groen staan. Want iedereen wil hem hebben.
0: Ja.
2: Daar is gewoon alles zeker.
3: En ze gaan ook allemaal naar hem luisteren.
2: Daar gaan we ook allemaal naar luisteren en allemaal naar het management luisteren. Iedereen wil Max gewoon hebben. Maar waar moet hij heen? Ferrari? Waarom zouden ze een dure Max nemen? Want ze hebben twee goede coureurs. Mercedes? Ja, nou, ze hebben een pieper van een Russell. Maar voorlopig rijdt hij gewoon nog steeds het podium op. Dus het spookje doet het nog steeds. Hè? Dus,
0: ja.
2: En met Kimi weten ze in feite dat ze een Max in huis hebben. Want Kimi... Die zit ik wel op, toch in dezelfde gradatie als Max. Mooi simpel. Die jongen weet ook gewoon gas te geven. En gewoon uiteindelijk gewoon die punten binnen te halen waar die wereldkampioen mee kan worden.
0: Ja, goed,
2: dit
0: afgelopen
2: weekend was een beetje pech. Maar daar toonde dus dat die Bono, en dat is geen klein, hè, die zegt tegen hem, kom maar naar binnen. En hij zegt, nee, ik wil punten halen. Met een auto die het niet meer doet. Ja, dat vind ik wel gewoon, dat ben wij al groot. Moeten we klaar. Dus waar moet Max heen? Nou, Piastri, weten we, staat op de schopstoel. Dan moet hij naar McLaren. Nee, die gaan lekker op het ogenblik.
0: Nou ja, nee, doe maar niet.
2: Ja, toch?
0: Ja, ze gaan Lando Norris nooit als tweede rijder neerzetten als Max daar komt.
2: Nou, Lando gaat het nooit toestaan. En, want die vindt zichzelf net zo goed als Max. Dus dat wordt dan oorlog in de keuken daar. Dat wordt een soort Prost-Senna verhaal. Dat kan ik je nu al vertellen. Daar wordt een team ook niet beter van. En nee. Alle andere teams erachter. Ja, jongens, waar dan maar lekker in die Red Bull zitten. Want die doet het niet, maar je weet wel wat je om je heen hebt en wat het team uiteindelijk kan. Dat zou moeite wel zien.
0: Ja, maar het is goede tijden, slechtere tijden. Want het gaat wel slechter natuurlijk. Maar kijk maar, eind van het jaar, daar ben ik ervan overtuigd. Dat ze wel weer ergens bij de eerste drie zitten, Red Bull.
2: Ja, nee, ik zie zelfs Max dit jaar op een paar banen wel de kans hebben zelfs nog op te winnen. Want even heel eerlijk, ook in Engeland, hij zei hij ging voor geen meter en de auto ging voor geen meter. Maar wacht natuurlijk, wat lag hij derde?
0: Ja.
2: Dus het podium, hè? En ja. Dus ik zie Red Bull dit jaar nog wel een wedstrijd winnen.
0: Denk ik ook.
2: Dus,
3: Zandvoort.
2: We moeten niet zeggen van jongens, die is allemaal ellende. Natuurlijk niet, want die Red Bull is nog steeds een van de betere teams. Alleen, laten we zo, de samenhorigheid binnen het team, die is een beetje weg volgens mij.
0: Klopt, en ja, driekwart van het team is ook al weg. Dus dan schiet je lekker op natuurlijk.
2: Ja, nou, dan moet Max laten zien hoe groot hij is en dat hij het team weer gewoon te rit krijgt. Laten we het zo zeggen, hij heeft ook een van de beste engineers achter hem zitten. JP is natuurlijk echt een van de betere.
0: Ja.
2: Dus, en die kennen elkaar, ik denk, door en door. Ik denk dat JP Max beter kent als Kelly. Dus laten we daar maar op houden. Die synergie is er wel.
0: En hij krijgt altijd een speakbriefje mee, hè? Van,
2: Ja. Maar ik vind de samenwerking tussen die twee zo mooi. Dat is gewoon één team. En, nou goed, maar volgend jaar is hij niet kwijt, hè? Wanneer is hij
0: gaan? Ja, volgend jaar, ja.
2: Volgend jaar is hij niet kwijt. Dus ja. Wat gebeurt er dan? Krijgt hij dan zou ik toch maar gaan bellen of hij een Bono kan krijgen. Dat is degene die ik op de tweede plaats heb staan.
0: Ja, zeker weten. Nou, Rendel, we houden het hier eventjes bij. Want we zijn alweer lekker kwartier onderweg. Dus,
2: ja, lekker.
0: Lekker toch? Ja, ik vind het wel lekker hoor. Dus nou, hartstikke bedankt weer voor de autosport nieuwtjes.
2: En, we gaan naar het circuit, want daar is heel veel te zien.
0: Volgende week gaan we naar Spa natuurlijk, hè?
2: Ja, mooi.
0: Mooi, mooie baan. Mooi. Mooie race. Altijd goed.
2: En hopen dat het geen regenrace wordt, want we kappen ze de boel op af daar. Dus we moeten maar gewoon op 30 graden hopen. En dat is voor het publiek ook leuk.
0: Zeker weten. Een mooi plekje om de Grand Prix te bezoeken daar. En anders kan je altijd nog in Zandvoort terecht op de vrijdag dan. Hè? Want de rest is allemaal uitverkocht. Dus,
2: Oké, top.
0: Zo is het. Rendel, dankjewel.
3: Dankjewel, Rendel.
0: Veel plezier daar in Amsterdam.
2: Dankjewel.
0: Oké, hoi.

0: klokjes zo op de zaterdagmiddag, Thomas.
1: Ja.
0: Wie was dit? Wie is dit?
1: De Bausa.
0: De Bausa en Magnetic.
1: Magnetic.
0: Magnetic.
1: Yes.
0: Oké, okay, nou, leuke plaats. Zullen we zeggen.
1: Ja, ja je moet toch
0: wat, ja, dat wel. Een hele zomerse plaat.
1: Absoluut.
0: Heb je ook een zomers dier van de week? Heb je even been mellowed?
1: Verklapt het alweer.
0: Oh.
1: Hè? Ja. Nee, haar naam is Mello inderdaad. Een kruising terrier van bijna 7 jaar. En helaas was er niet voldoende tijd voor haar in het vorige huis. En in het begin kan ze wat afwachtend reageren op nieuwe mensen. Maar ze is snel om. En dan is Mello je beste vriendin. Kinderen is gewend en met de juiste begeleiding kan Mello hier prima mee samenwonen. Met andere honden kan ze prima overweg. En haar huis delen met een leuke reu is voor Mello dan ook geen probleem. En achter katten aanrennen, dat doet ze graag. Dus het is voor haar handiger als het een huis wordt zonder katten. Haar nieuwe baas moet net als Mello lekker actief zijn en wil houden van een goede wandeling. In haar vorige huis was ze, zoals al gezegd, lang alleen en dat vindt ze soms lastig. Dus het zou fijn zijn als ze dit met haar nieuwe baas rustig kan opbouwen. En de basiscommando's kent ze goed, dus dat is ook mooi. Alleen moet ze wel zin hebben om te luisteren natuurlijk.
0: Af.
1: Ja.
0: Mand, zit.
1: Mand, zit, poot.
0: Zit, poot. Zei je nou poot tegen mij?
1: Poot.
0: Nee.
1: Ja, dus voor zover Mello. En Mello zit natuurlijk in het dierentehuis in Van Kennemerland in Keesomstraat nummer 5.
0: Nou, ga gezellig langs daar.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nou, maar gelijk kennis maken met Mello.
0: Helemaal goed. Nou, we gaan hem niet draaien hoor. Die Party Animals, Have You Ever Been Mellowed?
1: Toch niet?
0: Nee, ik heb hem trouwens niet bij me. Dus,
1: oh, dat is jammer.
0: We gaan ook geen YouTube gebruiken daarvoor.
1: Nee,
0: laten
1: we dat maar niet
0: doen. We gaan wel even een feestje bouwen met Cheerio.
1: Oh.

0: En weet je wat het is? Het is gewoon eigenlijk al een hele oude plaat. Maar op een hele of andere manier doet hij het enorm goed bij sportevenementen. Je hebt hem mee bij, bij het beachvolleybal, bij het basketbal, bij het handbal, bij het darten, bij het WK voetbal. Je hoort hem overal langskomen, die Freed from Desire van Kala. Ik denk dat ze wel blij zijn ermee.
1: Dat denk ik ook wel. En je hoort ze in alle vormen ook, hè?
0: Alle vormen. En iedereen
1: er van alles op.
0: En iedereen gaat lekker helemaal mee met de single. Ja. Walt, hoe oud is je eigenlijk nou? Walt? 15 jaar oud of zo?
1: Ja, als het niet ouder is. 2003 denk ik of zo.
0: Ja, nou dat bedoel ik.
1: 20 jaar of zo denk ik.
0: Ja, maar in één keer weer helemaal populair. En dan is de vraag, wie is daarmee begonnen? Nou, dat,
1: ja, er worden ook heel veel remakes van gemaakt.
0: We hebben geprobeerd uit te zoeken, maar ik ben er nog niet uit. Jij wel?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Oké, nou nog 13 minuten te gaan. Fred is er nog niet, dus ik denk zo meteen non-stop.
1: Ja.
0: En anders meldt hij zich zelf wel bij de directie hier aan de Tolweg 10A.
1: Dat komt vast goed, denk ik.
0: Komt vast goed.
1: Tijd geleden, hè? Hoe vond je het weer radio te maken?
0: Ja, helemaal leuk.
1: We zijn er bijna doorheen.
0: Pak zo even de agenda erbij en dan plan ik je voor volgende maand weer een keer op 4 in.
1: Nou, dat gaan we eens even kijken.
0: Heel goed, wij gaan de agenda erbij pakken, maar eerst nog even een paar lekkere platen. Waaronder Barabara.

0: waarheid gesteld zijn, deze plaat. Anders verzeer je het nooit, hè? Tijuana natuurlijk. En daar de tapster vandaan. Nou, een mooie feestplaatje zo vlak voor het einde van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Ja. En zometeen heb je dan weer Entertainment View. Ook veel meer van dit soort muziek. Of Fred het live doet, of zeg maar non-stop. Dat moeten we nog even afwachten. Maar wij gaan ook gewoon alvast een beetje...
1: Je zit er lekker in, hè, Rob?
0: Entertainment
1: voor jullie.
0: Ja, ja, toch? Moet dat kunnen. Engel Bewaarder is hier.

0: Vind ik altijd van Fred Heijen, onze collega, zo mooi. Oh, die Rob zal wel weer Marco Schuitmaker gaan draaien. Nou, als je het hoort, Fred, ik heb hem weer gedraaid, hoor. Met de Engelbewaarder. Blijft gewoon een lekkere meezingplaat. En af en toe kan je er even een tekstje bij doen en zo, bijvoorbeeld.
1: Is dat zo?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Oh. Dus, nou, dankjewel Thomas.
1: Graag gedaan, Rob. Was gezellig.
0: Ja, het was zeker gezellig. Ja. Een jaar geleden. Nou, ja, daar gaan we een verandering in brengen.
1: Ja, zeker.
0: Dus tot hoe lang kan ik je boeken?
1: Ja, binnenkort weer. Kom goed.
0: Oké, kom goed. Nou, dat hoor je vanzelf al langskomen.
1: Zeker.
0: Ik zal eens even kijken wie we volgende week dan hebben bij mij. Want dat weet ik ook weer niet uit mijn hoofd. Slordig.
1: Dolly! Ja, dat dacht ik al, Dolly.
0: Dolly Tempierik is volgende week.
1: Dat is
0: week
1: ook heel gezellig.
0: Zeker weten. Dus we maken er een mooi feest van met z'n allen altijd. Toch?
1: Ja.
0: Oké, nou, morgen hebben we nog wat dingetjes. We hebben de cadeaumarkt op de boulevard. Ja.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: Vixen Pretty. Vixen Pretty.
1: ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.

Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik je mee. 3 uur lang met het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update, natuurlijk de 10 bovenbeste plaat van dansgroep. Straks in het 2e uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het 3e uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening voor natuurlijk eigen productie. Hè. Komen nu weer een hoop lekkere muziek, nieuwe muziek. En we doen het een beetje rustig aan. 2e en 3e uur worden wat steviger, maar het is de bedoeling. Beetje kijken hoe het avondje loopt. We hebben koffie, we hebben bier, we hebben gezelligheid op de radio. We hebben mooi weer. Dus wat hebben we nog te klagen? Hè? We zitten in een hittegolf, maar iets anders dan de vorige hittegolf. Het schijnt beter te doen te zijn. Nou ja, ik ben blij dat ik een airco heb, want ik ken er gewoon niet tegen. 25 graden, max, maar richting de 30 laadbaar. Onderweg zo meteen muziek van DJ Pee Pee. Ook The Nation en Roland Clark komen eraan, maar eerst Revival House Project. En Nambi met Joyful Noise. Luister.

van de Tenacious en Roland Clark met All Right in die extended mix. En daarvoor DJ PP met Conga. En ik heb even een beetje shownieuws voor je. Laura Bennett, dat is de Britse zanger, was de Britse zanger van de voormalige band GRL. En bekend van het nummer Party Rock Item. Die is op 36-jarige leeftijd overleden. Dat is super jong. Zo meldt de band op social media. De doodsoorzaak is van Bennett is niet bekend. Onze harten zijn gebroken en we kunnen niet onder woorden brengen hoeveel ze voor ons betekenen. Schrijven de leden van de GRL op

favoriete groep in 2010. Een jaar later baanden ze samen met LMFAO en Gone Rock een wereldwijd succes met Party Rock Item. Het nummer stond 45 weken lang in de Nederlandse single top 100. De zangeres werkte samen met artiesten als Will.i.am, CeeLo Green. En in 2013 werd ze lid van de meidengroep GRL. Die hit scoorde met Ugly Heart. En in 2014 werd de bandlid Simone Battle doodgevonden in haar woning. Dat is een eind aan haar leven had gemaakt sinds de dood van de Battle. Van Battle had de groep verschillende samenstellingen. De band was actief tot en met 2021. En ja, waar Laura Bennett daar overleden is, dat is niet bekendgemaakt. Misschien dat we dat binnenkort nog horen, maar ik weet het niet. Misschien een ernstige ziekte, maar ook tegenwoordig hoor je het heel veel in de muziekwereld dat mensen een eind aan hun leven maken. Dus ja, het is toch een zwaar leven, denk ik. En de overgebleven leden van Crisscross Amsterdam hebben voor het eerst uitgebreid gereageerd op het plotseling vertrek van Yuki Campus in maart. En volgens de broers Jordi en Sander Huisman waren er al langere tijd spanningen binnen het DJ-collectief. Yuki kwam in januari naar mijn huis om te vertellen dat hij wilde stoppen. Vertelt Sander in de Q-Music Top 40 podcast aan Domien Verschuren. En we hadden al lange tijd conflicten en we negeerden elkaar een beetje. En zo speelde

wat de band nog meer gaat doen. Want Criss Cross Amsterdam was natuurlijk ook met Yuki Campus. Het was Criss Cross Amsterdam. Dus ja, wat het nu gaat brengen, ik weet het niet. We gaan het afwachten. En nog meer triest nieuws. Iedereen gaat dood tegenwoordig. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van de hits als Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero, is afgelopen woensdag op 75-jarige leeftijd overleden. En dienst is via de website van Tyler naar buiten gebracht. Nou ja, dan mag je zeggen, 75 is op zich een mooie leeftijd. Niet heel oud, maar hè? Ik zeg wel eens, ik moet nog zien dat ik het kan, of ik dat ga bereiken. 75, je weet het niet. Maar hè, zoals de andere dame van LMFAO met de Party Rock Item. Bennett, 36, ja, is toch wel een verschilletje. En Bonnie Tyler is onverwachts overleden in een ziekenhuis in Portugal als gevolg van de ziekte waarvoor ze werd behandeld. En ja, zo staat in een statement van de familie. Allemaal triest nieuws, maar ja, het is niet anders. Hè. We gaan door met muziek. Jouw warming up voor jouw stapavond. Een beetje vrolijkheid op de radio. Onderweg zo meteen Steve Buck en Josh Wing. A Go Back, maar eerst die Dajay en Brighter Days in de Harry Romero House Me Up remix. Luister maar.

Josh Wing met Go Back. CFM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. Dit is vandaag de party update, wat voor een feest erom gaat. Op deze zaterdag 11 juli 2026. En vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft daar een line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Stanford, Deck R, Otis Hajo en Sexy Mr. S is ook aanwezig. Dus vanavond Brainwash in de Escape in Amsterdam. En nog meer leuke feestjes? Nou ja, als je er vanavond. Vandaag meerdere weekenden achter elkaar is het trouwens. Kwaku Summer Festival. Is vandaag om 2 uur begonnen. En duurt tot 11 uur. Vanavond is natuurlijk in het Nelson Mandela Park in Amsterdam. Hè, bij de Bijlmer daarachter. En voor meer informatie checken we de website kwakufestival.nl. Daar vind je al die informatie. En ook dit weekend Awakenings Festival. De zaterdag editie is vandaag begonnen om 1 uur. Duurt tot 1 uur vannacht. Dat is natuurlijk op Beekse Bergen. Bij de Beekse Bergen. Bij Safari Park Beekse Bergen, om het maar zo te zeggen. In heel Varensbeek. En voor meer informatie checken we de website awakenings.com. Met onder andere Enrico Sanguliano, Joris Voorn, Kevin de Vries, Jozef Capriati, Adam Beyer, Karaoke, Heartscreen, Anetta, Jamback Marsalo, Josh Baker, Steven Batsin, She, Grace Dahl. Nou ja, te veel om op te noemen. Check gewoon even de website awakenings.nl. Natuurlijk vandaag Awakenings Festival, vandaag en morgen in Hilvarensbeek. En nog een feestje wat dichter bij huis is Paal 69. Daar hebben ze elke week weer een leuk feestje. Is vandaag om 2 uur begonnen. Duurt tot 11 uur vanavond. Paal 69 is natuurlijk Zuidstrand nummer 3. En dat is vandaag top DJ's, moet ik eerlijk zeggen. Dimitri, Marcello en Brian S. En voor meer informatie, check de website paal69.com. En daar vind je al die informatie. En dan gaan we door naar de muziek, want daar was ik aan je radio gekluisterd. Mirko Meeks nu op de radio met Wear Me Down.

Dat was muziek van Ten City, Floorplan, met Release, featuring Uneka. De Floorplan Extended Remix. En daarvoor hoorde muziek van Random Soul met Layered on the Line in de J Vegas Def Funk Remix. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de outdoor festivals. Deze week op 10, Nadja en Ben Evers met Chica. Op 9, Frankie Rizzardo met Shinjuku. Op 8, AJK en Alex Koeleroes met Rhythm of the House. Op 7, Spiller, Sophia Ellis Baxter, William Kiss en Jordan Brando met Groove Yet, If This Ain't Love. Op 6, Obscure met Look Into My Eyes. Op 5, Mixmasters en Meluzi met My Life is a Disco in the Mix. Op 4, Jackie en Ava Sapp met Sexy MF. Op 3, Another 45 Ultra met Talk To You. Op 2 deze week, Clooney en Prosper met Free Your Mind. Deze week op nummer 1, een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Het is Josh Baker en Poppy Basco met My Place. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort. De Nightwalk Mainstage, nummer 1 in de Nightwalk 10.

cover van de Turn Up The Bass series. In een nieuw jasje gestoken, daarvoor Shermanology met Insane in the Membrane. En dat is ook een oude gouden klassieker uit de jaren 90, ook in een nieuw jasje. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk Mainstays. Niet getreurd zometeen. Het nieuws en weer als je erop zit te wachten. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Onderweg zometeen nog San Francisco met Gotta Have It. Maar hier is hoe je Glenn Hershberry met Live Your Life. Ik zeg tot zometeen na de

0: Kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leidden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk. Fasten your seatbelts. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes on the planet.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk.

0: Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding

0: departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt de verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is...